0: controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de hondiers het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
5: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd, altijd.
6: Radio Ridderkerk verwacht u. Ik ben Henk Westbroek trouwens. Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
7: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenboer.
8: Het is zaterdagavond, even naar de klok voor 6. Tijd voor blues bij Radio Ridderkerk. Dat betekent weer 2 lang blues in het programma Bluesy. Mijn naam is Nico Bravenboer.

bij Radio Ridderkerk op de zaterdagavond. En dat betekent dat we het eerste uur gewoon lekker de slow blues gaan draaien. En de tweede uur gaan we weer lekker wat pittiger muziek erbij doen. Ik ga beginnen met een nummer van de Nederlandse band Wildman Blues Band. Het album I'm Freeing in My Heart. Ik ga altijd de titelsong van draaien. Ik zou zeggen, veel plezier bij Bluesy deel 1. Lekkere slow blues.

Saskia de Nijs en haar mannen van Wildman Blues Band. It's Freezing in My Heart, de titelsong van het gelijknamige album. En ja, een hele fijne cd. Verschillende keren waren ze bij mij hier in de studio en voor een live optreden en voor een interview. En ook hebben we ze gehad in L'Esprit, ons eigen blues podium L'Esprit, hier tegenwoordig in Maandrecht. De kop was eraf. Ga verder met wat rustiger muziek. Nu de Jim Johnson Blues Band. Dus afkomstig van een verzamelalbum Living's Chicago Blues Volume 1. You Turn to Cry.

krijgt de Jimmy Johnson Band met You Turn to Cry in opzicht van een verzamelalbum Living Chicago Blues. En kijk, en daar staat ook wel bij waar het origineel op staat, denk ik. Nee, dat is, staat er niet bij. Dus dat houden we maar te goed aan. De Velvet Brothers, een oudje uit de geschiedenis van deze band. Inmiddels bestaat deze band al lang niet meer. Hun eerste album was volgens mij dat ik nu meegebracht heb met als titel Home. En ik ga het ervan draaien. All Those People. De Velvet Brothers.

Veldman Brother met All Those People. Toch wel een beetje pittig nummer. Ik had hem eigenlijk wat rustiger verwacht. Maar ja, mijn mensen kan ze vergissen. Ik had hem ook een langer tijd gegeven. Want mijn lijstje staat 8 minuut 51. En ik heb maar 4 minuten gedraaid. Dat is eigenlijk wel een aardig stukje minder als dat ik op mijn lijstje ingezet heb. En dan komt er meestal nog een leeg stuk. En dan zit er een heel ander nummer achteraan. Ik kwam er ook achter dat ik wat cd's thuis heb laten liggen. Dus ik moet even een beetje gaan improviseren. Ik ga een nummertje van de Blues Bones draaien van het album Chasing Shadows. In de tweede uur heb ik hem er ook al in wijs staan. Maar dit nummer kan er zeker bij in het eerste uur. Seal Souls. Ik zou zeggen, ik vind het een heel mooi nummer trouwens. De Blues Bones.

blijft een mooi nummer. En ik denk dat veel mensen het met me eens zijn. De Blues Bones met Sealed Souls van het album Chasing Shadows. Gaan we dan met toch weer een album meegebracht van Lee Blond, de man die kort geleden bij mij te gast was in de studio. Dit keer heb ik meegebracht Subtle Ways. En daar staat het hele mooie Memory is My Paradise op.

It's just a little wind and a drop of rain. Lee Blond, ofwel Bert de Ruiter, een echte Nederlander, maar met een Engels pseudoniem. En ja, dat komt ook dat hij wel in Engeland gezeten heeft, met allerlei grote namen heeft opgetreden daar, maar ook in Nederland is hij echt geen onbekende. Subtle Ways, dat is de titel van het album, en ik draaide Memory is My Paradise. John Primer, zijn album Knocking at Your Door kwam in 2000 jaar en in het jaar 2000 uit. Ik ga ervan draaien, I've been dog around.

0: Prime met I'm Been Going Around van het album Knocking at Your Door. Gaan we verder met een nummertje van Hans Stasing van het album Southland, Frontale Too Late.
1: Hallo, hier is Hans Stasing. Je luistert naar Bluesy met Nico Braven.

well. When I return again,

deze Hollander die in al jaren woonachtig is in Wenen uiteraard. En is regelmatig elk jaar toch wel een keertje naar Nederland komt om wat concerten weg te geven. Of te houden moet ik dan zeggen natuurlijk. Hans Tasing. Dit keer van zijn album Southland Front for Till Late. Ik ga meteen met een nummertje van Bob Corridor en Friends uiteraard. En Bob Corridor is de mondharmonica speler. En ze kijken in Rayford. Ze kijken weer Karel Rayford. Nee, dat zat er niet bij. In ieder geval, ik had van het album Don't Let the Devil Ride wat hele mooie The Glide draaien.

Bob Corridor en Friends van het album The Load. Don't Let the Devil Ride and You're the Glide. Het laatste nummertje van het eerste uur wordt er eentje van Carrie Bell's Blues Hard Band, Woman in Trouble. Na het nieuws en de reclame ben ik terug met deel 2 van Blues Heat. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Tot straks na het nieuws.

0: 98.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistenttrainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistenttrainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
3: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

Welkom terug bij deel 2 van Bluesy op deze zaterdagavond. Het eerste deel, lekkere slow blues. Het tweede deel gaan we er ook wat pittige nummers bij draaien. En ja, ik heb weer behoorlijk in mijn cd-kastje naar wat oudere werken gekeken ook. Dus dat komt ook nog wel voorbij. Ik ga beginnen met een oudje van Magic Frankie. Volgens mij is het een soort cd'tje van hem geweest. Met als titel Singing the Blues. En ik ga draaien Don't See No Love. Te zeggen veel plezier bij Bluesy deel 2. Magic Frankie.

Magic Frankie en voor mij is dat gewoon een demo. Ik heb hem al zo lang aan bezit, ik durf het echt niet meer te zeggen. Met de titel Singende Blues en je hoorde Don't See No Love. Ga verder met Ian Siegel, meet Johnny Mastro van het album Easy Tiger. Voor On The Floor.

nummer 1, Seagull Meet, Johnny Mastro. En je hoorde voor van de Floor van het album Easy Tiger. Vorige week waren zij, vorige week zondag, zaterdag waren ze.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

Magic Slim en G-Drops met Please Don't Dog Me van het album Snake Bite. Ik heb in het eerste uur nog wel van gedraaid van het album Don't Let the Devil Ride van Bob Corridor and Friends. En van het tweede uur draai ik Fork on the Road.

ja, ook de Blues Bones waren al in het vorige uur te horen met van het album Chasing Shadows. En dit keer draaide ik A Better Life. Mississippi Heat, Mississippi Heat, hun laatst verschenen album draagt de titel Don't Look Back. Al enige tijd in huis en ook al veel nummers van gedraaid. Vandaag heb ik Third Wheel op mijn lijstje staan. Mississippi Heat.

Mississippi Heat met het derde wiel of het third wheel van het album Don't Look Back. Ik heb afgelopen donderdag ook wat, voor de eerste keer wat voor eruit. Ik had ook nog maar pas binnen natuurlijk. De nieuwe Nederlandse band, de nieuwe Nederlandse bluesrock band. Toch wel een beetje experimenteel, maar ik wil zeggen als je sorry, het album beluistert. The Bird Experience. De album heeft geen naam, maar ik ga er in ieder geval voor de... Ja, ik ga ervan draaien. Nummertje 4 is het op het album She's So Fine. The Bird Experience.

mag ik wel zeggen, de Bird Experience, She's So Fine. Ook afgelopen donderdag heb ik iets gedraaid van het album The Best of Bottleneck van Christina Croft uit Australië. Zij stuurde mij deze cd op. Ik heb nu op mijn lijstje het nummertje Like We Need staan. Christina Croft.

Uit Duitsland komen ze, de Andreas Dielman Band. En ik draaide van een eerste cd, Long Way To Go, Broken Into A Little Bits. En we doen met het nieuwe album van Spencer McKenzie, Empty Chairs, getiteld What You Do.

tijd is te kort om nog een nieuw nummertje op te zetten. Dus dan gaan we maar niet doen. Dan maar wat een langere tune. We hebben er even 2 uur op zitten vandaag. En na het nieuws en de reclames, tijd voor Arjen Tjomers, zijn sensatiegeneratie. Ik heb het uiteraard met veel plezier voor u gedaan. En ik ben er aanstaande donderdag weer. Maar dan van 8 tot 9 uur. Ik zeg een fijn weekend verder. En misschien wel tot donderdag. Mijn naam is Nico Bravenboer. Bedankt voor het luisteren. Tot

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
3: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

donderdag 14 mei 2026, 9 uur geweest, tijd voor de B-kant. Ik ben nog steeds Bob ten Breeje. En op deze hemelvaartdag begin ik mijn muzikale reis in België met de band Echoes of a Dying World. Er komt een EP aan, Revelations, en er is een single verschenen. En dat is Iscariot. Ja, als je dan toch over Judas en zo hebt met Pasen en dat soort zaken en nu dan weer hemelvaart, dan komt dat mooi uit. De band wordt bijgestaan op zang door Thijs van Esten en de beste man is ook nog eens muzikant, tatoeëerder en programmamaker.

Axemaster uit Amerika. Een band met echt ouderwetse heavy metal klanken. Ze zijn ook al in 1982 begonnen. Alhoewel Joseph Simonis is eigenlijk nog het enige originele lid. Op 19 juni komt er een nieuw album uit, Of Beasts and Plagues. En daarvan hoorde je zojuist de single Murder of Crows. Met een videoclip die gewoon bij iemand ergens in zijn woonkamer is opgenomen, geloof ik. Ja, het ziet er wat knullig uit, maar het is toch wel lekker, dacht ik zo. Ook al wat oude rotten in het vak, Crematory. Deze Duitse band speelt natuurlijk al jarenlang gothic metal. En ja, dat moet weer eens gevierd worden met een nieuwe compilatie. Greatest Hits, English Hymns und Deutsche Hymnen. En daarop staan vier nieuwe liedjes. En een van die nieuwe liedjes is Wrong Side of the Mirror. En het album verschijnt morgen.

Ja, morgen verschijnt er na 11 jaar eindelijk weer eens een nieuw album van de Amerikaanse band Propane. En dit was het titellied van het album Stone Cold Anger. Suburban Rot is het nieuwe album van de Deense band Thorium, niet te verwarren met de Belgische band Thorium. En deze band zal op 6 juni een nieuw album presenteren, een 7e alweer, Suburban Rot, zei ik dus. En daarvan hebben ze morgen of overmorgen of volgende week, het maakt allemaal niet uit, hij mag in ieder geval al gedraaid worden, een nieuwe single en dat heet Bring the Children to Me.

Nou, als dat niet modern was, dan weet ik het ook niet meer. De Zweedse band Self-Deception van het album One of Us, dat morgen uitkomt, was dit hun nieuwe single Break, met hier en daar een breakdown waar ik niet echt van hou. Maar goed, het mag wel eens een keertje. We gaan verder met Solemnity, een band, eigenlijk ja, een eenmansproject op dit moment, van Sven de Ex Sostak. En deze is opgericht in 1998, maar ja, het vorige album verscheen in 2012, dus we hebben een tijdje moeten wachten. Het album Opus Barbaricum gaat morgen uitkomen. En daarvan heb ik een lied meegenomen met een leuke titel, maar de beste man Sven de Ex heeft nog een ander project. En dat project heet Melancholost, en dat is een beetje gothic rock. En daar is morgen ook een nieuw album van uit, Tales from the Poisoned Apple. Maar we gaan dus alleen maar even Solemnity draaien met wat ik al zeg, wat ik een leuke titel vond. The Way to a Fortunate Wedding by Henry VIII.

symfonische metal uit Italië van Moonlight Haze. Volgende week verschijnt een nieuwe EP en daarvan was dit het titellied Interstellar Madness. We gaan verder met een Engelse doom band, Warning, in 1994 opgericht. Rituals of Shame is het nieuwe album dat op 19 juni gaat uitkomen. En ja, de single die je nu gaat horen, die heet Night Comes Down. En dat is blijkbaar het enige lied op het hele album waar 4 seconden hi-hat in te horen is.

0: Life has a pattern. The whole pattern of my life is shaping itself to save her now. And you intend to go through with it, yes?
1: Een band geïnspireerd door onder andere de horrorpunk van de Misfits, de Ghoul Stars. Ja, lekker is dat. En er komt een album uit, The Dark Overlords of the Universe, en dat verschijnt morgen. En ik heb daarvan meegenomen het lied The Brain That Wouldn't Die. We gaan verder met een beetje sleaze metal uit Zweden van de band met de naam Smoking Snakes. En ze hebben ook echt van dat hippe haar van die sleaze metalers. Op 10 juli komt een album All Lights On uit en er is een single Don't Touch.

Ja, de B-kant zit erop voor deze week. Je hoort op de achtergrond al een lied wat zo naar het Songfestival had kunnen gaan. Van Bülent Ceylan, Stoemf is Troemf. Van zijn album BLNT, wat op 11 september gaat verschijnen. Tot zover de B-kant, tot de volgende keer. Dag.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: Radio Ridderkerk op dinsdag.
3: Radio Ridderkerk.
5: Jouw radio.
1: Goedenavond. Dit is het muziekdossier met Frank van Kralingen. 1973.

0: Dit is het muziekdossier op Radio Ridderkerk.
1: Een hele goede avond. Het is weer dinsdagavond 6 uur geweest. En tot 8 uur kun je weer gaan luisteren naar albummuziek en oldies hier in het programma Het Muziekdossier. Vanavond aflevering 452. En we begonnen deze aflevering met een plaat uit 1973. Carole King en Corazon. En we gaan verder met Mark Morrison en Return of

Je luistert naar het muziekdossier met albummuziek en oldies iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 uur. En het programma wordt herhaald iedere zondagochtend tussen 5 en 7. En wil je nou een zoekblad aanvragen, dan kan het ook. Stuur dan even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. Je hoort de Mercy Mercy en What Are We Gonna Do About It. En daarvoor hoorde je Bolland en Bolland en Wait for the Sun. En we begonnen het blok van 3 met Mark Morrison en 3.

Je hoorde Patricia Pai en Heart and Love Maker. En daarvoor hoorde je Narada Michael Walden, I Shouldn't Love You. En zo net hoorde je Delegation en Oh Honey. En dit is Mooney uit Italië en Dove.

Je hoorde Bob Seger en Night Moves. En zo net hoorde je Nick Roken en KWFS. En dat was tevens de laatste plaat van dit eerste uur. Straks na het nieuws en de reclame ben ik weer bij je. Met nog een uur muziekdossier met albummuziek en oldies.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus, bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
1: Jouw radio. Goedenavond. Dit is het muziekdossier met Frank van Kralingen. 1979.

0: Dit is het muziekdossier op Radio Ridderkerk.
1: Welkom terug bij het tweede uur van het muziekdossier met albummuziek en oldies. En wil je een verzoekplaat aanvragen, dan kan dat ook. Stuur dan even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. Het programma wordt herhaald iedere zondagochtend tussen 5 en 7. En we begonnen dit tweede uur met The Shirts and Love and Walk Away. Het tweede nummer van de tweede uur wordt er een van Michael Jackson.

Je luistert naar het muziekdossier met albummuziek en oldies iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 hier bij Radio Ridderkerk. En het programma wordt herhaald iedere zondagochtend tussen 5 en 7. Je hoorde Michael Jackson en Rock With You en we draaiden de lange versie. Gevolgd door Brainbox en Down Men. En zo net hoorde je de OJ's en de Traveling at the Speed of Sound. En dit is The Alan Parsons Project, een iRobot.

De meest gevarieerde muziek hoor je natuurlijk hier bij Radio Ridderkerk. En zeker bij het muziekdossier. Iedere dinsdagavond tussen 6 en 8. Waar je kon luisteren naar Nicky and So in Love With You. En daarvoor hoorde je Ray Stevens en Bridget the Midget. En we begonnen het blok van 3 met Oliver Cheatham en Cat on Saturday Night. En dit is Harry Chavin en Cats in the Cradle. A child

Je hoorde de Sweet en Coco en daarvoor hoorde je van het album Five Aside, Ace en How Long. De laatste plaats voor vanavond wordt er een van Skylab en Electronic Butterflies. Ik ben er weer donderdagavond om 6 uur met de Radio Ridderkerk Top 15. Maar mocht je niet kunnen luisteren, dan hoor ik je graag weer volgende week dinsdag om 6 uur. Graag tot dan.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Oever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatchwinkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatchwinkel, maar die blijft gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden. Dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53. Onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: Welkom bij het programma Songs of Glory. Een non-stop programma met de mooiste christelijke muziek. Elke zondagavond om 6 uur. Techniek en muzieksamenstelling Peter Gouweloos.

Vandaag horen we muziek onder het thema Hymns en Bluegrass Gospel. Hymnsmuziek staat bekend als een lofzang. Bluegrass heeft een jazzachtige structuur, waarbij vaak één instrument een solo speelt, terwijl de andere instrumenten de begeleiding vervullen. Veel luisterplezier gewenst het komende uur.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen watlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De watlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Goedemorgen luisteraars en hartelijk welkom bij het programma Ridderkerk en de Kerken. Vanmorgen zenden wij de kerkdienst uit die gehouden wordt in de Goede Herderkerk te Ridderkerk. Om 9:15 geven wij u meer informatie door over de orde van dienst in deze kerkdienst. En tot die tijd kunt u luisteren naar muziek. De techniek wordt vanmorgen verzorgd door René Lodder, samenstelling en presentatie Marieke van Beuzenkom. De zon komt op en maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. Heer, vol geduld toont u ons uw liefde. Uw naam is groot en uw hart is zacht. Van al uw goedheid wil ik blijven zingen, 10.000 redenen tot dankbaarheid. Want loof de Heer, o mijn ziel, en prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit verheerlijkt zijn heilige naam. En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen, 10.000 jaar en tot in eeuwigheid. En dit lied willen we u als eerste laten horen in deze uitzending. Het wordt gezongen door het Christelijk Sliedrechts Mannenkoor Ichtus, onder leiding van Martin Zonneberg.

Om 9:30 gaan wij de kerkdienst uitzenden. Die wordt gehouden in de Goede Herderkerk te Ridderkerk. De voorganger in deze dienst is dominee G.R.P. van de Wetering. En hij komt uit Ridderkerk. Corina Vlietstra bespeelt het orgel. En de schriftlezing komt deze ochtend uit Hebreeën 10, vers 32 tot en met Hebreeën 11, vers 1. Deze dienst zal ook een belijdenisdienst zijn, want één lid van de gemeente zal ook belijdenis doen vanmorgen. En de dienst vangt aan met het zingen van lied 84a uit Psalmen voor nu. En dat is het lied Wat hou ik van uw huis. Ik herhaal het nog een keertje voor u. De voorganger in deze dienst is dominee G.R.P. van de Wetering uit de Ridderkerk. Corina Vlietstra bespeelt het orgel. En de schriftlezing komt vanmorgen uit Hebreeën 10... vers 32 tot en met Hebreeën 11, vers 1. En de dienst vangt aan met het zingen van lied 84a uit Psalmen voor nu. En dat is het lied Wat hou ik van uw huis. Tot 9:30 draaien wij muziek voor u. En we gaan verder met het lied Machtig God, Sterke Rots.

zo inschakelen naar de dienst vanuit de Goede Herderkerk in Ridderkerk. De voorganger in deze dienst is dominee G.R.P. van de Wetering uit Ridderkerk. Corina Vlietstra bespeelt het orgel. De schriftlezing komt vanmorgen uit Hebreeën 10, vers 32 en Hebreeën 11. En de dienst vangt aan met het zingen van lied 84a uit Psalmen voor nu. Wat hou ik van uw huis? Wij wensen u een gezegende dienst toe.

We willen ons hart, ons leven openen voor God. Ons hart openen voor Hem. En dat mogen we ook doen met open handen. En wie dat wil en kan, mag dat met mij meedoen. Open handen om de Heer om hulp te vragen. Onze hulp en onze verwachting zijn van God onze Heer. Hij die alles maakt, Hij laat niet los wat Hij begint. Hij is trouw van generatie op generatie. Hij laat u, Hij laat jou niet in de steek. Zo spreekt de Heer. Genade en vrede zij u, voor u, voor jou, van God de Vader, van Jezus zijn Zoon, in de kracht van de Heilige Geest. Halleluja. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Beste mensen van de Goede Herderkerk, gemeente, zusters, broeders, wat fijn dat jullie hier zijn. Fijn dat we ook verbonden zijn met mensen via internet en via radio Ridder de Kerk. En ieder van harte welkom. We hebben redenen om te danken. We hebben meer redenen om te danken dan om te klagen. En daarom willen we dat prachtige lied zingen. 10.000 redenen van dankbaarheid.

Er zijn heel wat kinderen, hè? Nou moet je mij straks even helpen onthouden, want ik heb wat lekkers voor jullie straks. Goed onthouden, hoor. Goed onthouden. We gaan samen zo dadelijk stil worden. Even niet draaien op je stoel. Even niet frommelen met een zakdoek, een tasje of weet ik wat. We worden stil hier in de kerk. Stilte als je tevreden bent over je leven. En als je tevreden bent, mag je God danken. Stilte om te bidden als er dingen zijn in je leven die je niet of maar moeilijk aan kunt. Bid tot de Heer. Misschien voel je je schuldig. Of zijn er zondes in je leven. Vertel het aan de Heer. En belijd je nalatigheid en je zonde. Of wees gewoon even stil met jezelf. In de aanwezigheid van de Heer. We worden samen stil.

gaan samen zingen het lied Wek mijn zachtheid weer. En ik wil vragen aan het combo, aan Fortune, om het een keer voor te spelen. Zodat we even de melodie in ons hoofd hebben. En daarna zingen we samen dit lied twee keer. Wek mijn zachtheid weer.

Emma Neuslander, een van de andere beleidingscannibalisanten van de Christus Koninkrijk, die zal ons volgen aan het gebed van je uitnodigen, Emma.

0: wil ik nu eerst met jullie in gebed gaan. Goede God, hemelse Vader, dank u wel dat we hier vanmorgen met zoveel mensen bij elkaar mogen zijn. Soms is het best verwarrend allemaal. De afgelopen week zijn er heftige protesten geweest en grote gewelddadigheden bij een asielzoekerscentrum. Mensen werden bedreigd, hulpverleners belemmerd bij hun werk. God, wat voor een tijd leven we nu in? We zien twee machthebbers van wereldmachten samen vergaderen. Soms lijkt het alsof het allemaal om macht en invloed draait. Wie de grootste mond heeft, wie het hardst kan dreigen, wie de sterkste spierballen heeft. God, het is soms angstaanjagend. We weten af en toe niet meer waar het met onze tijd naartoe gaat. Niet in ons eigen land, nog op wereldniveau. God, we willen erop vertrouwen dat het u niet uit de hand loopt. En daarom bidden we deze dag samen tot u. We willen u vertrouwen, u die gezegd hebt dat u ons de schepping nooit in de steek zult laten. Zo bidden we voor alle die bang zijn, voor wie zich bedreigd voelen, voor wie het gevoel heeft niet gehoord te worden, voor wie leeft onder grote stress, voor wie worstelt met gevoelens van angst. God, om uw ontferming bidden wij. Laat ons niet alleen. We bidden om de leiding van de Heilige Geest deze morgen. Of we nu vaste kerkganger zijn, of we af en toe in de kerk komen, gewend zijn om in een andere kerk te komen, misschien veel van ons geloof aan de kant hebben gegooid, of vandaag voor het eerst in de kerk zijn. Laat er voor iedereen iets mogen zijn waar zij houvast in vindt. We danken u dat we niet alleen zijn als het gaat om geloof. Alleen al in Ridderkerk zijn er nog veel meer mensen die op dit moment bij elkaar zijn in uw naam. Dat overal waar uw naam verkondigd wordt, uw woord wordt gelezen. De Heilige Geest mag werken in mensen. We bidden voor de mensen die meeluisteren met Omroep Ridderkerk, dat ook zij gezegend mogen worden. Zo bidden wij in de naam van Jezus. Amen.
1: Kijk, oudere mensen zeggen vaak, de jeugd heeft de toekomst, maar de jeugd maakt gewoon deel uit van de gemeente. En gaat ons voor in gebed. Dankjewel, Emma. Ja, ik ga even hier staan, want sommige mensen maken er sport van zo ver mogelijk bij mij vandaan te gaan zitten. Dan heb ik goede focus, zei een van de dames helemaal achterin. Maar volgens mij heb je veel meer focus op de derde rij, maar goed. Daar zou de kerkraad nog eens over kunnen denken. Om alle mensen wat bij elkaar te brengen. Maar goed, dat is aan jullie. Claudia heeft samen met drie andere mensen beleidenscharisatie gevolgd. Bij mij in de Christus Koninkkerk. En we hebben een prachtig seizoen gehad. Iets daarvan hebben jullie in de weekbrief mogen lezen. Nou is het dan zover dat Claudia in juli midden hier in de Goede Herderkerk beleidenis wil doen. Gemeente van de levende Heer, zussen en broers van de Goede Herderkerk. Een heel aantal maanden heeft Claudia met Bram, met Larissa en Emma opgetrokken. Deze laatste drie horen bij de Christus is Koninkkerk. En we dachten samen na de afgelopen winter over geloof, over de Bijbel, over hoe je kerk bent. We dachten na over wie God is. We dachten na over wie Jezus is. En we hebben ook twee avonden met elkaar gesproken over het werk van de Heilige Geest. En we hadden eindeloos veel meer kunnen bespreken. Claudia wilde als dooplid van de Goede Herderkerk vanmorgen graag hier haar belijdenis doen. Ook als een stimulans voor andere mensen van de Goede Herderkerk. Ze wil in ons midden uitspreken dat ze gelooft. Door belijdenis te doen zeg je dat je gelooft in God de Vader, in Jezus de Zoon en in de Heilige Geest. Ook treed je zo toe als lid in volle rechten tot de gemeente. Claudia had al een hele weg afgelegd in geloof. En ja, voordat ze dus catechisatie ging volgen bij mij, was er geloof. Toch waren en zijn er nog zoveel dingen te vragen. Claudia was super leergierig en gretig om meer te willen weten. Zelfs buiten de avonden om heb ik tweemaal nog iets voor haar geschreven, omdat ze vragen had die wat meer aandacht nodig hadden. Belijdenis doen wordt nog steeds door veel mensen als een belangrijk besluit aangemerkt. Het lijkt soms ook wel wat zwaar beladen. Maar we moeten niet vergeten dat belijdenis doen maar één moment in ons leven is. De mensen die bij mij op belijdeniscategorisatie kwamen, waren niet ongelovig. Niemand van hen leefde zonder God. En allemaal voelen ze zich ook thuis in een kerk. Belijdenis doen is geen doel of eindpunt in het proces van leren en geloofsgroei. Het is gewoon een stap onderweg. Claudia wil graag hier en nu uitspreken dat ze gelooft in de levende Heer op de manier waarop ze nu gelooft en zoals ze nu haar geloof leeft en ervaart. Wanneer Claudia straks haar geloof uitspreekt, spreekt ze feitelijk ook een gebed uit naar God. Heer, ik geloof, wil u me helpen om het vol te houden? Heer, ik geloof en ik verlang ernaar om te groeien in geloof. Ik verlang ernaar dat mijn geloof zich zal verdiepen en dat mijn geloof zal rijpen. Ik zei het al, Claudia doet belijdenis hier in het midden van de Goede Herderkerk. Dat is niet zomaar. Ten eerste zegt ze daarmee, we zijn samen op weg naar Gods toekomst. Samen geloven we in de Heer en vertrouwen we op Hem. We zijn samen deel van zijn gezin. Als tweede zegt ze hiermee, ik ben hier thuis en ik wil hier meedoen. We dragen samen verantwoordelijkheid voor wat we hier doen en geloven. En ten derde zegt ze, we kunnen het niet alleen als individuen. Hier ben ik. Ik wil er ook zijn voor jullie. Ik wil ook bidden voor jullie en met jullie. Samen als hele gemeente van de Goede Herderkerk dienen wij de Heer. Zo draagt Claudia samen met jullie de fakkel van het geloof verder, de toekomst van de Heer tegemoet. Dat karakter van samen, dat is ook zo sterk dat we samen ons geloof willen belijden in die ene Heer. En daarom willen we ons geloof belijden met het zingen van lied 785 uit de bundel Opwekking. En het lied staat bekend als Fundament. En we willen dat samen, voor zover u dat mogelijk is, staande doen.

0: U mag gaan zitten. Claudia, mag ik jou hier uitnodigen? Claudia Leenders, ik wil je vragen om de volgende vragen met ja te beantwoorden. Ik doe eerst de vraag en dan mag je antwoord geven. Claudia, vertrouw je op God? En geloof je dat zijn zoon Jezus voor jou gestorven, begraven en opgestaan is? Wil je de Heer volgen? En wil je in je leven laten zien dat je gelooft? Accepteer je het gezag van Gods woord? En wil je in je leven laten leiden door de Heilige Geest? Wil jij met Gods talenten en gaven die hij aan jou heeft gegeven, dienstbaar zijn aan de Heer, aan zijn gemeente en de wereld waarin we leven? Claudia, wat is daarop jouw antwoord?
1: Ja, geloof.
0: Mag ik je vragen om te knielen? Lieve mensen, we gaan samen bidden. Goede God, wat fijn dat u ook vandaag de dag nog steeds mensen bij de naam roept en zegt: ik ken jou, ik houd van jou. En dat mensen dat herkennen, die roep, dat woord van u, dat ze zeggen: ja, Heer, ik houd ook van u. We danken u voor het ja-woord van Claudia. Heer, wil dat woord ook bewaren in uw hart. Laat ook zij dat ja-woord mogen bewaren in haar hart. Wil haar zegenen in haar leven, in de hele verantwoordelijke baan die ze heeft, in haar relatie met Remco, in alle dingen die ze in het dagelijks leven doet in haar vrije tijd. Heer, wil haar zegenen en ook tot zegen maken. We danken u ook als gemeente dat ze hier in ons midden haar ja-woord uitspreekt. Wat geweldig om samen te getuigen van u, onze Heer. Zo prijzen wij uw naam. Halleluja. Amen. Claudia, je bent een opgewekte, stevig in haar schoenen staande vrouw. Je bent ook nieuwsgierig en wil goed over dingen nadenken en je bent iemand die goed in een team kan werken. Wat zijn dat prachtige eigenschappen? Zeker ook voor een gelovig mens. En ik wil mijn hand op jouw hoofd leggen. Mogen die eigenschappen en die gaven die de Heer jou gegeven heeft gezegend zijn. Mogen jij zelf gezegend zijn. Zo zegen ik jou in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Claudia, ik heb voor jou een tekst uitgezocht uit Jesaja 12. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen en ik ben niet bang. Want de Heer is mijn sterkte. Hij is mijn beschermer. Hij heeft mijn redding gebracht. Amen. Je mag gaan staan. Met je gezicht naar de gemeente. Zusters en broeders, u mag opnieuw gaan staan. En Claudia toezingen lied 602 met de wat aangepaste woorden. En het is een zegenlied. En in de Bijbel zegenen mensen elkaar. Ze hadden nog helemaal geen dominees in de Bijbel. Mensen zegenen elkaar. Vaders zegenen hun dochters. Een broer zegent zijn zussen. En zo mogen wij ook Claudia zegenen. Dus als je je hand wil opsteken om haar te zegenen, daar is niks mis mee. Dat is buitengewoon bijbels. Laten we samen zingen lied 602.

0: Jullie mogen gaan zitten en dan wil ik ouderling Martin de Jongste vragen. Hij zal namens de gemeente een cadeautje uitreiken. Ga maar iets die kant op.
1: Beste Claudia, op 27 juni 1999 heb je ouders laten dopen en is er een verbond met God tot stand gekomen. Martin. Vandaag heb je ten overstaan van de gemeente zelf ja gezegd tegen God en stel je je vertrouwen op hem. Je verwees al in de zondagbrief naar de mooie avonden die je hebt gehad met andere kattengezanten onder leiding van dominee Van de Wetering. Tijdens de aannemersavond, 2 weken geleden, hebben we een goed gesprek gehad samen met Simone, onze jeugdouderling, en de dominee. We hadden van tevoren huiswerk opgekregen om naar films te kijken van Herman Vinkers, DJ Seva en Ramon, die aanvankelijk feesten leuker vond dan kerkgang. Mochten er mensen zijn die twijfelen over het doen van belijdenis, bijvoorbeeld om hun leeftijd, bedenk dan dat er bekend gezegde is, je bent nooit te oud om belijdenis te doen. Mijn eigen vader was destijds 76 jaar en dominee Van de Wetering heeft zelfs iemand van 79 belijdenis zien doen. Misschien zijn er meer redenen denkbaar dat gemeenteleden de stap nog niet hebben durven nemen. Misschien zijn ze door deze dienst geïnspireerd geraakt. We zijn dominee Van de Wetering dankbaar dat hij bereid was om de belijdeniscategorisatie te geven aan mensen van onze kerk en hopen dat ook dit komend seizoen het geval mag zijn. Als cadeau van de gemeente heb je gekozen voor de Bijbel in gewone taal.

0: Claudia, ik wil jou ook van harte feliciteren en God zegen wensen. En Remco, ik wil ook jou feliciteren. Remco is er af en toe bij geweest en ik hoop dat we elkaar nog vaker tegenkomen. Ja, kindermoment. Laat de kinderen maar naar voren komen. Kom maar. De kinderen die zo dadelijk naar de nevendienst gaan, kom maar. En ga maar lekker met je rug naar de mensen toe staan. Dan zien ze je lekker niet. Zullen we dat doen? Ga maar gewoon hier eens voor mij staan zo. Zo. Kijk, dat is veel makkelijker. Ja. Kom maar. Kom maar eens dichterbij, want ik bijt je niet. Kom maar. Hé, wat zien jullie er allemaal prachtig uit. Je hebt zelfs een gouden tas bij je. Wat zit er allemaal in?
1: Alleen een snoepje.
0: Een snoepje? Oh, mag ik er ook één? Oh, er zit er maar één in. Dat is nou balen, zeg. Hé, jullie hebben net naar Claudia gekeken, hè? En nou gaat het even over ons. Wie gaat er wel eens spelen met een vriendje of vriendinnetje? Ja, kijk. Ik had vroeger een vriendje en die woonde direct naast mij. En die heette Aart. En weet je waarom ik Aart zo leuk vond? Je mag je vinger weer naar beneden doen. Aart, die deed altijd stoute dingen. En dat mocht ik niet, maar ik vond ze wel leuk. Ik ga het verder niet vertellen, hoor. Maar, stel nou dat een vriendje of vriendinnetje die heeft beloofd aan jou... vanmiddag gaan we samen spelen. Ja, ze moet eerst even naar huis toe. Of je vriendje moet eerst even gaan eten en dan gaat hij bij jou spelen. En je bent thuis en je zit je boterhammetje te eten of bij de overblijf. En dan krijg je op Snap een berichtje. Snapchat. Of op het schoolplein loopt hij langs je heen, gaan jullie weg. En dan zegt ze, ik ga toch niet met je spelen hoor, want ik ga met een ander vriendje of vriendinnetje spelen. Wat denk je dan? Wat denk je dan? Is dat eerlijk? Nee, hè? Want beloofd is... Beloofd is beloofd. Precies. Nou heeft Claudia vanmorgen ook iets beloofd. Ze zegt... Ja. Ik wil geloven. Ja, Heere God, ik wil bij u horen. En ik wil verder met u leven. Ik wil bidden. Ik wil naar de kerk gaan. Ik wil mensen helpen hier in de kerk. Dat heeft ze beloofd. En als je iets hebt beloofd, dan moet je het... Nou. Dan kan ze niet alleen. En daarom wil ik aan jullie vragen... of jullie straks, als jullie thuis zijn... en jullie papa's en mama's willen vragen... of ze voor Claudia willen bidden. Beloven jullie dat?
1: Ja.
0: Ja? Jullie vragen aan jullie papa's en mama's? Wat gaan jullie vragen? Willen jullie... Bidden voor Claudia. Wat moet je vragen aan papa en mama? Vraag aan papa en mama, wat moet ze doen? Bidden voor Claudia. Ja, precies. Nou had ik ook nog wat beloofd, hè? Ja. Wat was dat? Jullie krijgen iets lekkers. En er zitten meer snoepjes in dan één. Hey, is dat een goeie? Oké, tik hem aan. Hey, dan mogen jullie naar de nevendienst... Ga ik die zakjes even pakken. Nou ja, één is geen, hè, dus... Hé. Hey. Ga jij die meenemen en zorgen dat ze verdeeld worden? Ja? Oké. Hé, tot straks. Doei. Oh, sorry. Oh, jongens, we hebben nog een kinderlied. Kom nog even terug.

Nou. Er is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. En voor de dag van vandaag stonden er heel wat verschillende teksten op het ecumenische rooster. En een van die Bijbelteksten gaat over getuig en hou vol. Nou, de kracht van de geest is beloofd door Jezus toen hij naar de hemel ging. En we willen daar vanmorgen over lezen uit Hebreeën 10... En Larissa Rosemond, die zal dat voor haar rekening nemen.

Herinner u de dagen van weleer, toen u, door het licht beschenen, in een moeizame worsteling met het lijden hebt stand gehouden. Enerzijds kreeg u publiekelijk smaad en verdrukking te verduren, anderzijds was u solidair met hen die hetzelfde moesten doormaken. U hebt meegeleefd met de gevangenen onder u en toen u van uw bezittingen beroofd werd, hebt u dat in vreugde aanvaard. In de wetenschap dat u iets beters bezit, een blijvend bezit voor uzelf. Geef die onbeschoomdheid dus niet op. U zult er rijk voor worden beloond. Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is. Immers, nog een heel korte tijd, dan komt hij die komen zal. Hij blijft niet lang meer weg. En dan zullen mijn rechtvaardigen leven door hun geloof. Maar ook, wie terugdeinst, ben ik niet langer welgezind. Wij echter behoren niet tot degene die terugdeinzen en ten onder gaan, maar tot hen door hun geloof behouden blijven.

En dan lees ik vers 1 er ook gewoon nog even bij. Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Larissa, dank je wel. We gaan samen zingen een lied van geloof. U leert mij lopen op het water. U leert mij geloven en vertrouwen. 789 uit de bundel Opwekkingsliederen.

Gemeente van de levende Heer, zusters en broeders. De afgelopen dagen was president Trump te gast in China. De man die Amerika weer groot zou maken, liep als een soort schoothandje aan de leiband van de president van China. Want ja, China tegen je in het harnas jagen, dat doe je liever niet. Hij had het al eens gedaan, met al die handelstarieven. Maar de Chinese tijger die beet terug. En Trump die moest terugkrabbelen. Ik wacht even dat jullie het allemaal hebben, want het is wel een beetje rommeltje zo. Ja, is het gelukt? Ja. Ik kijk met een soort binnenpretje naar dat hele machtsspel van die twee presidenten. Aan de ene kant willen ze van alles zeggen over elkaar. Ze zouden elkaar wel voor rotte vis willen uitmaken. Maar aan de andere kant is het een soort schaakspel of zo'n spelletje waarbij je met je ogen niet mag knipperen. Wie het eerst knippert met zijn ogen is af. Intimidatie over en weer. China en Amerika. Wie de verkeerde woorden op de verkeerde tijd spreekt, loopt een groot risico en die krijgt straf. Dat gevoel bekruipt me ook bij de huidige heftige rellen rondom de AZC's. Van overal komen mensen om hun ongenoegen te uiten. En dan gaat het niet eens over de AZC's, maar het gaat meer over zich niet gehoord en begrepen voelen, zeggen ze. En daar wordt geweld gebruikt wat afschuwelijke proporties aanneemt. Er past geen enkele verontschuldiging voor. Burgemeesters, wethouders, raadsleden, ze worden op een vreselijke manier gekaapt door dat geweld. En je kan er van alles over zeggen en de mond vol hebben over procedures die anders hadden gemoeten, maar geweld en dreigen met geweld is nooit een gerechtvaardigd antwoord. Tenzij er sprake is van oorlog of zelfverdediging. Maar politici, politiemensen, zelfs hulpverleners worden belaagd. Het zij op internet, het zij via allerlei bedreigingen aan huis of vernielingen die worden aangericht. Een auto die in brand wordt gestoken. Ik moest even terugdenken aan die Ridderkerker burgemeester, Jos Wiene, die in 2018 moest onderduiken vanwege alle dreiging die in Haarlem over hem werd uitgestort. Nu hebben we vanmorgen uit de Bijbel gelezen over mensen die in Jezus geloven. Ze krijgen een brief die bedoeld is als bemoediging. En die bemoediging die hebben ze nodig, want ook hun leven wordt bedreigd en ligt onder vuur. Ik ga even met jullie terug in de tijd. Je moet je voorstellen dat in de tijd waarin deze brief werd geschreven, tussen 50 en 90 na Christus, dat de Romeinse overheid een overheid was waar dreiging van uitging. Het was een reusachtige dictatuur van het zuiden van Nederland tot diep in Irak. Het hele gebied rondom de Middellandse Zee, alles was van hem. En de keizer in Rome, dat was de dictator die de lakens uitdeelde. En die hele vrede in dat Romeinse Rijk, de Pax Romana, was gebaseerd op powerplay. Op dreiging. Ik moet even terugdenken aan het jaar 70. De stad Jeruzalem wordt vernield door de Romeinen. En er zijn toen duizenden mannen gekruisigd. Er waren geen bomen genoeg om al die mannen te executeren. Dat is de macht die Rome gebruikte om de vrede te handhaven of om opstanden in de kiem te smoren. Ja, er waren gelukkig ook nog lichtere straffen. Je kon je bezit kwijtraken, dat kon de overheid verbeuren. Je kon gevangen genomen worden en als slaaf worden verkocht. Je kon meegenomen worden om dwangarbeid te verrichten en nog veel meer onaangename maatregelen. Het was een gewelddadige overheid.
Door geweld en de dreiging met geweld dwongen ze loyaliteit en gehoorzaamheid af. Daarom die overeenkomsten met de tijd van vandaag. Sommige mensen proberen met de dreiging van geweld of met geweld andere mensen op andere gedachten te brengen. Angst aan te jagen, besluitprocessen te beïnvloeden. Ook onlangs hier in Ridderkerk heb ik meegemaakt hoe iemand die ik zeer goed ken bedreigd werd. En ik heb gezien welke enorme impact dit had op het leven van deze persoon. Wanneer iemand gaat roepen, ik weet waar jij woont. Ik ga jou helemaal kapot maken. Deze persoon werd op sociale media van alles beschuldigd. Dat is niet niks. De brief die we vanmorgen hebben gelezen is dus gericht aan christenen die al het nodige hadden meegemaakt. Ik zeg het maar even in de woorden van vandaag. Ze zijn belachelijk gemaakt. Er waren scheldpartijen, er waren valse beschuldigingen. En het alles zo dat iedereen het kon horen en ervan mee kon genieten. Ze hadden te maken met verdrukking, met lijden. En we hebben het gewoon kunnen lezen in de Bijbel. Er waren mensen die in de gevangenis waren beland. Er waren huizen en bezittingen geconfiskeerd. Het kon zijn dat mensen hun huis hadden geplunderd. Maar het kan ook zijn dat gewoon de overheid had gezegd, ja, huis is vanaf nu van mij. Dat gaat dus verder dan dat mensen alleen maar met een nek werden aangekeken of dat hun huizen werden beklad. Geloven in Jezus was risicovol. Maar deze mensen lieten zich niet intimideren. Ze bleven vertrouwen op Jezus, ze bleven geloven en zelfs ze deden meer dan dat. Ze isoleerden zich niet ergens in afgelegen gebieden buiten de stad of buiten het dorp. Nee, er staat hier dat ze de gevangen geloofsgenoten gewoon bezocht hebben. Ze brachten eten, ze brachten kleren, ze brachten een woord van troost. Ze waren niet bang. Ze leefden angstvrij. En dat is heel wat, want vaak wegen we beslissingen af met voor's en tegen's. En we proberen dat in balans te houden. En ik zie dat ook in kerken gebeuren. Oh, als we die kant op gaan, wat zullen die groep mensen nu zeggen? Oh, en als we dat gaan doen, wat zullen de mensen er wel niet van vinden? We moeten wel proberen iedereen aan boord te houden. Angstvrij geloven. Het valt nog niet mee, maar het is wel noodzakelijk. Luisteren naar elkaar en naar elkaars geloof, maar ook elkaars zorgen erkennen. Maar dat betekent niet dat het langzaamste schaap van Gods kudde altijd haar of zijn zin krijgt. Dat is geen respect meer vragen. Dat is intimidatie en chantage. En helaas komt dat regelmatig voor in de kerk. Angstvrij leven is ook in het gewone dagelijkse leven niet eenvoudig. Zeker niet voor de jonge generatie die zoveel via social media aan info over zich heen krijgt. Hoe blijf je jezelf als je zoveel over je heen krijgt? Als je geen killer body hebt. Als je niet jezelf het budget hebt om de goede kleren te kunnen kopen die in zijn. Als je een of andere bijzondere hobby hebt die je maar liever geheim houdt. Als je een bepaalde mening hebt over transgenders. Als je je financieel niet van alles kan veroorloven, maar andere showen voortdurend met wat ze wel hebben. Als je weer eens van een opleiding bent geswitcht en het lukt weer niet. En hoe vertel je dat aan je omgeving en hoe kom ik dan over? Niemand wil toch een loser zijn of zo overkomen. Hoe leef jij, hoe leeft u angstvrij met jezelf? En om terug te gaan naar de brief, dat is dus een vraag die al zo oud is, bijna als onze jaartelling. En deze gelovigen, deze Hebreeën zoals ze genoemd worden, die proberen te leven zodat ze niet in de greep van de angst raakten.
Ze probeerden niet geïntimideerd te raken door macht en door powerplay van mensen die hen maar vreemd en verdacht vonden. En de schrijver, we weten niet wie dat is, die zegt: geef deze onbeschroomdheid niet op. Je zal er rijk voor worden beloond. Ik dacht bij mezelf, dus de NBV 21, daar hadden ze toch toen ook wel een wat minder ouderwets woord voor kunnen gebruiken. Onbeschroomd. Het betekent zoiets als vrijmoedig. Vrij uit. Maar ook uitgesproken en duidelijk zijn. Openheid over daar, dat waar je voor staat. Leef angstvrij, zegt deze schrijver. Blijf zo doorgaan. Blijf zo geloven. Bezwijk niet voor intimidatie, voor dreiging. En die dreiging was wel wat heftiger dan dat wat wij als gelovigen in deze tijd meemaken. De dreiging die ik van gelovige mensen hoor in Nederland is dat ze het contact met hun kinderen en kleinkinderen op het spel zetten als ze te veel met hen over geloof of kerk praten. Ook dat is een vorm, dat kan een vorm zijn van intimidatie die van een kant komt van mensen die van jou houden. En wat is het lastig om daarin te manoeuvreren? Als je met je kleinkinderen niet meer mag lezen uit een kinderbijbel. Als ze bij jou komen eten of logeren. Want anders zet je het contact met je kinderen of kleinkinderen op het spel. Dreiging die ik ook proef in gelovige families. Waar mensen die in een wat linkser spectrum zitten niet meer vrij durven te praten over milieu, vluchtelingen, transgenders. Want ook strikt en orthodox gelovige mensen kunnen buitengewoon intimiderend zijn. Geef je onbeschroomdheid niet op. Die onbeschroomdheid is niet opdringerig. Die onbeschroomdheid is gericht om relaties met mensen goed te houden. Maar die onbeschroomdheid is ook moedig. Deze gelovigen tot wie deze brief gericht is, ze bleven geloven ondanks dat ze voor rotte vis werden uitgemaakt. Ze bleven geloven ondanks alle ellende die de overheid over ze uitstortte. En ze bleven hun medegelovigen in de gevangenis helpen, angstvrij. Dat onbeschroomd voor je geloof uitkomen gebeurt meer. Als mensen vrijmoedig spreken over Jezus, als leerlingen van Jezus vrijmoedig spreken over hem, dan zijn er mensen die zijn verbaasd en dan zeggen ze: dat hadden we niet verwacht van een stelletje ongeletterde vissers. Wanneer in de eerste kerk leiders van de kerk gevangen genomen zijn en na een mishandeling weer naar de gelovigen toekomen, dan bidden ze niet: o Heer, wil ons toch alsjeblieft beschermen, wat afschuwelijk allemaal. Nee, dan zeggen ze: geef God, geef ons onbeschroomdheid, geef ons vrijmoedigheid. Om angstvrij te kunnen getuigen van de levende Heer. En ik hoor het ook van de verhalen van Open Doors, christenen die vandaag de dag vanwege hun geloof vervolgd worden of als tweederangs burgers worden behandeld, bijvoorbeeld in moslimlanden. Die vragen aan ons niet om bescherming, maar ze vragen of ze angstvrij mogen blijven geloven. Dat ze hun vrijmoedigheid niet kwijt zullen raken. Wij zijn vaak grijze muizen als het gaat om ons geloof. We zijn bange scheiters. Wat niet weet, wat niet deert. En we willen vooral niet te pusherig en te opdringerig overkomen. En als je het opneemt voor vluchtelingen, omdat dat gewoon een Bijbelse opdracht is, als je wel voor de komst van een AZC bent, ben je misschien bang voor een steen door de ruit van je veilige huis. Blijf angstvrij geloven en blijf volhouden.
Volhouden met geloven. Volhouden met het goede te doen in de naam van God, in de naam van Jezus. Niet afhaken, maar volhouden. Wat er ook tegen zit. Hoeveel mensen jou het ook moeilijk maken. Hou vol. Wat je jezelf ook inbeeldt. Wat mensen mogelijk van jou zouden vinden. Wees niet bang. Leef angstvrij en hou vol. En waarom zou je volhouden? Omdat God een belofte heeft gedaan. Eenmaal maakt hij alles weer nieuw. Voor de dienst, de band die speelde het. We hebben de toekomst vol van hoop. En daar vertrouwen we op. Dat is ons vertrouwen. Eenmaal zal alles anders zijn en worden. Er zal vrede en recht en harmonie zijn. Ooit zal die dreiging die je nu ondervindt of denkt te ondervinden voorbij zijn. En alles zal volmaakt zijn als Jezus terugkomt. En vanuit die belofte, vanuit die beloofde vrede mag je nu al kracht putten om hier angstvrij te leven. Wat je overkomt, wat je ook aangedaan wordt, wat mensen ook van je vinden. Er komt een tijd waarin je totaal vrij zult zijn. En vanuit die beloofde vrijheid, vanuit dat koninkrijk van God, mag je je nu al vrij weten. Vrij van angst. Vrij van alles wat je imponeert. Vrij van alles wat jou wil overheersen. Of wat bezit van jou wil nemen. Wat jou wil overnemen. Je mag die macht terugwijzen. En zeggen, je bent verslagen. Daar. Daar is die macht verslagen. Aan het kruis van Jezus Christus. En die machten die jou klem zetten, die mag je terugwijzen met een beroep op dat kruis van Jezus Christus. Ik ben vrij in de naam van Jezus. En uit de naam van Jezus wil ik leven. En ik laat me niet en nooit meer gevangen nemen door wat dan ook. Claudia, je hebt vanmorgen je geloof beleden. Vrijmoedig en persoonlijk heb je uitgesproken, ik geloof, ik vertrouw in de Heer. En tegen jou wil ik zeggen, raak die vrijmoedigheid niet kwijt. Leef angstvrij. En wees ook bereid om verliezen te incasseren als het gaat om je geloof. Laat je niet van de wijs brengen, deins niet terug. Ik heb het gezegd in het formulier, ze heeft hier in jullie midden als goede herkerkgemeente haar geloof beleden. Samen met jullie wil Claudia geloven. Want samen maak je elkaar rijker in het geloof. Leef samen, angstvrij. Als je van mening verschilt, intimideer elkaar niet. Of voel je niet geïntimideerd, maar ga voor de relatie met elkaar en met de Heer. Het naam van de Heer die ons allen in de vrijheid heeft gezet. Want samen met elkaar zijn we onderweg naar zijn toekomst. Een toekomst vol van hoop, recht en vrijheid. En dat perspectief moeten we ons niet laten afpakken. Blijf volhouden totdat Jezus komt. En doe dat samen en doe dat vrijmoedig. Vrijmoedig ook naar elkaar. Draag er zorg voor dat hier in de gemeente er een angstvrije cultuur is waar een mens met haar of zijn geloof, maar ook met haar of zijn twijfel zich uiten mag en daarvoor respect ontvangt. Denk maar even aan die woorden van die sierenreclame op het ogenblik. Ben je een discussie aan het winnen of ben je elkaar aan het verliezen? Hou elkaar vast. Over het volhouden wil ik ook naar jullie als gemeente doe iets persoonlijks zeggen. We hebben nu als gemeente 2 keer een predikant beroepen. Het is 2 keer beantwoord met een nee. Je zou er bijna bang van worden en geïntimideerd. Je zou het vertrouwen verliezen. En daarom wil ik er 2 dingen over zeggen. Allereerst, blijf vrijmoedig zoeken naar en blijf vrijmoedig bidden om een predikant. En bid om de Heilige Geest dat die ons zal helpen en leiden. Hij is onze enige bijstand, onze parakleet, onze trooster. Mogen hij ons vervullen
met kracht, met moed, met geloof en vertrouwen. Niet alleen voor het beroepingsproces, maar voor heel je persoonlijke leven. Hou vol. Wees niet bang. En met die woorden van dat eerste liedje: wek mijn zachtheid weer. Geef mij terug de ogen van een kind. Dat ik zie wat is en mij toevertrouw. Mij toevertrouw aan de Heer. Wees niet bang. In naam van de Heer die is, die was en die komen zal. Amen. We gaan samen luisteren naar een Engels lied, I'll Surrender, ik geef mij over. En ik denk zomaar dat de tekst ook in beeld komt en wie dat wil en kan, mag dat natuurlijk gewoon meezingen.

Zusters, broeders, ik wil u vragen om te gaan staan voor een bericht van overlijden. De kerkraad van de Goede Herderkerk heeft bericht ontvangen dat op zaterdag 9 mei Ton Reemans is overleden. Ton Reemans werd 85 jaar oud. Ton Reemans was getrouwd, had 4 kinderen en een heel aantal kleinkinderen. Hij was maatschappelijk actief en hij had voor al die activiteiten ook een lintje gekregen. Morgen, maandag 18 mei, is er van 2 tot 3:15 gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum Vredehof. Aansluitend zal er een afscheidsbijeenkomst gehouden worden. Ook na die bijeenkomst is er gelegenheid tot condoleren. De crematie zal in stilte plaatsvinden. Jullie kunnen na de dienst hier vanmorgen de condoleantiekaart tekenen bij de gedachtenistafel. We worden een moment stil om Ton Reemans te gedenken.

0: Toen een goede vriend van Jezus was overleden, zei Jezus in een gesprek met de zus van de overledene: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. Die belofte is vandaag nog steeds van kracht. Dank jullie wel. Je mag gaan zitten. We willen vanmorgen samen bidden voor Ankie Maaswinkel-Boy. Ze ondergaat een chemokuur en ondertussen ook allerlei bestralingen. Ik kreeg een berichtje dat de zuster van hetzelfde was gevallen. Maar ik denk, ja, er wonen zoveel van hetzelfde hier in Ridderkerk. Het gaat om zuster A van hetzelfde, die aan de Karper woont. Hij is gevallen en ze heeft 3 ribben gebroken. En hoe pijnlijk is dat? We willen samen ook danken voor het 55-jarig huwelijksjubileum van de familie Veldhuizen-Kooijman. Laat ons samen bidden. Goede God, we danken u voor deze morgen. Wat fijn om samen ons geloof te belijden. Om samen te zingen, samen te bidden, samen stil te worden. En we danken u dat u vandaag dezelfde God bent als 1000 jaren geleden. U gaat mee van generatie op generatie. En daarom prijzen we uw naam. We danken u dat u te vertrouwen bent. U die beloofd heeft dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen. U die beloofd heeft dat er eenmaal recht en vrede zal zijn. Dat Jezus terug zal komen, de vredevorst. En Heer, we willen samen uitspreken dat we op die belofte vertrouwen. Maar tegelijkertijd bidden we ook om de komst van Jezus. Kom Jezus, kom spoedig. We danken u voor elkaar als kerk, als gemeente. We zijn aan elkaar toevertrouwd. We zijn aan elkaar gegeven door u. We bidden dat we angstvrij mogen en kunnen en willen omgaan met elkaar. Dat we respect niet afdwingen, maar dat liefhebben wederkerig zal zijn. Dat we elkaar zullen liefhebben omdat u ons heeft liefgehad. We danken deze morgen ook voor mensen die vanuit het geloof uitgaan om het evangelie door te geven. Die opkomen voor recht en gerechtigheid vanuit hun geloof. En zo bidden we ook voor het werk van de 4e musketier en van International Justice Mission. Zij proberen het verschil te maken op die gebieden waar het soms buitengewoon moeilijk is om een normaal leven te leiden. We bidden voor Bart Leenders, die volgend jaar weer mee hoopt te gaan. Zegen hem bij alle voorbereidingen. We danken, Heer, dat u een toekomst vol van hoop geeft en heeft. En dat we zelf ook zullen leven, hoopvol en hoopverspreidend. We bidden voor mensen die van alles meemaken. We bidden voor Ankie Maaswinkel. Heren, wees met haar bewogen. Ze heeft al zoveel meegemaakt. Sterk haar om alles aan te kunnen wat met haar ziekte gepaard gaat. We bidden dat de behandelingen effect mogen hebben. We bidden voor zuster A van hetzelfde, nu ze gevallen is en herstellen moet voor alle ribbreuken, dat het voorspoedig mag verlopen. We danken u voor de familie Veldhuizen dat ze hun 55-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. Wat mooi dat mensen elkaar zo lang kunnen vasthouden en bij elkaar mogen zijn. God, u weet ook dat het bij heel veel mensen niet lukt om elkaar vast te houden. Er zijn zoveel spanningen en scheuren en breuken in relaties. Wees bij die mensen die daarmee te maken hebben. U weet ook welke impact dat heeft op kinderen en op de families die eromheen zitten. We bidden voor de familie Reemans. Die morgen afscheid gaan nemen van hun man, vader en opa. Geef hen ook de kracht die ze nodig hebben. God, zo willen we onze blik ook richten op de wereld om ons heen. Er is zoveel geweld, zoveel mensen die het met elkaar oneens zijn. Geef ons ook de moed om bij onszelf te blijven en een stap naar voren te maken als dat kan.
1: Ja, en omdat wij er weer uit moeten voor het nieuws van 11 uur, onderbreken we toch de dienst waar u naar vanmorgen heeft kunnen luisteren. Namelijk de dienst vanuit de Goede Herderkerk die wij voor u uitzonden. In deze dienst verzorgde René Loddert de techniek, samenstelling, presentatie Marieke van Beuzekom. Op zondagochtend 24 mei hopen wij weer bij u te zijn met een nieuwe uitzending van Ridderkerk en de Kerken. En het volgende programma waar u naar kunt gaan luisteren is een uurtje klassiek. Wij wensen u nog een hele goede zondag toe.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen watlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de watlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands.
2: Zijn er dieren in nood? Gewond, verwaarloosd of zonder thuis? Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands. Drecht.

0: Goedemiddag allemaal. We gaan starten. 7 minuten over de klok van 12 uur. Vier plezier waren dat uit Dordrecht en Moppie van mijn dromen.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Zeker.

0: door de jaren heen is wel een vriendje van ons geworden, hoor. Deze Justin de Wild. En eindelijk heeft hij de grote doorbraak met zijn Cheerio. We zijn er 10 minuten over 12 uur. En we hebben niet zomaar wat gasten binnengehaald, jongens.
1: Nee.
0: Vriendje Jeroen van Zijlst is binnen.
1: Goedemorgen.
0: Maar ook jouw vrienden van Effe Serieus.
2: Hey! Zo, ik kom even keihard binnen hier. Zit hier volle bak? Nou, het is echt, ja. Zelfs Milan is erbij.
0: We zullen iets minder gas geven. Milan, Thomas en Stefan van Effe Serieus, jongens.
2: Goedemorgen.
0: Ja, als we even met jullie gaan beginnen, jongens. Jullie hebben
2: nog.
0: Ja, jullie leven nu nog in een roze droom, denk ik, toch?
2: Jazeker, ja.
3: Het is bij ons wel vaak een paarse droom.
2: Ja, roze met paars en geel.
3: Ja, paars en geel. Ja. Of de gele droom.
0: Voor jou is het een paarse droom, ja. Ja, ja, ja, alle kleuren van de regenboog, volgens mij, hè?
2: Nee, ja, ik had hartstikke leuk. We doen heel mooie, gave dingen. En daar zijn we heel erg blij mee. Ja, zeker.
0: Zoals, want ik heb gehoord van Jeroen dat hij de naam heeft verzonnen van FSC.
2: Ja, nou, wat,
0: dat heb je al super toevallig.
2: Heb je nu al verklapt?
4: Toen zei ik ook, daar hoef je allemaal niet zo mee te koop te lopen.
0: Nee, maar...
2: Nee, dat is inderdaad wel, ja.
3: Het is wel lekker die royalties, toch?
2: Nou, tikken lekker aan, hè?
4: Vakantie geboekt.
0: Hey jongens, hoe zijn jullie zo bij elkaar gekomen, even serieus nu?
2: Nou ja, ik ben het ooit begonnen. En toen heette wij nog DJ Crew on Tour. Ik heb nog...
4: Jens.
2: Ja, met Jens. Ik heb zelfs nog een oude poster gevonden. Dat wij met z'n allen ons eerste feestje in de Mallorca behaalden.
4: Ja?
2: Ja, dat was een grapje. Ja.
4: Konden ze ons allemaal nog boeken onder de 1000 euro? Dus.
2: Ja, ja. Bij elkaar, ja. Bij
3: toen
2: elkaar.
3: Was het ook nog onder de 1000 kilo.
0: Ja,
3: dat is lang geleden.
0: Ja, sinds de vorige keer is er wel wat heel wat veranderd, hoor, Jeroen, toch?
2: Ja, ja,
0: laten we even eerlijk wijzen, jongens.
4: We hebben een jasje uitgedaan.
0: Ja,
2: ja. Ja, nou, we zullen vandaag
4: weer... Dat nodig ook, hè.
0: Maar je ziet er goed uit, Jeroen. En het gaat ook goed met ja, je carrière. Om het zo maar zo even te zeggen.
4: Ja, we mogen niet klagen.
0: Nee, inderdaad. Want,
4: dus dat doen we ook niet.
0: Ja, Griekse Nacht is weer een schot in de reus, volgens mij. Hè?
4: Tot en nu toe zijn de reacties allemaal heel erg positief.
0: En de laatste jaren zijn het alleen maar knallers wat je, ja, dat wat moet je eruit schiet, toch?
4: Dat moet toch ook?
0: Ja, absoluut.
4: Anders mogen we niet bij Papendrecht komen. Altijd, nee, het gaat goed, ja. Ja. Heerlijk.
0: Een cover deze keer. Ja, die cover, die verloren... diamantjes zijn het eigenlijk, hè?
4: Ja, nou, ik probeer altijd wel, als ik dan een koffertje maak... Mm-hmm. Want ik doe ook wel eens wat nieuw eigen liedjes maken natuurlijk. Maar als ik dan een koffertje maak, probeer je eigenlijk gewoon een tweede leven te geven aan een liedje.
0: Mm-hmm.
4: Of een derde of een vierde leven, want ze zijn vaak al eerder gekofferd.
0: Jawel, maar het is een nummer van 3 generaties terug, misschien wel 4 generaties terug.
4: Ja.
0: En deze generatie, die kent dat nummer natuurlijk niet.
4: Nee,
0: dat
4: maar
0: is
4: het mooie, klinkt dan wel weer herkenbaar vaak. Want dan hebben ze toch al wel een keer ergens voorbij horen komen vroeger op een feestje of zo.
2: En dat blijft gewoon een goede plaat.
4: Ja,
2: dat is gewoon een goede plaat.
0: Zullen we er even mee beginnen? Met jouw nummer? Jeroen van Zijlst is samen met Effe Serieus bij ons. Hoi!
2: Hey.

0: Griekse gitaartjes, dat werd ik altijd aan Jeroen. Dat alles is altijd gezellig, toch?
1: Ja, zeker.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Wat een nummer. En, wordt hij een beetje opgepakt bij de grote omroepen ook? Heb je daar ook een beetje de ingangen gevonden?
1: Ik moet zo meteen geleid door naar 538 en nog niet. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit. Hij liet je nu een week uit. Wat ik zeg, de eerste reacties zijn super. En de grotere Nederlandse stations die draaien hem.
2: De tweede reactie.
1: Ja, maar de tweede reacties zijn helemaal kut eigenlijk.
0: Zo is het. Even serieus, jongens. Even
2: serieus. Nou, we zijn begonnen, toch?
0: Ze zijn binnen. Hey, Fiesta Escalada. Dat is de opvolger van de grote hit van jullie natuurlijk. Is het moeilijk om over zo'n grote hit heen te komen?
2: Ja, zeker. Ik denk niet dat dat mogelijk is, hè. Want Baila is nog steeds trouwens overigens een veel gedraaide plaat. Alleen daar overheen is heel erg lastig, maar we zijn wel blij met dit plaatje.
0: Ja, maar ik denk dat hij gewoon goed doorloopt. De eerste hit van jullie op Spotify natuurlijk. Dat blijft maar gaan.
2: Baila blijft gaan. Ja, zeker. Ja. Nee, dus zijn we heel blij. Maar ook nog heel veel mensen die me op feesten gewoon draaien. En de allround DJ's in de kroegen en op evenementen. Dus daar zijn we echt super, super blij mee. En dit is een mooie opvolger. Fiesta Escalada. En we hopen gewoon dat het een net zo grote hit wordt. De eerste reacties zijn goed.
0: Nou, en dat is het belangrijkste.
3: De tweede reacties.
1: Nee, maar het is natuurlijk wel, als je zo'n knijter van een hit maakt. Als je ook kijkt naar Kali of je kijkt naar Liever te Dik.

0: altijd zeker naar de volgende grote hit kijken, toch?
1: Je moet toch helemaal het vertrouwen hebben in de plaat die je uitbrengt.
0: Zeker.
1: Alleen, ik zeg alleen dat het heel moeilijk is als je dan zo'n grote hit maakt, om het dan weer. Om dan weer te evenaren.
2: Ja,
1: dat lijkt mij verschrikkelijk.
2: Ja, we hebben gewoon iets gemaakt wat we zelf weer helemaal mooi en leuk vinden. En ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, lekker. Gewoon lekker bij jezelf blijven en van je eigen kunnen uitgaan. En dan zien we wel wat er doet.
0: Zo is het. Ja, en je kan niet altijd 6 gooien, toch?
3: Nee, maar goed, ook voor ons geldt dat 4-6 klaar is net uit. Hè, dus ook daarin de eerste reacties zijn goed. En daar gaat het natuurlijk over van wat gaat het straks.
1: Ook zie je nou ook tweede reacties binnenkomen. Is ook heel goed.
2: Oh ja. Kijk zo.
0: Hey, maar je hoort wel eens van artiesten dat een hitje moet rijpen. Dat die een paar weken mee moet draaien. Ja. Maar zo'n cheerio of zo'n bijlaan, dat is er ineens, weet je wel. Ineens ontploft het, toch?
3: Dat zeg jij, maar toch, wij hebben hem in januari uitgebracht. Mm-hmm. En ik denk dat de echte vibe pas in juni kwam.
0: Ja.
3: En dan heeft het ook even moeten rijpen.
0: Is dat omdat een groot radiostation er meedraaide? Of ging dat als een lopend vuurtje op Spotify? Of
2: wij zijn echt vanuit een beetje de allround DJ's zien opgepakt. Dus het werd echt in de kroegen gedraaid. En dan zien mensen dat werkt. Dus dan wordt het echt zo'n kroeghitje. En vanuit daar is het als een olievlek gaan verspreiden. En toen kwam het op Koningsdag bij 538. Mm-hmm. Werd hij natuurlijk gedraaid. Ja, dan zie je zo'n hele menigte daar al wel een beetje op aangaan. Maar toen was het inderdaad nog niet echt zo'n landelijke hit. En pas eigenlijk daarna kwam een beetje die spin-off dat alle festivals waar je kwam, kwam die platen 20 keer voorbij. En dan wil het wel, zeg maar.
0: Gaaf. Ja. We gaan hem doen, de nieuwe hit van jullie, Fiesta Escalada. Ze zijn bij ons, even serieus. Yes.

0: Carousel de Radio op de zondagmiddag, vrienden. Wij houden het Hollands.
1: Wij houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
2: Hallo allemaal, Danny de Munk hier. Je hoort mijn nieuwe single Heerlijk bij Wij Houden het Hollands.

0: Ja, we gingen even terug in de tijd. Eddie Walsh, daar was die origineel van. Dat weet jij ook wel, denk
1: ja,
0: ik. Hierdoen,
1: dat weet ik zeker, ja.
0: Maar dat was...
1: Vroeger in de DJ Unit tijdperk, dan draai ik een feest en partij en draai ik die plaat ook, ja.
0: Ja, precies. Ja, dus ze komen allemaal weer terug, je ziet het.
1: Alles komt weer terug, ja. Ja.
0: Hey, jij bent een van de feestartiesten, feestex van Nederland, vind ik. En dat doe je goed. En achter elkaar... ja, dat was ook weer zo'n carnavalsknijper.
1: Ja, dat was bij carnaval natuurlijk wel, hè?
0: Van de hoogste klasse natuurlijk, ja. Hè? En als je dan 3 uurtjes vooraf kijkt of wat dan ook op televisie... dan is het hele publiek helemaal gek natuurlijk.
1: Ja, kijk, maar het is natuurlijk wel... jij zegt feestartiest. Ja, dat vind ik ook wel. Mm-hmm. Misschien is het een klein beetje richting volks getrokken. Volkse feest, tegenwoordig meer wat ik maak eigenlijk. Maar ik dacht mijn carnaval, ik ga gewoon eens een lekkere ouderwetse carnavalsplaat maken. Want ze zijn natuurlijk Brabanters of ik ben het niet. Mm-hmm. En toen kwam Willem van der Rijden, Goldfinger, die kwam met deze plaat aan. Want die heeft zijn vader vroeger geschreven voor Dubbel Glas.
0: Ja.
1: En die heeft later Arie Ribbes opgenomen. En hij bezat eigenlijk die rechten van dat liedje. En hij zegt van ja, is er niks om een carnaval een nieuwe versie van te maken. Hij zegt, dan delen we die Buma. Ik zeg nou, goed, prima. Dus ik gelijk een nieuwe auto besteld.
0: Ja, maar hij staat hier volgens
1: mij. Dus ik hoop dat een hit wordt.
0: Heb goed gelopen volgens mij.
1: Nee, maar het is wel een plaat.
2: Hij moet het nog betalen.
1: Ja. Moet hem maar even aftikken. Maar ja. Nee, maar carnaval heeft het heel erg goed gedaan in Brabant. En ik denk dat het ook een plaatje is wat de komende jaren gewoon met carnaval lekker terugkeert.
0: Ja, absoluut.
1: En ook in de zalen.
0: Ik denk dat zo'n plaatje is die tijdloos is, weet je wel. Die gewoon elk jaar weer terugkomt met carnaval.
1: Het is niet echt een heel gimmick-specifiek dingetje. Het is meer iets van, ja, gewoon aansluiten, niet aanstellen en gas erop. Of zo.
0: Zo hoort het toch?
1: Ja.
0: Dat is carnaval.
1: Ja.
0: En volgens mij had je ook nog een beetje pech met carnaval, Jeroen, toch?
1: Ja, ontzettend. Ik heb geen idee waar je het over hebt. Maar.
0: Nee. Maar jij lag in het ziekenhuis. Net voor de carnaval.
1: Net voor carnaval, ja, dat klopt.
0: Jij mag.
1: Ja, ik had een ontsteking in mijn been. En daar zijn ik al een keer of 3, 4 is dat gebeurd. 1 keer in Spanje en 2 keer in Nederland in het ziekenhuis gelegen. En in het ziekenhuis kwamen we erachter dat ik een... Ja, het is een heel privé verhaal. Ik weet niet of de mensen dit überhaupt interesseert. Maar dat maakt mij helemaal niks uit. Ik ga het ook vertellen. Wat was ik gaan vertellen?
2: Maar was dit aan jouw derde been?
1: En toen kwamen we erachter dat mijn ijzergehalte in mijn bloed heel erg laag was.
0: Okay.
1: En daardoor was ik futloos en heel snel moe en geen energie en... Ja, zijn 3 keer hetzelfde.
0: Heb je een shot gekregen?
1: Eigenlijk was 3 keer niks.
2: Milo, kun je even 2 biertjes halen voor
0: Jeroen? Nee, maar
1: dat wil dus niet doen.
0: Waarom
1: dus
0: ik dit aanhaalde, Jeroen? Je zou eigenlijk hier in de studio komen, maar toen dacht je net...
1: Oh, dat klopt, ja.
0: Daarom.
1: Ja, ja,
0: daarom.
1: Ja, goed dat je zegt.
0: We gaan hem nog een keer doen. Achter elkaar. We gaan weer een feestje maken hier in de studio. Jeroen van Zijl.

Jeroen van Zelst. Nou, we toch even in Brabant zijn. Blijven we even in Brabant, want deze zanger... die scoort ook geweldig met zijn nummers. Hier is de nieuwe van René Schumans.

0: leukste vind van Sieneke. Dat ze hele leuke reacties kreeg van Rob Sorren. Rob Sorren bracht het als eerste uit. Hij zei, ik doe wat ik wil, later Harnie. En ja, nu Sieneke dus. En dit is haar nieuwe single, ook een lekkere cover, heerlijk. We zijn in gesprek met Jeroen van Zijls, onze vriend natuurlijk. En even serieus, die voor het eerst hier is. Jeroen, jij komt al een paar jaartjes bij ons, wat dat betreft. Ja, gezellig.
1: Ik heb denk al zeker zo'n hele keken mee. Ja. Zoals ik al optelt.
0: Ja. Even serieus. Ja, gelukkig. Milan, jij bent er ook bij natuurlijk. En ja, Stefan zeker. En Thomas.
2: Oh, verrek.
3: Ik ben er ook bij, ja.
0: Baila de Gasolina. Waar is het idee geboren?
3: Ja, nou dat is mooi. Dat is in Schijndel geboren, bij Stefan thuis. En Stefan woont heel mooi. Ja. Die heeft echt 2 zwembaden en 7 paarden. En niet normaal
2: 7 groot.
3: Ja, 7, ja.
2: Vorige week naar 5.
3: Ja, maar zo snel kan het gaan, hè. Ja.
0: Dus Milan, eigenlijk wil je zeggen, heb het helemaal niet meer nodig. Dat even serieus.
3: Nou, ja. Ja, is maar net hoe je het ziet.
2: Zijn vrouw vindt het wel lekker, denk ik, die afgeweken.
3: Nee, maar even zonder dolle bij Stefan thuis. Kampvuurtje. Vuurtje iets te dicht bij het huis. Vindt hij niet altijd leuk, maar we doen het toch. Een paar biertjes en een bierviltje. En zo was Baila geschreven. René, die kwam eigenlijk met het origineel aan van BZB, of dat vond hij een leuk plaatje. Ja. En ja, daar moeten we iets mee. Maar wat gingen we daar dan mee doen? Oh, dan worden hier ondertussen selfies gemaakt.
2: Ja, Jeroen van Selfie.
3: Ja. Dadelijk Jeroen van Stels, ja.
0: Maar leuk dat het gewoon onder vrienden is ontstaan, weet je wel. Gewoon thuis en op een bierveeltje, op een randje van een bierveeltje. En dan, ja, dan werkt zoiets
3: gewoon. Zo kan het gewoon gaan.
0: Ja, en de rest is geschiedenis, jongens. Want we gaan hem gewoon doen. Hier is die. Baila de Gasolina. Even serieus.

0: Ja, jongen, één adem. Baila de gasolina.
1: Ja, lekker toch? Lekker plaatje.
0: Ja, absoluut. Jullie treden veel op festivals, denk ik. Maar ja. waar dan ook waar jullie gevraagd worden. Maar festivals lijkt me wel het leukste, hè? Of niet?
1: Nou, ik vind alles eigenlijk wel heel erg leuk. Ik vind groot, klein en we doen ook bedrijfsfeestjes. En dat is eigenlijk allemaal hartstikke leuk. Het gaat ons gewoon of dat we de mensen kunnen vermaken. Ja. Dat doen we graag. Ja.
0: De agenda voor 2026, is die helemaal volgeboekt?
1: Dat blijkt nog wel op gaatje. 21 september nog één gaatje. Dus mocht je iemand weten, 21 september. Jeroen, jij?
2: Ik heb nog een uitvaart dan. Misschien daar een afterparty nog.
1: Dat past ook bij ons.
0: 21 september, hè, heb je een uitvaart. Dan weet je, goed dat je het nou al weet.
2: Ja, alleen degene die overlijdt, die weet het nog niet.
0: Jongens, als we jullie willen boeken, hoe ziet een optreden van jullie eruit? Want die twee nummers die jullie hebben uitgebracht, dat is niet mogelijk om een half uur of een uur mee te vullen.
1: Nee, in basis zijn wij natuurlijk eigenlijk een DJ-act. Dus waar Jeroen bijvoorbeeld echt een half uurtje als artiest met zijn eigen platen zingt. Wij hebben daar, zo zijn we eigenlijk nooit begonnen. Wij zijn eigenlijk een DJ-act die al een uur draaide. Mm-hmm. Dus wij hebben een hele interactieve show met mensen en een spelprogramma in de booth staan. Hè, onze ledscherm bij. En dan, dus we vragen mensen op het podium en die doen allerlei opdrachten. We doen natuurlijk Baila in het begin, in het midden, net voor het eind.
0: Eigenlijk zijn jullie super entertainers, toch?
1: Ja, nee, dat is het hele doel. Ja, zeker. Dus een uurtje feest, echt. En we draaien van alles wat dus van house naar Nederlandstalig. Alles wat er tussenin zit.
0: Zo is het.
2: Totale escalatie altijd.
0: Ja, echt. Vandaar dat je zo graag mee wil, Jeroen, toch?
2: Ja, Mike, de manager, die is nu bij. Huh? Die gaat ook niet mee vandaag, maar ik heb hem net gebombardeerd als Jeroen de manager vandaag.
0: Oké, okay,
2: ja.
0: Kijk. Ja, ik ga mee. Toe manager.
2: Ik heb toch een flikker te doen vandaag.
1: Jeroen van Stelst. We gaan lang beginnen. Ja.
2: We gaan we naartoe vandaag? Naar Sittard?
1: We gaan naar Sittard, Groove Garden. En dan rijden we daarna door.
2: Maar dan noemen ze in Sittard overigens Groove Garden.
0: Oh ja, gezellig. Toch?
2: En dan gaan we naar Haaksbergen.
1: Haaksbergen.
2: Dan noemen ze daar trouwens Haaksbergen.
1: Maar dat terzijde. Haaksbergen uit is altijd lastig, hè?
0: Hij is weer binnen. Uit, ja. We gaan zo verder praten. En we draaien ook nog een weekendje Wenen. Zullen we het doen? Een weekendje Wenen? Maar eerst even Pascal Redekker. Vorige week was hij hier.

0: Pascal Redeker. Vorige week was hij voor het eerst bij ons. En dat was ook super gezellig natuurlijk. Jeroen, Weekendje Wenen. Ja, dat nou. Is toch een beetje een vreemde eend in de bijt van nummers eigenlijk.
1: Klopt als een bus.
0: Waarom? Je hebt een bepaalde richting gekozen, zeg maar. Weet je wel, een beetje de feestmuziek. Ja. En dan Weekendje Wenen.
1: Nou ja, weet je wat het eigenlijk gewoon is? Zeker als volksfeestzanger, om dat mm-hmm. even zo te noemen.
0: Ja. Volkspop.
1: Als je geen snollebolletjes heet, kun je de mensen niet een half uur lang laten springen.
0: Nee, dat is zo.
1: Dat is gewoon een feit. Dus, wat doe je dan in je optreden? Dan ga je een keer een hazes erbij pakken. Van een klein dipje creëren in de energie, mm-hmm. om daarna weer te kunnen pieken. Ik denk, ja, dat is allemaal leuk, maar leuk om hazes te zingen, hoor. Ik begrijp me niet verkeerd.
0: Absoluut.
1: Alleen, het is ook wel hartstikke leuk om een half uur van jezelf te zingen. Dus, en toen kwam Wenen eigenlijk met een liedje Weekendje Wenen. Walsje. Ik denk, ja. Een beetje Sierra Madre vibes. Toch een beetje feest, maar toch dan op een ander tempootje. Ik zei, daar zie ik eigenlijk wel zitten. En ik had toen net de clip opgenomen in Las Vegas met Tot de Laatste Ronde. En dan gaan we nou naar Wenen. Ja. En dat gaan we doen.
0: Voor de afwisseling.
1: Doe het dan bij mij erbij.
0: Nou, zeker. We gaan het doen. Jeroen van Zijls, Weekendje Wenen.

0: Ja, ook weer zo'n nieuw artiest. En dat was die Jeffrey Leunenberg, was dat. Een
1: lekker plaatje, hoor.
0: Ja, Italiani, toch? Ja, het zou bij jullie kunnen passen, zoiets, toch?
1: Ja, zeker. Ja, bij Milan dan. Ja. Italiani. Ziet er echt uit als Italiaans, toch dit?
2: Ja, vind je?
1: Milan Italiani, daar zit hij.
0: Jongens, we moeten alweer zo langzamerhand afscheid gaan nemen.
1: Oké, houdoe!
0: Ik vond het toch wel de combinatie, hoor. Ja, ongelijk projectiel, Jeroen van Zijls natuurlijk, met jullie erbij.
1: Ja, wij natuurlijk die precies volgens het draaiboek werken. Ja,
0: supergezellig, jongens, dat jullie er waren. Even serieus. En nu, gas erop. En ja, richting Kaatsheuvel en dan richting Sittard.
1: Ja,
0: hoe
1: zeker
0: gaan we dat doen?
1: Ja, even die... even kijken, die Bentley even thuis afzetten van... van Jeroen. Fiat.
0: Ja, en dan maken jullie er een superdag van, denk ik, Jeroen.
3: Ja, kan wel eens eentje worden voor in de boeken, deze.
0: Ja. Ontzettend bedankt dat jullie er waren.
3: Over boeken gesproken, ze kunnen ons ook boeken, hè?
0: Ja, zeker. Ja, maar... ja, dan wordt het commercieel, hè?
1: Ja, avondje Jeroen, dan krijg je ons erbij.
3: Ja, of andersom.
0: Ja. Wel. Oh, samen bedoel je?
3: Ja, dat kan ook. Ja, natuurlijk.
0: Nee, het lijkt me gezellig, toch?
3: Hebben we vaak zat gedaan.
0: Dus een feestje die nooit meer vergeet, inderdaad.
3: Nee, dat is vorige week nog bij die paardenclub, weet je nog?
1: Ik was een Polonaise.
3: Echt. Een heel bijzonder Polonaise was daar.
0: Hier kan alles op de radio, jongens. Niet te geloven. We gaan ze allebei nog een keer draaien, jongens. Even serieus. Fiesta Escalada en natuurlijk de Griekse Nacht. Dank je wel dat jullie hier waren.
3: Nee, jullie bedankt.
0: Hopelijk tot een volgende keer, allebei.
1: Zeker weten.
4: Focus, wij houden het Hollands te zien en te horen via Facebook en Instagram.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere watlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De watlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd, of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvrennekerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands.
7: Zo sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
11: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
8: Wij houden het Hollands.

0: Brabantse gezelligheid. En we gaan het voortzetten, want Edwin van der Tolen is bij ons en Donnie de Nijer. Ja.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: En we laten ze altijd stralen, althans dat is wel onze intentie. Wij houden het Hollands, wij zijn er voor de Nederlandstalige artiesten en natuurlijk ook voor de Nederlandstalige muziek, want daar draait het natuurlijk om. Rob de Leo, wij zijn er tot 2 uur vanmiddag met de beste Nederlandse muziek. En ja, ze schuiven weer aan. Code Rood, ja, hij is binnen. Krijgen we dan een hoop slecht weer of ja, moeten we het nog maar afwachten? Leuk dat je luistert. Via Drechtstad FM natuurlijk zijn we live in Dordrecht en Papendrecht. FM 105 MHz voor Papendrecht en 95.7 voor Dordrecht. We zijn live via Zwijndrecht, Atos Radio 106.1. We zijn op Merv Radio te beluisteren. Merv Radio is van Sliedrecht en Hardinxveld Giessendam. En dat is 105.4, even uit mijn hoofd. En Radio Ridderkerk, jazeker. Radio Ridderkerk zendt uit op 105.7. Dus nou, hebben we het helemaal gehad. En dat plus in Zuid-Holland.

Wat is dat, uitslapen, jongens? Glenn van Doorn was dat. Hij had het over als ik jou niet bij me heb. Beetje feest op de radio, dat mag wel na zo'n hectisch avontuur met Even Serieus. Zullen we daar zanger Alex even voor uitnodigen? Hier is hij met zijn laatste nieuwe. Eens

0: ook altijd lekkere muziek, hoor. Die van Zomer Alex, Alex Wilders was dat. En natuurlijk zijn nieuwe In Zomernacht met jou. We gaan even de artiesten erbij halen. Ja, eentje die kennen we al jaren natuurlijk. En dat is, die hoort bijna bij de inboedel bij ons. Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het?
1: Ja, heel goed. Er is veel gaande, maar het gaat hartstikke goed.
0: Nou, gaan we zo dadelijk over praten natuurlijk. Code Rood, hij is binnen. En een artiest die voor het eerst bij ons binnen is. Ik schuif even aan, Donny den Heijer. Ja, van jou wil ik wel wat meer weten natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Ja, nieuwe naam bij ons. Al heb je al een paar singles uitgebracht, hè? Klopt. Ik zag er al drie voorbij komen en ik heb ze alle drie in de playlist gezet. En zijn het er drie of zijn het er meer?
2: Het zijn er vier.
0: Het zijn er vier,
2: zelfs.
0: Ja, dan loop ik er toch nog eentje achter.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Waar kom je vandaan?
2: Ik kom uit Bergen op Zoom.
0: Bergen op Zoom. Bergen noemen ze dat daar, toch?
2: Bergen.
0: Ja, ik heb vrienden wonen in Lepelstraat en dat is er vlakbij natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Hartstikke leuk. Hey, hoe ben je zo in het artiestenleven terechtgekomen?
2: Ja, hoe ben ik hier terechtgekomen? Eigenlijk is het met een grapje begonnen. En dat begon eigenlijk een goede 4 jaar geleden. Eigenlijk net na die coronaperiode eigenlijk. Toen ben ik eigenlijk een beetje, als een grapje, eigenlijk een beetje de kroegjes ingedoken.
0: Zeker.
2: En de voetbalkantines. En ben ik gewoon eens de microfoon gaan pakken. En toen kreeg ik voor de kerst eigenlijk zo'n hele grote JBL-box. Zo'n partybox 1000, weet je wel. Lekker met veel geluid en veel bas. Uh-huh. En toen zijn we eigenlijk elke traditie met de kerst, ben ik eigenlijk met mijn ouders een beetje gaan karaoken.
0: Mm-hmm.
2: En toen zeiden ze van ja, duik die kroegjes in, duik die kantines in, pak die microfoon en ga het eens proberen. Ja, dat heb ik toen uiteindelijk gedaan. En toen zeiden de mensen tegen mij van hey Don, je kan ook echt daadwerkelijk zingen en ga het eens doorpakken. En toen ben ik dat uiteindelijk gaan doen en toen eigenlijk begonnen met mijn eerste plaatje.
0: Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, hè?
2: Ja, ja.
0: Je moet een studio vinden die bereid is. Als je betaalt, dan nemen ze alles op natuurlijk.
2: Ja, tegenwoordig wel. Tegenwoordig wel.
1: Ik wil je niet ontmoedigen, maar ik ben al 30 jaar bezig en nog steeds geen hits. Maar zet hem op.
0: Nou Edwin, ik weet niet of je het net hoorde, maar ik zei het net tegen Stijn. Dit is de beste entertainer van Zuid-Holland.
1: Bedankt.
0: Maar dat meen ik serieus uit de grond van mijn hart.
2: Dankjewel.
0: Een show gezien in Thalia van jou. En dat staat nog op mijn Netflix eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar bij zulke dingen voel jij je ook als een vis in het water volgens mij. Hè?
1: Ja, zeker. Kijk, ik probeer toch een verschil te maken. Omdat ik de overtuiging heb dat er zijn heel veel zangers en artiesten. Mm-hmm. En ik denk dat je altijd de ambitie moet hebben een artiest te zijn. En voor mij zit daar de hele wereld tussen. Dus dat maakt voor mij een groot verschil.
0: Dus.
1: Door uiteindelijk, in de essentie, sta je mensen te vermaken op een podium.
0: Sorry.
1: En of je nou goocheltrucjes staat te doen, of jullie dit radiopodium hebben, of wij met een microfoon in onze hand ergens in een café of een plein. De essentie is het vermaken van mensen. Daar komt alles op terug.
0: Ja, nou, mooi gezegd, toch?
1: Ja.
0: En jou
1: ik heb ook soms hele goede woorden, meestal op zondag trouwens.
0: Dat gaat wel een beetje opvallen, moet ik zeggen. Er is nog veel meer gaande bij jou, Edwin. Maar we gaan eerst even de muziek laten horen van jullie. Donny, Meer en Meer. Hoe ben je zo op dat nummer gekomen?
2: Hoe ben ik erop gekomen? Heel simpel, kwam eigenlijk een leuke plaatje van geschreven door Sam Koopman en Bram van Roos. Sam van Roos naar Bram Koopman, sorry, excuus. Uh-huh. En hij lag eigenlijk al een beetje soort van klaar bij de studio waar ik altijd opneem, bij Sonic. En eigenlijk was het een heel mooi vervolg op de nummers die ik al daadwerkelijk nu al heb gemaakt. Dus mm-hmm. Ik had stiekem, toen ik jou zag, vanaf vandaag, en nu Meer en Meer. En het mooie is daaraan, aan Meer en Meer, is dat je mij tegenkomt. En na alles gedaan te hebben, dat ik nog steeds meer en meer van die meid wil hebben. En daar gaat het nummer eigenlijk een beetje over.
0: Nou, we gaan er naar luisteren. Hier is die, Donny den Heijer, bij ons op visite met Edwin van der Tolen.

0: net wat hij zegt, wat Edwin zegt, het klinkt lekker fris, weet je wel. Want dit is wel belangrijk. Lekker zomers nummer, weet je wel. Ja. De zomerse vibe zit erin.
1: Ja, heel fris geluid. Ik wou bijna mijn bikini aantrekken.
0: Doet dat maar niet.
1: Nou, ik zie hier nog een paar omheen zitten waarvan ik ook denk, doe dat maar niet.
0: Hij is weer binnen hoor. Het is echt code rood.
1: Ja, jullie hebben het speciaal gedaan hè, voor code rood. Ik zie overal rode lampjes.
2: Ja, precies. Ja. Precies. Ik zie het rood.
0: Het is maar net wat je wil zien natuurlijk.
1: Ja, precies. Ik zie alleen maar rood om me heen tegenwoordig.
0: Edwin, het is er even geleden, even serieus.
1: Ja.
0: Dat je wat uitgebracht. Er hebben best wel een tijdje tussen gezeten.
1: Ja, heeft eventjes tussen gezeten. Ook omdat ik een beetje van koers wilde wijzigen eigenlijk. Ik zat bij een label waar ik voor mijn gevoel niet helemaal op mijn plek zat. Dus ik ben op zoek gegaan naar wat de nieuwe route zou zijn. En het is een beetje gek gegaan eigenlijk. Want ik was al jaren verliefd op een liedje. Al een paar jaar geleden had ik dit liedje gezien in een televisieprogramma van SBS6. Mm-hmm. En dat heette I Want Your Song. Dat was een programma waar steeds één artiest in de spotlight stond. En er mochten meerdere schrijvers mochten liedjes gaan pitchen aan die artiest.
0: Okay.
1: Daar werd er een beetje mee gestoeid. Een beetje sneller, een beetje hoger. Kijken wat het kan het worden. Heeft dit hitpotentie, dan werd er één liedje als winnend liedje uitgekozen. Die werd dan uitgebracht. In die serie, in de aflevering van Gerard Joling, zat het liedje Code Rood. En ik was eigenlijk vanaf dag één op slag verliefd. Werd alleen, kreeg wel overal te horen, ja, dat gaat niet. Gerard heeft het geclaimd, dat zit er niet in.
0: Maar wat, ben net was zo lang, zo?
1: Ja, dat was ook zo. Ik ben net zo lang aan zijn broekspijpen blijven hangen tot hij losliet. En dat is gebeurd.
0: Zo ben jij, hè?
1: Ja, zo ben ik. Nou, de grote grap is wel dat ik ook heb gezegd, joh, ik zie het eigenlijk. Er zijn een aantal mensen die in Nederland, want dat zijn altijd een beetje periodes, hè. Mm-hmm. De mensen die in staat zijn hits te schrijven. Dat geeft geen enkele garantie. Maar ze hebben met Emiel Hartkamp natuurlijk wel eens een periode gezien. Dan schreef hij hit achter hit. Die hebben dan net even die flow te pakken. En ja, ik riep al jaren, Billy Dans is bijvoorbeeld een van die jongens die zo'n flow heeft, die het ene na het andere uit die pen weet te trekken. Ja. Bleek dus achteraf, wist ik niet, dat het liedje geschreven was door Billy Dans.
0: Nee, joh. Ja,
1: dus het moest allemaal zo zijn, full circle.
0: Ja.
1: Ja, heel leuk.
0: Soms zit het leven heel simpel in elkaar, toch?
1: Ja, het was bij pure. Nou, en je ziet toch ook wel weer dat vast blijven houden altijd zin heeft in dit vak. En weet je, dit liedje ook, was er jaren verliefd op. Ik heb er 3 jaar om lopen leuren, lopen zoeken en het kwam.
0: Ja, en waarom niet? Als hij er niks meer mee doet, weet je wel.
1: Ja,
0: dan,
1: precies.
0: Dan blijft het maar verstoffen op die planken.
1: Ja, want hij had eigenlijk toch al 2 liedjes uit het programma gereleased. Hij wilde dat ook wel beperken tot die 2 liedjes. En ja, daardoor bleef het eigenlijk een heel goed liedje toch liggen.
0: Aanhouden wind.
1: Ik zal hem bewijzen dat hij een foute keuze heeft gemaakt.
0: Zo is het.

0: weet je wat het is? Edwin? Je hebt ook de gunfactor, weet je wel. Je werkt er super hard voor. Dat is serieus.
1: Daar denken ze thuis heel anders over.
0: Maar eens gaat het toch een keer gebeuren. Al is het na 30 jaar. Dan,
1: zeker. Ja. Nou, weet je wat het is? Ik heb er nog, want ik maak er natuurlijk een beetje gekkigheidje van 30 jaar. Maar ik mag natuurlijk helemaal niet klagen met ruim 200 optredens per jaar. Mm-hmm. Gaat het natuurlijk hartstikke goed. Ja. Kijk, en je jaagt het altijd na. En tegenwoordig is ook een liedje uitbrengen een beetje je nieuwe visitekaartje. Maar soms dan denk ik wel eens, kijk mezelf nou eens, dromend vroeger om zanger te worden. En uiteindelijk, en dat is de lastige stap, word maar eens zanger. Mm-hmm. Want dan, dat is echt nog wel een dingetje, weet je. Om die overstap te maken dat je werkelijk helemaal niets anders meer doet dan zingen.
0: Nee, vorige week had ik Deon Leon hier. Die was sinds 2018 niet meer bij ons geweest. Uh-huh. Maar wel...
1: Want die rimpels, hè? Nee, yeah. Nee,
0: maar uit beeld bij de radiostations. Maar dat betekent nog niet dat je uit beeld bent. Met je optredens natuurlijk.
1: Nee, precies.
0: Dat vergeten wij wel eens, weet je wel. Want wij willen alleen die hits van jullie draaien.
1: Ja.
0: Maar balletje, dat gaat wel door.
1: Ja, zeker.
0: Dat gaat wel door.
1: Ja, zeker. Dat gaat natuurlijk. Ik bedoel, er is natuurlijk heel veel. Kijk, dat hele kleine stukje is of dat plaatje of dat podium. Maar er gaat natuurlijk sowieso een hele wereld achter schuil, achter alles wat je doet.
0: Ja.
1: En dat komt samen achter een microfoon, op welke manier dan ook. Maar ja, het blijft natuurlijk allemaal. Er zit heel veel tijd aan de achterkant in. En er blijft ook heel veel buitenzicht van heel veel mensen.
0: Ja, maar dat zien de mensen niet. Net wat je zegt. Leuke dingen in je leven?
1: Zeker, zeker. Heel veel.
0: Je wordt vader.
1: Oh joh, het is een jaar. Een nieuwe plaat. Ik heb nieuw haar ook.
0: Ja, nieuw haar.
1: Ja, nieuw haar. Haartransplantatie gehad. Begint lekker te groeien al.
0: Geen bed hair day meer, hè?
1: Een nieuw kind, ik krijg een kind, ik word vader. Een nieuw kind ook bijna. Nou, en een nieuw huis. Dus ja, het is een tikje aan de drukke kant.
0: Kijk nog wel een beetje bolwerk
1: allemaal. Ja, eigenlijk hartstikke goed. Het zijn natuurlijk allemaal mooie dingen waar je heel veel energie uit haalt.
0: Dat is ook zo.
1: En het is natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, wat een zegen. Nou. Dat je vader mag worden, dat is natuurlijk wel het absolute hoogtepunt.
0: Ik zie die blik in je ogen.
1: Niet normaal. Ik heb ook echt heel veel zin. Ik kan echt niet wachten. En het rare is, ik ben natuurlijk helemaal niet meer zo heel jong. Ik ben 47. Mm-hmm. Maar het leuke is dat ik voel me eigenlijk heel zelf verzekerd in het hele verhaal, waar misschien sommige mensen als ze de zegen krijgen om ouder te worden, misschien ook een beetje angst om de oren krijgen. Ja, dat heb ik totaal niet. Ik kijk er alleen maar naar uit en ik heb al zoveel meegemaakt dat ik denk, ja, dit komt wel goed.
0: Ja.
1: Ik ben helemaal niet bang voor. Ik heb er vooral heel veel zin in.
0: De tijd is gekomen.
1: Is gekomen en ik heb ook echt wel de ambitie om die kleine echt een geweldige jeugd te geven en vooral heel veel ruimte en te zorgen dat, want er is zoveel leuks te doen als je je ambities najaagt. Dat ken ik natuurlijk zelf. En als je die ruimte, die moet je geven. En dat is, ja, daar kijk ik zo naar uit.
0: Nou, wat mooi dat je dat zo, dat je er zo in staat, weet je wel.
1: Zeker.
0: Want een heleboel mensen zeggen, ja, we nemen geen kinderen meer. Gezien de situatie nu in de wereld. Weet je wel?
1: Ja, als we dat allemaal denken, dan wordt het eigenlijk alleen maar ellendiger.
0: Precies.
1: Dus, want ik vind ook wel dat opvoeden tegenwoordig, nou ja, wordt misschien niet meer zo serieus genomen als dat het zou moeten.
0: Mm-hmm.
1: Dus het was voor mij wel een heel wel overwogen keuze. Ik heb er lang over nagedacht. Omdat ik vind, dan moet je ook committed zijn. En nou goed, daar ga ik voor. Want ik heb daar ook wel echt een visie op.
0: Ja, nou fijn. We kijken er naar uit, naar het kaartje hoor. Hey.
1: Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Ik ook op alle cadeaus. Nee,
0: wie weet komen we langs. Edwin van der Tolen, samen met Donnie Draaier, bij ons.
2: De allerbeste Nederlandstalige muziek hoor je in Wij Houden Het Hollands.
0: Vrienden, we gaan de nieuwe van Nick Nicola draaien. En dat is ook zo'n zanger die aan de weg blijft timmeren, al jarenlang. Hier is hij met zijn nieuwe nummer. En klinkt een beetje bekend, Rosie.

0: ook zo'n vechter. Deze Nick Nicolai, wat een stem heeft hij. Wat kan die mooi de hoogte in. Ik vind het best een mooi nummer. Een beetje van... Ja, van wie is dit origineel, Edwin? Ja, misschien heb je het hier al horen vallen, maar wij hebben het ontdekt.
1: Ik zat zo met iedereen te lullen dat ik het hele liedje niet heb gehoord. Maar het was een heel leuk liedje, denk ik.
0: Maar het is van Pussycat.
1: Van Pussycat.
0: Ja, dat kan je nog wel, toch?
1: Ja, Volendam toch, of niet? Of kwam het niet uit Volendam?
0: Nee, natuurlijk niet. Limburg.
1: Oh, het is van de Limburgse.
0: Ja, zeker.
1: Ik heb altijd gedacht dat het Volendams was.
0: Nee. Oh. Ja, dat is misschien de generatieverschil.
1: Ik heb Pussycat wel.
0: Hey, we gaan even naar Donnie, jouw buurman. Ja, het is een nieuwe artiest. Blijf jij ook kijken naar de nieuwe generatie artiesten, Edwin?
1: Ja, natuurlijk. Ik vind het juist heel leuk. Kijk, de spoeling is gigantisch.
0: Ja, niet normaal.
1: Is echt niet normaal veel. Maar je ziet toch dat sommige mensen ineens boven het maaiveld uitstijgen.
0: Ja, kijk,
1: en het is heel leuk om die ontwikkeling te zien. Natuurlijk
0: kijk naar Justin, hè. Justin komt al 10 jaar hier, denk ik. Ja. En ja, nu opeens hebt hij een hit.
1: Kan zomaar ineens raar zijn. En als je dan ziet, Donnie ook, weet je, die zo keihard aan het werk is. En liedjes ook door goede schrijvers, weet je, Brand schrijft natuurlijk hartstikke goed. Mm-hmm. En je ziet dat als je zorgt dat de kwaliteit altijd bekend is. Er zijn natuurlijk heel veel liedjes die allemaal op elkaar lijken.
0: Ja.
1: En je moet proberen net even dat andere te doen. En
0: iedereen covert maar,
1: dat lukt
0: weet je wel.
1: Manier. Ja, ja. Heel goed, hoor, heel knap.
0: Ja, hoe sta jij erin, Donnie, in covers? Doe jij dat ook?
2: Ja, ik zing ze ook.
0: Mm-hmm. Maar je brengt eigen liedjes uit, toch?
2: Het liefste zing ik mijn eigen nummers natuurlijk, maar coveren vind ik ook wel leuk.
0: Mm-hmm. Pas geleden heb je een contract getekend bij de label One Music.
2: Klopt.
0: Ja, hoe is dat op je pad gekomen eigenlijk?
2: Eigenlijk al best wel een lange tijd, hè. Ik ken Alstijn al best wel een lange periode. En hij had me al een keer gevraagd in het verleden. Alleen, ik was een beetje... jonge gast, eigenwijs, weet je. Mm-hmm. Dus ja, ik maakte mijn keuze om toch naar een andere label toe te gaan. Dat heette toen de tijd, nu nog steeds, CD Amsterdam Music.
0: Ja.
2: En ik heb liever met mensen gewoon rechtstreeks contact. En hun zitten heel erg hoog in het noorden. En ja, Stijn zit gewoon lekker bij mij in de buurt.
0: Ja, en ik dacht, ik ga lekker naar Label 1. Drie staat er verderop natuurlijk.
2: Ja, daarom bijna wel, ja. Zo'n hoek.
0: Ja, maar maakt zo'n, zo'n label als Label 1 Music, maakt je ook een plan voor jou? Hoe is Label 1 Music met jou bezig?
2: Hoe is Label 1 met mij bezig? Hoe ik het nu zo zie, dingen releasen, nummer releasen, alles wat ik doe, doe ik via Stijn. Daaronder plucht Willem de Bie voor mij.
0: Mm-hmm.
2: En als ik verder kijk, ja, voor de rest hou ik alles gewoon nog lekker voor mezelf.
0: Ja, maar social media en zo, dat doe je ook allemaal zelf, toch?
2: Social media, alles wat ik doe is op eigen kracht.
0: Mm-hmm. Want je hoort ook wel eens labels, Edwin. Die besturen heel de social media, weet je wel.
1: Oh, was het maar waar. Ik heb het nog nooit meegemaakt.
2: Was het maar zo'n feest. Was het maar zo'n feest.
0: Nee, maar van de grotere artiesten, net als Gerard Joling,
1: Nou, Gerard die heeft denk ik nog steeds die Nokia, wat was het, 9910?
0: Die 3310.
1: Nou, die heeft hij heel lang gehad.
0: Ja, echt?
1: Ja, met een hele stapel simkaarten in de la. Want dan had hij weer te vaak zijn nummer rondgestrooid. En dan stopte hij de week daarna weer een ander simkaartje in. Dus binnen de kortste keer had je weer het nummer van Gerard niet meer. Dus ik heb het opgegeven.
0: Donnie, we gaan vanaf vandaag... is die onder CD Hansen nog uitgebracht?
2: Vanaf vandaag nog wel, ja.
0: Ja. Zullen we hem even doen?
2: Ja, leuk, gezellig.
0: Hier is die, Donnie de Nijer.

0: Ja, Wesley Bronkhorst, hij heeft weer een nieuwe. Ik drink rosé. Nou, met dit weer gaan we geen rosé drinken, jongens. Dat is,
1: nou, ik zie geen bezwaar op.
0: Voor jou is leven elke dag een feest, Edwin, toch?
1: Zeker, zeker. Ja, ja, ja, je moet er toch wat van maken.
0: Nee, maar het is zo, weet je wel. Als je ziet steeds meer mensen wegvallen, weet je wel. Dan denk je, jezus, we moeten toch dag plukken.
1: Zeker. En ja, kijk, het raar is dat je een beetje meer van bewust wordt dat als je zelf een beetje ouder wordt, ja, dat ook de iconen die je in je geheugen hebt zitten, dat je denkt, oh, die ook al niet meer. Oh, die ook al niet meer. Weet je, dan gaat het ineens hard. En ik begrijp nu pas hoe mijn ouders vroeger heel erg vasthielden aan de artiesten van vroeger. En als je zelf ouder wordt, denk je, oh ja, ik snap dit wel eigenlijk. Ja, ja. Dat is heel gek. Vreemd fenomeen.
0: Eigenlijk
1: ik ken niemand van nu. Nee, ja, dat
0: maar van vroeger kennen we ze allemaal.
1: Ja,
0: toch?
1: Dat is heel, heel vreemd. Het is wel grappig dat je dat dan toch ineens zelf ook meemaakt.
0: Ja. Nou, mooi bruggetje naar je volgende single die we gaan draaien. Een hemelsfeest.
1: Ja, ja, precies. Dat was eigenlijk weer uit een hele andere slag eigenlijk natuurlijk. Mm-hmm. Was een liedje dat ik zelf geschreven heb. Ik schrijf niet zo heel vaak zelf liedjes. Maar ja, dat was een keertje op een dolle zondag, denk ik. Dat die uit de pen is gekropen. En een heel grappig liedje is geworden met een hele geinige tekst. Dus ja, ben ontzettend trots op. Een hele leuke clip ook bijgemaakt. Die totaal uit de hand loopt met taartgooierijen. En in de hemel natuurlijk allemaal. Aan een lange tafel die het laatste avondmaal uitbeeldt. En ja, maar goed, dat liep ietsjes uit de hand. Dus die moet je, als je die nog nooit hebt gezien, moet je die zeker even
0: zeker
1: zien. Ja, heel leuk.
0: Je verzint alles zelf, hè? Dat is mooi voor jou, hè?
1: Ja, vind ik ook heel leuk, ja. om echt deel uit te maken van dat proces. Weet je, kijk, natuurlijk werken we met een grote team, maar ik vind het heel erg leuk om juist, en moet ook zeggen dat ik wel een beetje creatieve flap uit ben daarin, ja, hoor. Dus er komt op de juiste dag komt er van alles uit. Dus dat maakt het ook wel heel leuk om er zelf enorm in te staan.
0: Nou, we gaan hem doen. Hier is die Edwin van de Tolen, een hemelsfeest. Hier is

0: Ja, een van de grootste feestacts natuurlijk van Nederland, dat zijn de Alpenzusjes.
1: Zeker.
0: Kom je ze wel eens tegen in de wandelgangen?
1: Ik ben ze één keer tegengekomen op een groot evenement.
0: Dat is wel raar, hè, dat je nu ook tussen die grote artiesten jouw dingetje mag doen.
1: Ja, zeker. Vind ik heel mooi.
0: Volgens mij Roosendaal Live, maar Berg op Zoom heeft ook zo'n groot festival.
1: Ja, daar sta ik aankomende 20 juni sta ik daar ook nog mooi op de mainstage.
0: Ja, heel mooi. Wat voor gevoel geeft dat als je daar voor het eerst staat op zo'n groot podium?
1: Eigenlijk een soort van een bevestiging.
0: Okay.
1: Eigenlijk ja, weet je, ik ben ook niet soms de meest zekere persoon om het heel eerlijk te zeggen.
0: Wie wel, toch?
1: Ja, in deze wereld is dat gewoon heel hard en soms moet je gewoon je best doen. Je moet eigenlijk gewoon je best doen om je beste steentje voor te kunnen dragen. En ik merk nu wel bij mezelf dat het toch wel een bevestiging is van wat je de afgelopen periode en tijd toch wel eigenlijk hebt meegemaakt in dit wereldje. Mm-hmm. Daar toch de bevestiging op van, hey, je bent toch eigenlijk wel lekker bezig.
0: Is het ook een kwestie van meters maken, Edwin, voor zo'n artiest?
2: 100%. Ik bedoel, je moet op zoveel mogelijk plekken te zien zijn. Mm-hmm. En hoe groter die podia. Kijk, het ding is dat mensen daar toch een bepaald iets uithalen. Een bepaalde status of een bepaald, nou, je zou bijna zeggen succes eigenlijk. Ze meten dat een beetje aan dat soort podia. Als je dan op grote podia staat. Oh, het gaat lekker met jou, hè? Dat krijg je dan ook direct. Ja. Terwijl het is gewoon op papier eenzelfde optreden als die in de kroeg op hoek.
0: Het is naamsbekendheid.
2: Zeker. Ja. Op de poster doet het altijd goed.
0: Ja, precies.
1: Letterlijk.
0: Hey, DJ Arno en de Korentrappers, featuring Donnie de Nijen.
1: Deze is wel heel mooi om te horen eigenlijk, want dit zijn er heel weinig eigenlijk die dit draaien. Want dit was eigenlijk een samenwerking die last moment, werd ik gebeld. Die jongen die het eigenlijk zou inzingen, die was eigenlijk uitgevallen.
0: Gelukkig.
1: En aan de ene kant wel, want eigenlijk, het was eigenlijk een carnavalsplaatje voor eigenlijk in dat mooie Zeeland waar hun vandaan komen. Uh-huh. Als ik het goed zeg, Serenshoek.
0: Hey, maar nu gaan we mij even ga ik even op error. Zeeland carnaval.
1: Ja, Zeeland en carnaval. Ja, heb je het gehoord? Zeeland en carnaval, ja.
0: Maar dat is toch niet zo? Dat hoort toch bij Brabant?
1: Jazeker, maar ja, Zeeland doet het ook. Dus ja, ik kan er niks over zeggen.
0: Nee. Zullen we hem doen? Wij gaan zuipen.
1: Ja,
0: we hebben gewoon water gehad van Stijn, dus dat wordt hem niet.
1: Ga gauw rakkers dan.

0: Nou, niet zo lang geleden was die bij ons natuurlijk, deze Jan van Es met zijn nieuwe single Rosalie. Je hoort hem op de radio. We gaan alweer zo langzamerhand afscheid nemen. Nou, Edwin, wat...
1: Is die ellende eindelijk voorbij? Nee.
0: Ja, nou, het duurt nu 3 jaar voordat je weer mag komen.
1: Nou, tot volgende week dan.
0: Altijd feesten als van de tolen is geweest. Hè? Ja, maar het is al zo. Ongeleid projectiel is het.
2: Ja. Ik heb het in de gaten.
0: Het is wel goed dat die code rood heet, die single.
1: Ja, maar soms denk ik wel eens, houd toch eens een keer 1 seconde je mond. Dan kan het niet.
0: Nou, positieve dingen, Edwin. We gaan code rood nog een keer draaien. Maar in jouw leven ook natuurlijk. Alle ellende is uitgewist, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja, 100%. De wind zit in de zeilen met een te gek liedje waar ik echt, echt ongelooflijk trots op ben. En heel veel moois opkomsten kan ik absoluut niet klagen. Het is nu al een geweldig jaar. We zijn pas net begonnen.
0: Ja, precies. Optredens genoeg, hoop ik.
1: Optredens genoeg, zeker, zeker. Ja. Dus ik ben ook gestopt met tellen, zoals Gerard altijd zegt. Ik weeg het alleen nog maar. Nee.
0: Hey, dus het... Villa Thalia zit er niet meer in voorlopig?
1: Nee, Villa Thalia.
0: Dat gaat achter je gelaten?
1: Nee, die kunnen de pot op. Nee, we zijn uitgeweken naar 4:30 aan de Maas. Mm. Het is iets kleinschaliger, maar eerlijk gezegd bevalt het me wel. Dat voelt een beetje als een grote kroeg. Is ook iets beter te behappen, want het is natuurlijk een monsterklus om Villa Thalia te maken. Omdat je ook echt een grote show maakt. En ik vind het eigenlijk wel even lekker. Ik wil ook niet dat het een soort show wordt die doodbloedt. Nee, dus we zijn ook echt linksafslagen afgelopen jaar. Hebben we heel leuk een soort digitale gokkast gemaakt. Iemand uit het publiek mocht steeds op de knop drukken. Kwam er een categorie uit, jaren 80, rondje fout, noem maar op. Gingen we eventjes 10 minuten, kwartiertje mee aan de haal. En daar kwam de volgende categorie. En we gaan ook dit jaar weer iets doen waarin het publiek eigenlijk aan zet is. Dat is heel leuk.
0: Dankjewel dat je er was.
1: Graag gedaan.
0: Groetjes. Donnie, ook jij bedankt voor je tijd.
3: Dankjewel.
0: En hopelijk maak je de goede stappen richting de roem. En met veel singeltjes op het label van Label One Music natuurlijk. En we gaan je zeker meer zien bij ons. Gezellig. Toch? Laten we dat even afspreken.
3: Zeker te weten.
0: Yo.
4: Het is zondag op je radio. Het is zondag op je radio.
5: Rob de Leeuw.
0: En we gaan van allebei nog een klein stukje draaien. Edwin van der Tolen, Code Rood en Donnie de Nijen. Meer en meer.

0: Code Rood, dat was die. We gaan snel nog even een stukje draaien van Donnie Draaier. Wat mij betreft, dankjewel voor het luisteren. Even serieus, Jeroen van Zijls.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Dit is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: Dit is Praten met een Ridderkerker met Aad Hogendijk.
8: U luistert naar het programma Praten met een Ridderkerker. Ons seizoen zit erop. Wij houden even rust, maar komen in oktober terug. De komende paar weken hoort u nog hele oude afleveringen van Praten met een Ridderkerker. En daarna vervolgen wij met alle afleveringen van het afgelopen seizoen. Goedemiddag, welkom bij Praten met een Ridderkerker. Hij komt van de andere kant van het water, uit de Krimpenerwaard. En daar heeft hij ook een groot stuk van zijn leven doorgebracht. Misschien zou hij er nog wel wonen als hij niet burgemeester was geworden van deze gemeente. Burgemeester, dat is Marco Oosterwijk intussen al een dik jaar. Maar hij mocht niet in het programma komen, want hij woonde niet in Ridderkerk. Dus was het geen Ridderkerker. Hij is er nu wel, want hij is nu een Ridderkerks ingezetene. En daarom zijn we blij hem te mogen ontmoeten. Marco, goedemiddag.
9: Ja, goedemiddag. En er waren natuurlijk heel veel goede redenen om in Ridderkerk te komen wonen. Maar in dit programma te mogen komen was een goede tweede reden, Aad.
8: Ja, dat was de tweede reden om naar Ridderkerk te komen. Daar ben ik trots op. We hadden het even in het voorgesprekje erover. We zijn normaal gesproken heel formeel en netjes met de burgemeester. Want je praat niet met de buurman om de hoek. Hoewel dat in ons geval niet eens zo heel gek veel scheelt. Maar dat doet het nu even niet toe. Maar voor dit programma maken we een uitzondering.
9: Ja, ik vind het mooi om gewoon Aad en Marco te kunnen zeggen.
8: Zeker.
9: Ik ben gewoon, maar dat is ook wel heel bijzonder, gewoon inwoner van Ridderkerk.
8: En daar gaan we het mee doen vandaag. Laten we even beginnen met een van de punten die in het speakbriefje van mij opgeschreven zijn. Waar ik altijd om vraag, zodat ik weet waar we mee moeten gaan beginnen. En dat is een punt waar je het graag over wilde hebben, namelijk de jeugd.
9: Ja.
8: Wat heb je met jeugd dan?
9: En niet voor niks. Kijk, ik vind het mooi om veel met jeugd te spreken. Omdat jeugd ook steeds ouder worden de mensen. Ja, en ik ben inmiddels natuurlijk ook al 48. Ons vaak heel mooi voorspiegelt wat de tijd van nu vraagt en met zich meebrengt. En als burgemeester ben ik daar erg in geïnteresseerd. Mm-hmm. Ik spreek vaak met jongelui in Ridderkerk. Omdat ik ze op straat tegenkom. Of omdat ik ze opzoek. Of omdat ze bij mij komen op het gemeentehuis. Mm-hmm. Van allerlei leeftijden. En de kinderburgemeester is bijvoorbeeld ook zo iemand. En dat is natuurlijk echt een functie. Die ik heel graag aanhoor. Maar ook in mijn privé heb ik vaak met jeugd te maken. Bijvoorbeeld vanwege het jeugdwerk in de kerk. En ja, jeugd doet ertoe. En jeugd moet je echt dichtbij halen. Houd jezelf een beetje jong. Mm-hmm. En het levert vaak hele mooie, boeiende gesprekken op.
8: Ja, nou, daar mag je eens wat over gaan vertellen. Want jeugd is nog steeds, ook na je uitleg, heel breed. Je spreekt ze natuurlijk vanuit de functie. Maar ook gewoon zo is jeugd ook leuk buiten het werk?
9: Ja, vanzelf. Want vaak vergeet ik eigenlijk mijn werk als ik met jeugd praat. Mm-hmm. En dan vraag ik gewoon heel simpelweg van, joh, wat houd je nou bezig? En wat heb je vandaag meegemaakt? En hoe doe jij dit? Of hoe kijk je tegen dat aan? En dan gaat het er zeker niet alleen om burgemeester te zijn. Maar heel veel jongeren voelen zich bijvoorbeeld niet gezien. Mm-hmm. En voelen zich niet gehoord. En laten we nou ook als steeds ouder worden de mensen gewoon ons best eens een beetje doen. Om met jeugd een beetje te kletsen. Gewoon heel laagdrempelig en simpel. Ernaast zitten. Niet groter of ouder willen zijn. Maar gewoon horen wat jeugd bezighoudt. En dan weet ik bijna altijd zeker dat je er enthousiaster vandaan komt. Dat je er net een beetje slimmer vandaan komt. En nou, daar doe ik het graag voor, Aad.
8: Ja. Wat leer jij van de jeugd als oudere man zijnde?
9: Nou, dat wij als oudere mensen vaak van heel veel dingen een probleem maken.
8: Ja.
9: En dat het vaak bij jeugd helemaal niet iets is van problematisch of niet. Jeugd is vaak vrij recht voor zijn raap. Wat ze meemaken, dat doen ze het mee. En daar vinden ze een weg in.
8: Mm-hmm.
9: En daar kan je ook best wel eens bewondering voor hebben. Want op jeugd komt heel veel af. En ga er maar aan staan. Wij raken als oudere mensen nog wel eens een beetje de weg kwijt als er vijf dingen tegelijk aandacht van ons vragen. Nou, jeugd kan dat bijvoorbeeld.
8: Mm-hmm. Maar je bent zelf ook jong geweest. Waar is het fout gegaan dat we het niet meer kunnen?
9: Ah, nou ja, ik ben nog best wel een beetje jong, Raad. Maar nogmaals, kijk, jongeren leven, en zo werkt het natuurlijk wel. Iedere generatie heeft zijn eigen dingetjes.
8: Mm-hmm.
9: Dingen waarvan soms de jeugd wel heel geïnteresseerd is. Van, oh, hoe ging dat dan vroeger? Maar andersom stellen wij vaak, gewoon veel te vaak, te weinig de vraag van hoe gaan de dingen nu?
8: Mm-hmm.
9: En nou, een veelgehoorde kreet is natuurlijk dat we als oudere mensen helemaal niet mee kunnen doen op de manier van communiceren van jongelui.
8: Tegenwoordig lukt het niet meer.
9: Nee, maar deze Marco, laat ik het maar zo zeggen, die zit ook gewoon op Snapchat. Mm-hmm. Om daarmee ook met die Ridderkerkse jeugd contact te hebben en te houden.
8: Mm-hmm.
9: En dat vinden ze ook wel gaaf. En ik vind het ook wel gaaf.
8: Ja. Kan je een beetje in jeugdtaal tegen ons praten?
9: Dan moet ik vooral met afkortingen praten. Aad, als we daar aan gaan beginnen, dan kan er niemand meer wijs uit worden. Waar wij zeggen waarschijnlijk, en dan typen we dat ook gewoon netjes uit als wij een appje of een sms versturen.
8: Mm-hmm.
9: Om sms'en, ook oud. Dan zeggen zij waarschijnlijk WSS of zo. En dan moet je er maar uithalen dat dat waarschijnlijk is.
8: Ja.
9: En dan, nou, dat is even iets wat spontaan opkomt. Maar je hebt wel eens van die zinnen, als ze dan alle klinkers eruit halen, kun je toch lezen.
8: Ja.
9: Nou, zo werkt dat ook soms in de taal van jongelui als je een berichtje sturen.
8: Mooi. Laat het daar maar bij houden, want anders wordt het heel erg ingewikkeld. Het is wel zo natuurlijk dat vandaag de dag, en dat kom je misschien ook als burgemeester wel tegen, dat de jeugd toch wel wat brutaler is dan dat we dat ooit eens waren. En misschien wat minder respect. Lijkt dat maar zo.
9: Ja, Aad, ik weet niet. Vast wel aan de ene kant. En aan de andere kant, in de tijd van de provo's en zo sloegen ze elkaar 25 jaar geleden helemaal de hersens in. Dus zeg, kom mij bij niet aan van jongens, vroeger was alles beter of zo.
8: Nee.
9: Ik denk dat het zo ook echt niet werkt. En als je het al vindt, bereik je er niet zoveel mee. Veel belangrijker is met elkaar praten. Nou, met de jeugd doen kan je echt wel helpen. Om bijvoorbeeld dan niet alles te problematiseren. En ik denk dat dat ook wel zo werkt als je met jongeren praat over wat zij belangrijk vinden en hoe ze dingen ervaren. En je zet soms een klein beetje iets van je eigen werk of wereld ernaast. Dat ze er echt wel geïnteresseerd in zijn. En ook wel snappen van, joh, ja, oké, nou, je hebt wel een punt of zo. Hè? Dus ik denken we nou, laten we vooral niet denken in tegenstellingen vaak. Want dat helpt je echt een millimeter verder. En tegelijkertijd van, joh, elkaar ook gewoon kunnen vertellen wat je van dingen vindt. Dat mag iedereen en dat kan ook iedereen jong en oud.
8: Het houdt ons jong. Als we het over jong hebben en jeugd hebben, dan gaan we eventjes een hele tijd terug in de tijd. Naar het mooie jaar 1976. De Krimpende Waard werd opgeschrikt door de geboorte van Marco Oosterwijk.
9: Ja, dat was wat. Dat heeft de kranten wel gehaald toen.
8: Dat geloof ik toch weer niet.
9: En waarom niet? Iets van een geboortebericht.
8: Dat zou kunnen inderdaad, ja.
9: Nee, mijn wieg stond inderdaad in de Krimpende Waard. Dat is natuurlijk helemaal niet ver. Want dat is net aan de overkant van de Nieuwe Maas. Of de Lek. Klein stukje verderop, hè, als je via Oblasserdam rijdt. Maar daar stond mijn wieg. En dat was midden in de polder. En ik zal het je nog gekker maken dan de Krimpende Waard. Mm. Dan hebben we het over Lekkerkerk. Ja. Dat is het dorp. Uh-huh. En dan binnen dat dorp was er een buurtschap. Dat bestaat nog steeds. Opperduit.
8: Ja.
9: En Opperduit ligt tussen Lekkerkerk en Bagambacht. En in Opperduit worden hele goede schaatsers geboren. Hè, Patrick Roest, een paar huizen verderop. Uh-huh. Maar ik kan helemaal niet goed schaatsen. Ik kan wel schaatsen, maar niet op die manier. En ik ben daar lekker geboren, midden in de polder, in een straatje met woningen. En dat noemen we dan de Scheepmakersstraat. Nou, de naam doet al vermoeden, dat was vlakbij een scheepswerf van Van Duivendijk. Ik weet nog dat die bestond. En dat was een arbeiderswoningenstraat. En mijn vader heeft daar gewerkt, een tijdje. Maar een geweldige jeugd gehad. Een jeugd die vrijheid in zich had. Ik kon uit school. En ook tussenschool, maar dat vond mijn moeder dan weer niet zo heel erg geweldig. Gewoon even naar de boer, links of rechts, kon kiezen. En dan kwam ik natuurlijk altijd een tikje te vuil thuis. Dus mijn moeder heeft nog wel eens een beetje op mij gemopperd. Maar het was wel een wereld van vrijheid en blijheid. En ik kon lekker kind zijn. En ik weet waar de melk vandaan komt, bijvoorbeeld. Ja. Niet uit de supermarkt.
8: De chocolademelk dan?
9: De chocolademelk zit weer een beetje tussen fabrikage, tussen Aad. Je zou het niet te moeilijk maken voor mij vanavond.
8: Oh, sorry.
9: Hè? Ja. Nee, die afspraak hadden we. Dus ik heb een geweldige jeugd gehad. En toen ik 12 werd, toen zijn we verhuisd naar het dorp Lekkerkerk. Dat was natuurlijk veel meer van straatje en single enzovoorts. Maar ik kijk met heel veel plezier op mijn jeugd terug. En ik zou het voor geen goud hebben willen missen.
8: Aan de Opperduit.
9: Nooit meer vergeten.
8: Want volgens mij is dat alleen maar een stukje lintbebouwing, toch?
9: Ja, je hebt lintbebouwing met boerderijen en af en toe een woning ertussen.
8: Ja.
9: Maar je hebt dan ook een enkel straatje, zoals de Scheepmakersstraat. En die ging dan de polder in. Maar dat was natuurlijk wel links en rechts weilanden en sloten.
8: Ja.
9: En dan hebben we het over koeien, dan hebben we het over varkens en schapen en kippen. En dan niet een klein beetje veel, maar best wel heel veel.
8: Woonde je zelf tussen de schapen en kippen of gewoon in een huis?
9: Nee, dat was lekker in het huis. Maar af en toe was ik wat meer bij de boer, liever dan thuis. Mm-hmm. Omdat ja, als de schapen gingen lammeren of als de koeien naar buiten moesten of er andere dingen moesten gebeuren, was ik wel altijd iemand die daar heel veel actief was en trekken reed en op allerlei manieren, op mijn manier dan, hè, de boer een beetje ontzorgde.
8: Ja, ja, ja.
9: Maar het was geweldig, joh. En ik zou best wel heel veel jongelui ook zo'n jeugd toewensen.
8: Dat kan ik me voorstellen. Was een mooi stuk leven, denk ik. En je weet waar een hele hoop vandaan komt.
9: Ja, ja. En het maakt je ook een beetje handsome, hè? Een heel slecht Nederlands woord. Maar ik bedoel ermee van met je pootjes in de bagger staan. Ja. Vieze handen krijgen. Of meer dan alleen maar vieze handen krijgen. Nou, dat was bij mij bij wijze van spreken schering en inslag. En ik kwam dus altijd te vuil thuis. Maar ja, wat vuil is, kan je wassen. Dus dat lost zich vanzelf weer op.
10: Ja, dat zei je als kind heel makkelijk. Dat vond je dus wat minder, denk ik.
9: Maar het betekent ook iets voor jezelf qua hoe je tegen dingen aankijkt en dingen beter durft te pakken. En ik denk maar dat die periode mij, even los van alle plezier die ik had, ook wel gevormd heeft.
10: Ja, je hebt nooit boer willen worden.
9: Dierenarts, dat wilde ik altijd worden.
10: Ja.
9: Dierenarts, omdat ik het vaak van dichtbij zag. Hè, als er een koe een keizersnee kreeg, of als de schapen niet makkelijk genoeg konden lammeren, of de varkens een behandeling moesten ondergaan, noem maar wat. Was ik er altijd met mijn snuffert bij. En dierenarts Oskam van Lekkerkerk, die had de meest geweldige job van de hele wereld, vond ik. En ik wilde dat ook.
10: Mm-hmm.
9: Alleen ja, dat was wel de tijd dat er veel meer mensen dierenarts waren geworden. Hè, dus die waren al verder dan ik. En er veel minder dierenartspraktijken waren.
10: Mm-hmm.
9: Dus dat was natuurlijk een soort toekomstperspectief wat er niet was. Dus ik heb dat uiteindelijk niet doorgezet. Maar het was wel geweldig. En ik heb me toen nog nooit gerealiseerd van dan maar burgemeester worden of zo.
10: Mm-hmm.
9: Maar dat was het voor toen. Ja. Dierenarts worden.
10: Het is een keuze, dierenarts of burgemeester. Waar gaat het om?
9: Ja, en, een burgemeester is geen mensenarts of zo. Soms wel iemand die heel goed dicht bij mensen moet kunnen komen.
10: Mm-hmm.
9: Maar dat is echt wat anders. Maar ja, kijk, laat ik het zo zeggen. Als kind hoef je niet per se altijd kilometers ver vooruit te denken. Het was mijn wereld van toen. Ik wilde dierenarts worden. En ja, niet alles lukt.
10: Nou zijn jullie natuurlijk in Ridderkerk best leuk terechtgekomen. Je kan een kippenhok achter in de tuin zetten.
9: Sterker nog.
10: Hij is er al?
9: Ik heb zes jonge dames achter in de tuin rondlopen. In kippenvorm.
10: Uh-huh.
9: En dat gaat heel goed. Gaat heel prima. Geen haan. Dat kan ik er ook bij zeggen.
10: Nee. Dat is wel jammer voor de buren.
9: Nee, ook een beetje dankzij en voor de buren. Want ja, ik kan me best voorstellen dat een haan niet altijd genot is.
10: Uh-huh.
9: En je weet het, hè, een haan legt geen eieren.
10: Dat is waar. En het gaat om het eitje.
9: Bijvoorbeeld.
10: Ja, ja. En wie maakt de hokken schoon?
9: Dat doe ik onder andere zelf.
10: Uh-huh.
9: Dat vind ik ook helemaal niet erg. Want dan helpt het weer een beetje dat je vroeger in de polder gewoond hebt. En het niet beroerd vindt om je handen gewoon een beetje vuil te maken.
10: Nee, dan moet je regelmatig doen een kippenhok schoonmaken, anders worden ze ziek.
9: Ja, ja, en dat moeten we niet hebben.
10: Moeten we niet hebben.
9: Nee. Dan
10: krijgen we straks weer dat in Ridderkerk.
9: Nee, daarom. En er is al genoeg te doen over kippen en PFAS en eieren en al zulke dingen meer die niet per se dan gezond zouden zijn. Maar mijn kippen hebben het prima naar hun zin. En ik heb het ook prima naar mijn zin met mijn kippen.
10: En zo gaan we het houden. We gaan even terug naar de Opperduit. Hoe was het verder bij jullie thuis? Met zoveel waren jullie?
9: Nou, altijd met heel veel. Want de deur stond altijd open. En het was nog wel eens een beetje een zoete inval. Maar ons gezin bestond stapsgewijs, hè, want zo gaat dat. Ik ben de oudste. En ik ben van 1976. Ik heb daarna 3 zussen gekregen. En nog een broer. Dus wij hadden uiteindelijk 5 kinderen. Maar toen waren we inmiddels wel al voor een deel verhuisd. Maar het was altijd gezellig en altijd leuk en altijd prima.
10: Mm-hmm.
9: En tot op de dag vandaag. Mijn ouders leven gelukkig nog. En mijn broer en mijn zussen zie ik heel regelmatig. Ze hebben nog steeds een echte club.
10: Mm-hmm. Hoeveel broers en zussen zijn er totaal?
9: Ik heb 3 zussen en een broer. Dus 5 kinderen inclusief mijzelf.
10: En dan hopen dat jullie groot woonden toen.
9: Nee, niet per se.
10: Nee,
9: maar groot is niet per se een voorwaarde om het goed te hebben. Mijn vader heeft altijd in de metaal gewerkt.
10: Uh-huh.
9: En dat was hard werken voor mijn vader. En mijn moeder was vaak thuis. Eigenlijk altijd wel thuis voor ons als kinderen. Nou, dat was altijd een heel warm gevoel. Hè? Om als je thuis kwam, dan was je moeder er.
10: Ja.
9: Maar het was ook gewoon hard werken voor mijn ouders. En ik ben ze tot op de dag van vandaag dankbaar dat ze het op deze manier voor ons als kinderen gedaan hebben. En ik wens iedereen een plek toe om te wonen, zoals ik zei. Maar ik wens iedereen ook

0: water ook trouwens. Om een klusje links en rechts te doen. En ja, onvoorwaardelijkheid maakt ook mensen super. Mm-hmm. Zo ook mijn moeder, die er altijd was en is. En mijn vader ook. Voor ons als kinderen. En dat hoop ik op mijn manier ook weer een beetje na te doen. Richting onze kinderen. Uh-huh. Maar ja, ik kan maar geen betere ouders wensen.
1: Geweldig. Was je alleen maar in de polder als kind aan het rondrennen of deden jullie nog meer?
0: Nou, de polder was groot genoeg om daar hele dagen te vullen. Laat ik dat voor opstellen. Ja. Maar wij gingen altijd wel in het dorp, zoals we dan zeiden, in Lekkerkerk naar school. En dat was in de hele jonge jaren werden we daar netjes weggebracht door mijn moeder. Daarna was het ook nogal fietsen. 3 kilometer heen, 3 kilometer terug. Mm-hmm.
1: Dat is te doen, hè?
0: Dat is te doen. Ja hoor, en volgens mij, ja, ik ben niet kinderachtig opgegroeid. Het was ook gewoon een kwestie van, in Groningen zeggen ze dan kop ervoor en gaan. Mm-hmm. Maar ja, ik weet niet precies hoe ze dat in de Krimpen en Waard zeggen. Maar het kwam op hetzelfde neer. Niet mekkeren, maar gaan. En daar krijg je niks van. Nee. Daarna ook als gaat om voortgezet onderwijs in Gouda. Ik ben ook wel een paar keer met de bus geweest hoor, maar ook veelal fietsend. Gewoon aan de gang en niet met een elektrische fiets, hè. Gewoon.
1: Ja, die waren er nog niet.
0: Manpower.
1: Ja. Dat kijk je wel eens zo bij je thuis, zo naar buiten toe. Dan zie je de jeugd langs fietsen op de elektrische dingen. Denk je dan bij jezelf, ach jongens toch.
0: Oh, wat onderwijs slecht. Nee hoor.
1: Nee, dat bedoel ik niet.
0: Wel, dat is prima. En met een groep fietsen en dan gewoon kijken hoe je iedere keer weer een klein beetje sneller op school kunt komen. Is ook een sport op zich. Ja. En nogmaals, alle tijd heeft zo zijn voor- en zijn nadelen. Is het een voordeel om al heel vroeg een mobiele telefoon te hebben? Vraagteken. Ik heb het nooit gehad, vroeger vanzelfsprekend, want die dingen waren er toen simpelweg niet. En ik heb daar geen slechtere jeugd van gehad.
1: Nee. Heb je nog andere dingen gedaan van voetballen? Of,
0: Nou, niet per se in verenigingsverband. Mm. Maar wij voetbalden elke dag ook wel. Met de jongens uit de buurt en uit de straat. Omdat er natuurlijk ruimte zat.
1: Weilanden genoeg.
0: En het boerenerf was ook groot genoeg. Uh-huh. Ik weet wel eigenlijk dat ik gewoon eigenlijk altijd tijd tekort kwam. Want alles was aantrekkelijk. En we hadden gewoon een hele fijne buurt. Met jongelui ook van mijn eigen leeftijd. Dus er was altijd wel wat te doen. Sporten, rennen, fietsen.
1: Fikkie stoken.
0: Moet ik even heel ver terug raad. Heb ik wel eens fikkie gestookt? Vast wel.
1: Echte jongens, die doen dat toch zeker?
0: Tuurlijk.
1: Ja, zal ik het ook wel gedaan hebben.
0: Ja, ik denk het wel. Ja. Ik was niet braver dan de rest of zo.
1: Nee. Dat ligt eraan. Want supermoeder kan ook super streng zijn. Want dat weet ik niet.
0: Streng, maar rechtvaardig, hè, zeggen ze dan.
1: Ja. Dat dacht je als kind niet. Toen dacht je alleen maar mens. Ik wil alleen maar buiten spelen.
0: Ja, maar ook daarmee. Wij mochten echt wel veel doen of zo, denk ik. Ja, het is een beetje teruggrijpen naar de tijd van toen. En dat is toch ook alweer, 37 jaar geleden of zo.
1: Ja.
0: Dat is best wel even een tijdje terug. Maar ja, ik zat geregeld. Dan was ik weer in de sloot beland. Of dan gleed ik weer ergens uit. En dan was ik meer zwart dan blauw als het gaat om de kleding die ik aan had. Ik heb vroeger altijd op klompen gelopen.
1: Meen je dat?
0: Ja, dat was ook altijd.
1: Dat was toch al lang uit toen?
0: Nee joh. We hadden tot een lengte van dagen daarna ook nog hadden we klompenmakerij van Zwienen. In zo'n ander buurschap aan de andere kant van Lekkerkerk Schuwacht heette dat. En ik weet nog wel, regelmatig gingen we de klompen kopen. Hmm. Super gezond voor je voeten, zeggen ze.
1: Is dat zo?
0: Denk het.
1: Ja, ik weet het.
0: Ja, totdat het tegendeel bewezen is, geloof ik erin.
1: Ja, oké. Nou, je hebt nog geen rollator, dus ik denk dat het wel goed zit dan. je weet dat soort dingen niet. Toen kwam je voor de school in Gouda. Toen werd het toch een beetje een grotere meneer.
0: Ja, maar ik was 11 toen ik van de basisschool afkwam. En toen ging ik naar Gouda, naar het voortgezet onderwijs. Op de Driestar. Heette dat. En ja, dat was voor mij een best wel nieuwe wereld. Groot, veel, anders. Ik denk ook wel minder beschermd of zo. Mm-hmm. En ik was natuurlijk nog maar 11. Dus ik heb er wel even over gedaan, denk ik, om dat ritme een beetje te vinden. Ik heb toen de MAVO daar gedaan. En toen heb ik de HAVO gevolgd. En na de HAVO was ik klaar in Gouda. En toen brak daarna weer een nieuw tijdperk aan. Toen ben ik naar Rotterdam gegaan. Naar de Ichters College. Dat is later in Holland geworden.
1: Ah.
0: En dat was het HBO. En
1: moest je

0: Dus over die vervelende Algerabrug.
1: Ja, maar met het openbaar vervoer ging dat denk ik heel prima.
0: Mm-hmm.
1: Overigens, al die jaren daarna toen ik daar nog woonde. Maar daar komen we straks nog op. Naar mijn werk ging niet per se onmogelijk. Het was gewoon, ja, sommige dingen worden erger gemaakt dan ze zijn, hè?
0: Ik ken de brug. Ik vind het een onding.
1: Maar... Ja, de brug der zuchten heet die en zo.
0: Ja.
1: Maar krimpen uit was altijd prima met openbaar vervoer en binnen erin komen ook.
0: Mm-hmm.
1: En later, toen ik niet meer met het openbaar vervoer ging, omdat ik toen naar mijn werk ging met de auto, 's morgens krimpen uit eigenlijk altijd goed via de wisselstrook. Want die lag er al sinds 1988.
0: Uh-huh.
1: En teruggedeerd deed je er wat langer over. Maar ja, dat was niet alleen bij de brug. Dat was ook op de snelweg en de snelweg daarvoor. En de snelweg daarvoor. Dus alles went. Maar Gouda afgerond. En toen naar Rotterdam gegaan.
0: Toen begon het allemaal. Wist je toen al dat je een beetje wat met de binnenscheep ging doen? Of was dat toen nog niet?
1: Nou nee, want ik heb daar HBO gedaan, management, economie en recht.
0: Is heel wat anders.
1: Is heel wat anders, best wel algemeen. Ik heb nooit per se er ambitie op gehad om heel specifieke studie te doen. Van accountancy bijvoorbeeld. Of waarbij je eigenlijk al op het moment dat je dat gaat studeren weet waar je daarna gaat werken.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat het voor mij toch een klein beetje het vrij buiterige in mij is. Dat ik het ook niet heel fijn vind om aan de voorkant alles dicht timmer te zien. Dus een brede opleiding gedaan.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb in die tijd ook nog een eigen bedrijfje gehad. En je moet er tenslotte iets naast doen, hè?
0: Is dat zo?
1: Nou, dat moet niet per se. Maar ik had er lol in om een eigen bedrijf met een vriend van mij te starten. En boekhoudsoftware te verkopen en commerciële activiteiten te doen voor winkelcentra. Als het gaat om promotie en het organiseren van alles en nog wat. En dat leverde natuurlijk ook een prima zakcentje op tijdens die studie.
0: Mm.
1: En de een vindt het in de supermarkt hartstikke goed. Wij deden het op onze manier. En dat was ook helemaal prima. Het bracht wel met zich mee dat ik één jaartje langer over mijn studie gedaan heb dan precies kon. Hè, als je het helemaal volgens het boekje had gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vond het elke minuut langer erover doen. Dat ene kleine jaartje wel waard. Omdat ik er veel meer van opgestoken heb dan alleen maar te studeren. Dus ik heb ook geleerd wat het betekent om je eigen bedrijfje te hebben in zijn meest kleine dingen. En daar heb ik nog wel eens wat gemak van.
0: Het bedrijfje is niet meer.
1: Dat is niet meer, daar zijn we ook mee gestopt. Nadat ik klaar was met mijn studie. Toen is dat door mijn andere compagnon, noem ik dan maar even, nog even verder gegaan.
0: Mm-hmm.
1: En die is later onder een eigen naam weer nog een beetje verder gegaan. Maar ik was er toen mee gestopt, want toen was ik inmiddels in het bedrijfsleven geland. En daarnaast kwam ook al heel snel de politiek om de hoek kijken. Ja, en twee ballen in de lucht houden, drie zo nodig, dat lukt me met een beetje fantasie nog wel.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook nog eens een keertje een bedrijf erbij hebben, dat was een tikje te veel van het goede. En je weet hoe dat werkt, hè? Als het niet allemaal tegelijk lukt, moet je ook voor een keuze consequenties eraan verbinden. Dus toen ben ik ermee gestopt.
0: Mm.
1: En was ook geen straf, was ook prima.
0: Het geld was binnen.
1: Nou,
0: toch?
1: Het klinkt alsof ik daar mijn pensioen mee verdien.
0: Nou, ja.
1: Verder van dat zelfs.
0: Oh.
1: Maar het was goed om mijn studietijd mee door te komen. En dat was op zich al wat waard.
0: Ja, ja. Heeft het ook nog geholpen om aan een huis te komen? Want ja, op een gegeven moment wil je op jezelf gaan wonen. En dan,
1: Nee, want ik was niet zozeer dat ik een soort rijke student of zo. Ik had geen studieschuld aan het eind van mijn studie. Maar ik was ook niet per se dan helemaal onbezorgd voor de toekomst of zo. Nee, ik moest daar ook gewoon lekker hard gaan werken. Dus ik heb eerst een paar jaar gewerkt voordat ik er zover aan toe was dat wij een huis konden kopen. Met mijn vrouw. Dus nee, dat hielp niet per se daarbij.
0: Nee. Gaan we eventjes verder kijken naar die studie, het werk en zo. Dat was allemaal nog iets heel anders dan wat ik weet. Ik weet binnenvaart. Ik weet politiek.
1: Ja.
0: Wethouder dus ook natuurlijk. Wat zat er nog tussen allemaal?
1: Nou, toen ik zo ongeveer aan het eind van mijn studie kwam. Dat was ongeveer half 1999. Toen moest ik natuurlijk een afstudeeropdracht doen.
0: Mm-hmm.
1: Want zo werkt dat. Om je studie af te ronden. En toen ben ik bij een op- en overslagbedrijf gestart in de haven. En ik weet nog goed dat mijn afstudeeropdracht erin zat dat ik dat bedrijf moest doorlichten op het millenniumproef zijn. Nou, ik weet niet of er nog luisteraars zijn die dat woord herkennen. Maar er was de jaarwisseling tussen 1999 en 2000.
0: Ja.
1: En toen was de voorspelling dat de hele wereld in de soep zou lopen.
0: Mm-hmm.
1: Omdat computersystemen bijvoorbeeld van 99 naar 00 niet aankonden. Ja. Dat moest eigenlijk dan van two-digit naar four-digit gaan. Ja. Dus van 1999 naar 2000. En lang niet alle computersystemen en in een havenbedrijf kranen en wegenbruggen en noem het maar op. Was daar waarschijnlijk klaar voor. Dus dan moest dat bedrijf op doorgelicht worden. Dat was mijn afstudiescriptie, opdracht. En ja, daar heb ik denk ik iets goeds in gedaan. Want daarna werd me gevraagd om daar te gaan werken. Dat was mijn eerste werkervaring in de haven. Bij een op- en overslagbedrijf. En voor de luisteraars, dat is simpelweg, als je het ingewikkeld zegt, dan zeg je stuwadoorsbedrijf. Ja. Maar het betekent het laden en lossen van zeeschepen en binnenvaartschepen in de haven. Om dat tussentijds op te slaan. Of direct in een ander schip of op een trein of anderszins op een auto te brengen. En dat ging met producten van alles en nog wat. Van oud ijzer tot cement en van graan tot containers en van kolen tot noem het maar op. En ik was de eerste beleidsmedewerker bij dat bedrijf. En daar ging dus een wereld van mij open. Maar het was ook weer een wereld waar ik eigenlijk lekker kon pionieren. Waar niet alles al uitgescript was en vastgelegd was. Sterker nog, er was weinig vastgelegd. En daar mocht ik dus mijn eigen weg een beetje in vinden. En dat was superleuk.
0: Het is wat anders dan burgemeester. Dat ligt, ik weet niet of daar veel in gepionierd kan worden eigenlijk.
1: Nou, toch wel, denk ik. Ja. Maar daar zo nog wel even over misschien. Maar ja. In die havenwereld moesten kwaliteitssystemen opgezet, veiligheidssystemen, milieusystemen. In een wereld waarbij de jongens op de kraan zeiden van, joh, we doen het al 20 jaar zo. Dus hou even op met al die regels. Mm. Nou, het gaat niet per se om de regels. Maar het gaat er ook om dat je met elkaar op een goede manier bedrijf kan vormgeven voor de toekomst. Nou, dat was mijn job. Eerste jaren als beleidsmedewerker. De eerste, zoals ik zei. En dat was super interessant, want het ging over radioactiviteitsdetectie bij schroot. Tot als het gaat om bijvoorbeeld granen. Over kwaliteitssystemen rondom dat het type producten ook als voedingsmiddel konden worden ingezet. Mm-hmm. Het ging over allerlei milieubelastende zaken, potentieel. Geluid, stof, herrie. Neem het. En daar een weg in vinden op een manier waarbij je niet alleen een soort systeem neerzet, maar ook je omgeving meekrijgt, de mensen in het bedrijf, je directie, oftewel al die belanghebbenden. Ja, dat was een manier van werken die je soms als burgemeester nog steeds wel hebt natuurlijk. Of is het de politiek. Mm-hmm. Daar heb je ook met allerlei partijen te maken. Van inwoners tot raadsleden, tot college, tot ondernemers in je omgeving. Dus ik heb altijd gezegd toen men zei, uiteindelijk, toen ik wethouder ging worden, Marco, jij gaat er heel ongelukkig zijn. Hè, want die wereld is zo anders dan de wereld van de haven. Heb ik gezegd van, nou, ik heb er eens over nagedacht. Volgens mij valt het wel mee. Mm-hmm. En het is volgens mij tot op de dag van vandaag meegevallen. Want er zijn prima parallellen te trekken. En het is een beetje van, hoe sta je in je schoenen? Hoe pak je de dingen aan? Hoe denk je over dingen na? Die bepaalt van hoe je er chocola van kan maken.
0: Ja, dat is van die melkakoeien waar we het net over hadden. Ja, in het
1: cirkeltje weer rond.
0: Cirkeltje weer rond, duidelijk. Ergens is natuurlijk die politiek erin geslopen. Daar gaan we het straks eens uitgebreid over hebben. Want daarmee is het natuurlijk voor ons dan allemaal een beetje begonnen in Ridderkerk. We draaien halverwege het programma altijd een stukje muziek.
1: Ja.
0: En toen heb je gezegd, we draaien iets van Jesper Stevelink.
1: Ja, dat is een liedje wat ik op een moment een keer ergens hoorde. En wat misschien in eerste instantie door zijn, wat mij betreft, mooie muziek indruk op mij maakte. Het is een Belgische zanger of composer, ik weet niet hoe je dat precies noemt. Maar, mm-hmm. Het liedje wat ik toen hoorde was One Thing I Can't Erase. Wat een beetje betekent van één ding die ik niet kan uitwissen. Als je de tekst van het liedje op je in laat werken, dan gaat het over van alles en nog wat. En iedereen kan erin leggen wat hij erin wil leggen. Maar het gaat erover dat je niet altijd in het heden leeft, maar ook in het verleden durft te leven. Door over dingen na te denken. Wat mooi was. Wat soms voorbij gaat. Waar je ook per de dag van vandaag nog aan hebt. Nou, bijvoorbeeld, we hebben het net over mijn ouders gehad. Mm-hmm. Die gelukkig nog leven. We hebben het net uitgebreid gehad over mijn jeugd. Hoe ik daar nog steeds erg blij mee ben. Nou, dat zit een beetje in het liedje vertolkt. Als het gaat om rijkdom in je leven. Dat alles zo zijn tijd heeft. Dat er schoonheid in is. En er zit nog heel veel meer in. Maar het was gewoon een liedje wat op mij indruk maakte op dat moment. En nou, waarvan ik dacht van, als mij dan wordt gevraagd, geef een liedje mee wat misschien wel voor jou iets van betekenis heeft, dan is het deze.
0: Ja. En nog een leuke aanvulling voor je, voor het geval je het niet wist. Hij is geboren in het jaar 1976.
1: Ja, dat wist ik dan weer niet. Maar dat geeft toch ook weer een soort verbondenheid aan. Nee hoor.
0: Prachtig.
1: Mooie bijkomstigheid.
0: Jasper Stevelink. Ja.

0: Je luistert naar Praten met de Ridderkerker, met Aad Hoogendijk.
1: Die niet alleen is, hij heeft vandaag een bijzondere gast, dat is Marco Oosterwijk. Die naam klinkt u vast wel bekend aan de andere kant van het apparaat, want dat is onze burgemeester. En aan het begin van het programma zei ik al, hij mocht eerst gewoon niet komen in het programma, want toen was hij nog geen Ridderkerker. Die schade is ingehaald en daarom zijn we blij dat hij bij ons zit. We hebben een beetje de aanzet tot het volwassen leven, zeg maar, besproken in het afgelopen half uur. Dan kom je op een gegeven moment, dan werk je en je doet al van alles en nog wat. Dan komt er ergens een beetje de politiek in het leven kijken.
2: Ja, en vroeger dan je misschien zou denken, want ik was volgens mij 18 of 19... toen ik als burgerraadslid in de gemeente Nederlek, en dat is dan de samenvoeging van Lekkerkerk en Krimp aan de Lek, aantrad, laat ik het zo formuleren. En dat was eigenlijk op hele jonge leeftijd dat ik in de omgeving kwam, dat ik dacht van wauw, wat gebeurt hier allemaal? Dat was overigens nog in het monistische tijdperk. Hè? Toen zat de wethouder nog gewoon als onderdeel van de gemeenteraad in de gemeenteraad. Mm. En ook in de commissies. En daar heb ik een aantal jaren op mijn manier het burgerlidmaatschap ingevuld. En toen woonde ik nog in Lekkerkerk. En wij zijn getrouwd in 2001. Toen ben ik naar Krimp aan de IJssel verhuisd. Een soort huwelijkse voorwaarde, Aad. Als je met mij wilt trouwen, dan moet je echt naar Krimpen komen. Ja. Dat deed ik maar al te graag natuurlijk. En toen dacht ik van nou, dan is het ook een beetje klaar met politiek. Hè? Want dat is daar zo, met zoveel mensen die dat allemaal willen en vooral ook kunnen, hebben ze mij niet nodig. Totdat het ineens 2007 werd. En toen kwam mijn dingdong op de soep van een vertrekte raadslid. Wil je hem innemen? Ik had toen mezelf al akkoord bevonden om ergens op een lijst onderaan te staan. Mm-hmm. En dat heb ik toen gedaan in 2007. En toen ben ik 7 jaar gemeenteraadslid geweest in Krimp aan de IJssel. Tot 2014. En dat was het jaar waarin het goodbye haven was. En welkom politiek.
1: Toen was het echt.
2: Want toen werd ik wethouder. Mm-hmm. Toen ben ik de haven eigenlijk uitgevaren. En in de politiek naar binnen gezeild. Waar het niet dat ik altijd wel met de binnenvaart verbonden ben gebleven. Ook als het gaat om bestuurlijke functies, links en rechts. Mm. En ik ben tenslotte met de schippersdochter getrouwd. Hè? Dus,
1: dat had je nog niet verteld.
2: Het water, dat klotst ook door mijn aderen heen. De binnenvaart kende ik al redelijk vanuit de haventijd.
1: Maar ze was al aan land gekomen toen jullie elkaar leerden kennen.
2: Ja, maar mijn schoonouders die hebben tot nog heel veel jaren daarna ook gevaren. Uh-huh. En ik heb nog steeds zwagers in de binnenvaart die een eigen schip hebben en daar de rivieren mee doorvaren. Maar ik heb een tijdje in het bestuur van een schippersinternaat gezeten, waar kinderen dan zeg maar door de week wonen. En 's avonds of in het weekend gaan ze dan naar hun ouders aan boord of aan de wal. Ik ben landelijk voorzitter van de Christelijke Bond voor Ondernemers in de Binnenvaart en toezichthouder bij Koninklijke Binnenvaart Nederland. Wat de grootste binnenvaartbrancheorganisatie is van Nederland.
1: En dat allemaal omdat het ooit eens bij je werk zo begonnen is?
2: Ja, ik denk het haast wel. En in de combinatie met het feit dat natuurlijk in mijn schoonfamilie heel veel binnenvaart zat en zit. Heeft ook denk ik wel een beetje meegeholpen. Ik heb ooit nog eens een keer mijn ondernemersdiploma in de binnenvaart gehaald. Een soort ondernemersdiploma, maar dan specifiek voor binnenvaartondernemer zijn. Waardoor je ook zeg maar echt feitelijk een schip mag exploiteren. Nou, dat doe ik dan niet. Hè, maar het helpt wel om te snappen hoe het allemaal werkt in die branche. Dus dat doe ik nog tot op de dag van vandaag erbij. Dat is maar een klein deel. Maar ik vind het wel fijn om ook gewoon nog eens een keer in een andere wereld gewoon iets van betekenis te kunnen zijn.
1: Het is wel een verschil, denk ik, van stewardoorsfunctie en dat allemaal vanaf kantoor regelen en dan opeens het water opduiken. En met alles en nog wat met binnenvaart te maken te hebben.
2: Ja, maar het is ook wel weer leuk en mooi om zo'n aparte wereld ook een beetje beter te leren kennen. Mm-hmm. En daar soms ook wel weer de mooie wisselwerking te hebben tussen je bestuurlijke ervaring en je havenervaring en de binnenvaartwereld die er dan dingen bij vraagt, hè, wat je kunt leveren. Uh-huh. Maar ook weer dingen toevoegt die je in je andere werkzaamheden weer kunt gebruiken. Ja. Het is een intrigerende wereld. Mensen die op een schip varen en ook wonen, uh-huh, die zeggen van ja, we hebben elke dag een levend schilderij wat voorbij komt. Hè?
1: Ja.
2: En het is ook in die zin nooit saai, maar het is ook een bijzondere tak van sport. En zeker als je in de file weer eens staat op de weg met al die vrachtwagens ook om je heen. Hè, dan zeg je van ja, maar er is zoveel ruimte wat onbenut is op het water.
1: Ja, maar zijn we toch meer van die containers het water opsturen?
2: Dat is wel het adagium wat natuurlijk als de oplossing van heel veel file wordt uitgedragen. Ja. En niet onterecht.
1: Al jaren?
2: Ja.
1: Maar het gebeurt niet. We hebben hier in Ridderkerk ook een mooie haven.
2: Die best gebruikt wordt. Altijd misschien wel beter gebruikt kan worden. Mm-hmm. Maar er gaat gelukkig genoeg over het water heen. Maar er mag nog wel een paar onsjes meer bij. Dus daarom is het ook altijd weer belangrijk als er een nieuw kabinet aantreedt om te kijken van wat zijn nou eigenlijk de plannenmakerijen voor de binnenvaart daarbij. Want het onderhoud van bruggen en stuwen enzovoorts loopt in Nederland wel een tikje achter de feiten aan. Dus er moet wel een tandje bij. Dat zeg ik overal. En dus ook hier. Luisteren, beste mensen. Maar goed, dat is die wereld. Op een moment wethouder in Krimpen en IJssel geworden. En dat stopte na 4 jaar. Na de reguliere tijd van verkiezingen weer. En toen ben ik eventjes geen wethouder geweest. Maar wel weer tussentijds raadslid geworden in 2018. En begin 2019 waren mijn eerste Ridderkerkse ervaringen. Toen ik hier wethouder werd.
1: Dat
2: was wat, hè?
1: De verdorven Ridderkerk aan de andere kant van het water.
2: Nou nee, zeker niet. Oh. Zeker niet. Maar wel het voor mij grotendeels onbekende Ridderkerk. Omdat de rivier is toch zo'n soort natuurlijke barrière. En ja, ik kwam eigenlijk nooit zo heel erg aan deze kant. Hè, vanuit het Ridderkerkse perspectief gezien van de rivier. Ik had er ook niet per se mijn oriëntatie op. Want school, werk. Ik kwam geregeld langs Ridderkerk. Mm-hmm. Als ik naar Dordrecht ging, waar ik dan vooral werkte. Maar niet veel in Ridderkerk. Nee. Dat heb ik inmiddels ruimschoots goed gemaakt.
1: Ja. Zowel eerst door de rit te maken, maar nu hoeft die rit niet meer. Je kan nou gaan lopen naar het werk.
2: Nou, dat kan zeker. Wij wonen heel plezierig aan de Kievitsweg. En naar het werk lopen is denk ik minder dan een kwartier. Mm-hmm. En in de fiets is het een minuutje of 6. Dus dat gaat heel prima. En het is echt wel een mooie meerwaarde om nu echt te kunnen zeggen, wij wonen in Ridderkerk en je dorp op deze manier extra meemaken. Dat is gewoon prima. Dus dat heeft de wetgever goed bedacht.
1: Ja, geregeld. Waarvan akte. Het was een wethouderschap voor een tijdelijke functie in Ridderkerk, ook nog eens een keertje. Maar ergens is er een vonk overgeslagen, hè?
2: Ja, en dat duurde eigenlijk niet zo heel lang, Aad, want ik kan het, als ik, maar dat zie jij en de luisteraars, die zien dat niet. Mm-hmm. Ik krijg een soort smile op mijn gezicht volgens mij nu. Hè? En dat is vooral omdat ik gewoon Ridderkerk al heel snel als een gaaf van Geers, net hoe je het
1: naarmate je dichter op de rand komt,
2: dorp heb leren kennen. En ik zeg nadrukkelijk ook dorp, want Ridderkerk is geen stad. Mm-hmm. Er zijn dus wel eens wat stadse dingen, maar Ridderkerk is vooral een dorp. En dat zeg ik met trots. Ridderkerk heeft mij wel omarmd. En ik heb Ridderkerk in mijn hart gesloten. Dus naarmate steeds duidelijker werd dat er een keer een burgemeesterswisseling van de wacht ging gebeuren. Mm-hmm. Werd mijn enthousiasme wel heel snel steeds groter. En ja, als ik dan toch ergens burgemeester zou mogen worden, dan mag graag Ridderkerk. Want elke dag als ik hier ben, is het een hele fijne, plezierige omstandigheid. Hè? Ik woon hier met plezier. Wij wonen hier inmiddels met plezier. Er is echt alles wat in Ridderkerk. Misschien wel elke dag wat. Maar ook elke dag heel veel mooie dingen. En ik hoop dat ik hier nog lang mag blijven. Ja. Als burgemeester.
1: Ja. Dus die intentie die is er alvast.
2: Ja, en niet voor niks. Want,
1: maar stel nou dat straks komt, noem eens wat, Haarlem. Een of andere grote stad. Utrecht. Bezoekende burgemeester.
2: Ja, dan zeg ik 1 ding heel simpel. Lekker verder zoeken.
1: Ja.
2: Haarlem is trouwens wel een mooie stad waar een van de voormalige Ridderkerkse wethouders burgemeester is. Hè?
1: Dat wel.
2: Dus in die zin leg je dat lijntje misschien wel op die manier. Maar nee joh, ik heb het hier elke dag met zoveel plezier naar mijn zin. En kijk, als het een keer heel erg saai gaat worden, mm-hmm. wat ik me niet kan voorstellen, dan geef ik misschien wel een ander antwoord. Maar kijk, want geen enkele burgemeester zit ergens 40 jaar. Maar ik heb het vooral heel erg naar mijn zin. En vooral naar mijn zin met de mensen. Mm-hmm. De inwoners, de ondernemers, de jeugd. Ik kan me niet voorstellen dat ik hier snel op uitgekeken ben. Absoluut niet. Ik zeg het nog maar een keer, absoluut niet.
1: We gaan elkaar nog zien.
2: Nou, heel vaak hoop ik. Ja. Maar dat zeg ik ook tegen iedereen die ik tegenkom in Ridderkerk. Uh-huh. Laten we elkaar blijven ontmoeten. Laten we elkaar spreken. Ik kom naar je toe of kom naar mij toe. En ook als gewoon inwoner, want dat mag ik gelukkig ook op de nodige uren van de dag zijn. Uh-huh. Ben ik met heel veel plezier in Ridderkerk. Want aan de ene kant is het zo dat je als burgemeester 24/7 dat bent. Maar ik ben ook gewoon Marco die zijn tuin bijhoudt en zijn hond uitlaat en even naar de winkels gaat. En
1: zelf op de trap gaat staan om zijn ramen te doen. Hè?
2: Dat kan ook zomaar. Ik heb inmiddels steeds minder hoogtevrees.
1: Je hebt flink geklust de laatste paar maanden.
2: Ja. En daar draai ik mijn hand ook niet voor om. Huh? Maar ik ben ook gewoon dus in die zin Marco die ook even soms Marco lekker wil zijn.
1: Mm-hmm. Waar we het helemaal niet over gehad hebben. De binnenvaart is echt geweldig. Ik denk dat je die webcam heel vaak op hebt staan. Binnenvaartse webcam.
2: Nou, dat valt wel mee. Want dat veronderstelt of ik daar heel veel tijd voor heb. En dat is niet het geval. Maar wij hebben bijvoorbeeld in de binnenvaart, brancheclub, KBN, hebben we ook WhatsApp groepen waar heel veel schippers in zitten. En waar ik dan ook in zit. Mm-hmm. Dus ik krijg elke dag op heel veel verschillende manieren mee hoe het er in de binnenvaart aan toe gaat. Maar ik zit niet elke dag te kijken naar een camera halverwege het gebergte of op een sluizencomplex of anderszins.
1: Is toch leuk om te zien.
2: Ja,
1: kijk, daar gaat een bekende.
2: Wellicht krijg ik een keertje tijd voor.
1: We hebben het helemaal niet gehad over iets anders belangrijks in je leven. Dat is de kerk.
2: Ja, of beter gezegd, geloof. Ja. Want de kerk is maar een samenwerkingsverband of dat is een gebouw of hoe je het ook noemen wilt. Maar een gemeenschap van mensen of het geloof wat heel persoonlijk is uiteindelijk. Steek ik niet onder stoelen of banken. En tegelijkertijd ga ik er ook niet prat op. Mm-hmm. Ik ben gewoon een mens, net als andere mensen. Die zijn eigen onhebbelijkheden heeft. Die zijn fouten maakt. Die zich niet beter voelt en vindt dan andere mensen. Die elke dag wat kan leren. Maar die wel op basis van zijn geloof ook soms een beetje los is van alle dag. In de zin van er zijn belangrijker dingen soms dan je alleen met drukte mee te maken. Of je een nog mooiere auto wellicht zou ambiëren. Ik weet niet van de auto's overigens, maar dat is een heel slecht voorbeeld. Er zijn meer dingen die van waarde zijn. Hoe gaan we met elkaar om?
1: Ja.
2: Hoe leg ik verantwoordelijkheid af richting mensen, maar ook tegen God over hoe ik mijzelf gedraag? Welke beslissingen ik neem? Of ik een voorbeeld kan, mag zijn soms door dingen te doen of juist niet te doen? Daarover met mensen in gesprek te zijn. Dus waarden doen daartoe. En dat is geen christelijk of een islamitisch of een andersoortig geloofsmandaat of primaat. Mm-hmm. Dat het daarmee. Want ik ken heel veel mensen ook in de kerk die helemaal niet gelovig zijn, maar die er fantastisch mooie mensen zijn. Die voor mij ook bewondering oogsten. En die ik heel waardeer en ook respecteer. Maar geloof is wel voor mij belangrijk.
1: Ja.
2: En daar soms ook met mensen het gesprek over voeren. Wat houdt je bezig? Hoe kijk je tegen de wereld aan? Wat is nou misschien nog belangrijker dan de dag van alle dag? Dat levert soms ook hele mooie ontmoetingen, ook in de kerk op. Waarbij je het ineens hebt over, op een hele eerlijke manier, over wat mij bezighoudt als burgemeester. Of als Marco.
1: Mm-hmm.
2: En wat andere mensen bezighoudt. Zonder het altijd zwaar of ingewikkeld te maken. Want dat hoeft het helemaal niet.
1: Mm-hmm. Je ging een krimp aan de IJssel naar de kerk. Want daar woonde je toen natuurlijk.
2: Ja.
1: Dus dat is logisch.
2: Ja.
1: De Miraskerk.
2: Klopt.
1: Die nog vervelend helaas in het nieuws is geweest tijdens de COVID-periode.
2: Ja.
1: Dat is wel jammer.
2: Dat is een tijd op zich geweest, denk ik. Hè, waarin er, denk ik, op heel veel manieren en plekken rauwe botsingen zijn geweest, zou je kunnen zeggen, tussen hoe je met bepaalde zaken omgaat en er tegenaan kijkt. Wat ik vooral belangrijk vind, want ik kerk nog steeds daar in dezelfde plaats, is dat je het met elkaar er op een eerlijke manier over kunt hebben. En dat ik ook nog steeds als Marco of vader of als noem maar op, mijn eigen manier van tegen dingen aankijken kan hebben. Ik vind het heel belangrijk om elkaar in deze wereld niet zomaar de maat te nemen op van alles en nog wat. Vanuit welke kant en positie dan ook. En ik ben erg van de nuance. En met elkaar het goede gesprek hebben over dingen. En als er nou één tijd is geweest en dat werkt echt nog door tot op de dag van vandaag. Waarin we elkaar in dit land een beetje kwijtgeraakt zijn. In de verhouding overheid-inwoners, inwoners-overheid. Hoe kerken met zaken zijn omgegaan. Al of niet door de emotie van het specifieke moment. Ja, daar denk ik nog eens over na. Van als we het nou nog eens over zouden doen in dit land. Hè, als het gaat om die periode. Zouden we het dan allemaal nog op dezelfde manier gedaan hebben? Want ik denk dat er in allerlei opzicht, laat ik het maar zo algemeen formuleren, juist in die tijd vanuit allerlei plekken en posities gewoon te grote woorden zijn gebruikt over van alles en nog wat. En staat er ook maar tegelijkertijd eens aan, hè? Om in zo'n tijd van grote verwarring en van grote complexe afwegingen dan de juiste dingen te doen. Dat zeg ik er ook altijd ook maar weer bij. Ik denk dat het vooral ook een leerzame tijd geweest is, waarin je ook weer eens nadenkt over van wie ben ik, wie zijn wij, hoe verhouden we ons tot elkaar. En ik vind het echt wel jammer en ingewikkeld ook dat we, ook in Ridderkerk, mensen hebben die zeggen van nou, ik erken de overheid niet meer als mijn overheid. Die zo teleurgesteld zijn of afgedwaald zijn of een keuzes hebben gemaakt door te zeggen van ja, het was toen niet goed in die periode en dat zal ook nooit meer zo goed zijn. Ik krijg als burgemeester ook soms een brief van mensen die zich soeverein verklaren of anderszins. En die zeggen van ja, u bent mijn burgemeester niet, want u maakt onderdeel uit van de overheid en de overheid erken ik niet meer. En dan heb ik wel eens een keer een brief teruggestuurd van nou, laat ik deze brief u dan niet sturen als burgemeester, maar als mededorpsgenoot Marco Oosterwijk. En kunnen we dan met elkaar eens erover hebben, want het intrigeert mij wel. Mm-hmm. Wat drijft dan mensen tot dit? Ja, dan krijg ik er jammer genoeg geen respons op. Maar het geeft wel aan hoe complex die tijd ook was. Want die tijd van de coronaperiode is voor heel mensen wel het moment van aanhaken of eerder gezegd afhaken geworden. En onze politie heeft er nog last van. We hebben als overheid er nog last van. Ook in geloofsgemeenschappen heeft dat wel zijn sporen nagelaten, denk ik. En dat kun je niet per se meer allemaal repareren. Maar het schept wat mij betreft wel een dure verantwoordelijkheid voor mensen. En ik ben nu in een rol en een positie die dat ook met zich meebrengt. Om heel nauwgezet en zorgvuldig met elkaar om te gaan. En in een crisistijd is dat moeilijk. Maar het is wel een belangrijk streven. Nou, dat was best wel een hele lange zin. Maar ik probeer er ook op een zorgvuldige manier bij aan te geven dat die tijd wat gedaan heeft. Mm-hmm. En dat kun je eigenlijk nooit per se langs de lijn van heel groot en heel klein benaderen of van heel zwart en heel wit. Ik denk dat als je echt op zoek bent naar het echte verhaal van die tijd, dat het vooral gaat over stap voor stap de nuance onder je arm meenemend, elkaar de eerlijke vraag stellen van wat was er nou eigenlijk toen allemaal aan de hand? En wat deed het met je? En waarom? En hoe vertaalde je dat voor jezelf? Dus ik hoop in die zin dat we ook nooit meer zo'n coronatijd meemaken. En we zijn er als mensheid van tegenwoordig bijna niet meer op ingericht, zou je kunnen denken, om zulke dingen mee te maken. Mm-hmm. En nou ja, dat kunnen we met elkaar niet afspreken, dat we het nooit meer meemaken. Maar het is wel iets wat ik nog wel eens vaak in mijn hoofd heb, van hoe ging dat toen?
1: Laat het afsluiten. En voordat we echt gaan afsluiten, nog even één belangrijk puntje aansnijden met elkaar. Je hebt er tussendoor al een beetje zo ingevlogen. Je hebt je echtgenoten ergens ooit eens leren kennen. Het is wel even belangrijk om het erover te hebben.
2: Ja, tuurlijk.
1: Ja.
2: Ja, ik zou mijn vrouw en mijn kinderen zeker tekort doen als ik ze niet een belangrijke plekje bij zou geven. Want ik ben getrouwd met Annette. Mm-hmm. Inmiddels al over 2 jaar, 25 jaar.
1: Goeiedag.
2: Ja, ik kom pas kijken, hè, Haat. Want ik kom bij mensen op bezoek die 60, 65, 70 jaar getrouwd zijn. En ik denk van poeh. Maar ik ben nog elke dag zo gelukkig als ik was toen ik ging trouwen met Annette. En andersom ook. En we hebben 3 mooie kinderen mogen krijgen. Daan, Job en Elin. En volgend jaar gaat, als het goed is, Beleven en Welzijn En dat zeg ik bewust bij leven en welzijn, omdat ik zo tegen de dingen aankijk. Maar ook omdat onze oudste ziek is geworden. Gaat hij trouwen met Lisa, zijn liefde. En nou, daar moet ik best wel een beetje aan wennen, hoor. Mm-hmm. Maar ik gun het ze van harte. En onze andere kinderen ook. Dat zijn de grootste schatten van de hele wereld. En niet alleen omdat ze lief zijn en soms een beetje boefjes zijn en zijn geweest. Maar omdat het gewoon onze kinderen zijn.
1: Trotse papa.
2: Ja, een trotse papa. En ook een trotse echtgenoot. Ja, want thuis krijgt het echt wel eens voor ze kiezen. Mm-hmm. Als het gaat om papa die er niet altijd was. Of soms met dingen in zijn hoofd zit waar hij dan eventjes goed over moet nadenken. En ja, ik weet niet of het bij andere mensen ook zo werkt, Aad. Maar dan heb ik het er als echtgenoot en als papa ook niet altijd 100% goed van afgebracht. Want ja, je had altijd meer tijd ook aan je gezin kunnen besteden. Maar ik weet ook dat ze me altijd gesupport hebben, tot op de dag van vandaag. En nou ja, dat brengt alweer een beetje balans in mijn hoofd.
1: Mooie, wijze woorden wil ik haast zeggen. Aan het eind van het programma, want onze tijd zit erop namelijk.
2: Nu alweer?
1: Ja, het gaat zo ontzettend hard. Kom nog eens een keer.
2: Het is geen twee uurtjes praten met de ridderkijker,
1: nee,
2: hè?
1: Nee.
2: Oh, jammer nou.
1: Je bent vanzelfsprekend toch eens een keertje welkom. Maar voorlopig even doe het niet. Er zijn heel veel andere mensen die ook mooie verhalen hebben om te vertellen.
2: Absoluut.
1: Ik dank je voor je komst en je verhaal.
2: Graag gedaan.
1: Marco Oosterwijk, een hele fijne zondag. U luistert naar het programma Praten met een Ridderkerker. Ons seizoen zit erop. Wij houden even rust, maar komen in oktober terug. De komende paar weken hoort u nog hele oude afleveringen van Praten met een Ridderkerker. En daarna vervolgen wij met alle afleveringen van het afgelopen seizoen.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussauer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussauer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussauer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
3: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

Dag luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Starlit Souvenirs op deze zondagmiddag. Kippenvelmuziek, dat is de titel van het album waar ik mee begonnen was, Chicken Skin Music. Het album is afkomstig van het album van Ry Cooder en ik draaide daarvan Yellow Roses. Ik dacht wel een leuk beginnetje voor dit uurtje Starlit Souvenirs op deze zondagmiddag. En ik heb weer een lijstje gemaakt met voor mijn idee toch wat bekendere nummers weer, maar ook wel heel veel onbekende nummers voor sommige luisteraars althans. Gaan we het met een Belgisch duo. Ik heb ze vorige week nog meegemaakt op een festival waar ik aanwezig was. Zij hebben een heel mooi album gemaakt met hele rustige muziek, moet ik zeggen. Met als titel Sharing the Blues, maar er is weinig blues op te horen trouwens hoor. De titel die ik ga draaien is Know My Lighthouse is Gone. En we gaan luisteren naar het Belgische duo, zoals ik al zei, Bruno de Nekkere en Kathleen van der Hout. En laatstgenoemde was ooit mijn gast hier in een van de bluesy-uitzendingen live hier bij Radio Ridderkerk in de kantine.

Avondlong met, weet je, nog Gent. Een nummer dat ik toch wel meerdere keren gedraaid heb in al die jaren dat ik Stalin Souvenirs mag presenteren hier bij Radio Ridderkerk. De volgende heb ik nog nooit gedraaid in, althans niet in Stalin Souvenirs. En dat is een gast die ik ooit had op een van de avonden hier in de kantine tijdens het blues. En dat was Lieb Land. Lieb Land, dat is een Nederlander die heel veel in Engeland vertoefd heeft en met hele grote namen gespeeld heb in de blueswereld, maar ook andere dingen. Ik heb een album van hem meegebracht en daarvan gaat er, hij heeft inmiddels 10 albums op zijn naam staan en dacht een miljoen cd's verkocht, of later verkocht, dus het is niet de eerste de beste die hier in de studio was. Man komt uit een klein dorpje, hier en alles er waard. Gewoon een Nederlander dus. Memory is my paradise, dat is de track die ik uitgekozen heb voor Stalin Souvenirs.

drum ring. I wish I had been away.

van zijn album Trainer Koning uit het jaar 2011 voor die Steve Earle met Goodbye. Een van mijn favoriete albums van Bob Dylan is nog steeds Romance in Durango. En nee, natuurlijk verkeerd, dat is het nummer wat ik van dat album ga draaien. Romance in Durango, maar de titel van dat album is Desire. En ik heb ooit had ik het op LP gewonnen, maar ik heb ook toen de tijd nog een keer de CD gekocht. Dus wat daar, dat kan ik toch wel mooi zo vinden als een koopje dat nu twee keer, denk ik. Bob Dylan, Romance in Durango.

Er waait een vreemde wind over de wegen van het land. Door de straten van de stad

mijn kind. Kom naar huis. Er waait een vreemde wind. Er hangt een zware stilte, alsof er buiten niets beweegt. Rondom het huis een klamme kilte.

Laat angst ons niet regeren, zoals de klok doet met de stad. En de morgen zal ons leren of er genoeg is lief gehad.

heeft een mooi nummertje ergens aan van het album. Een liefdeslied. Een vreemde wind. En die vreemde wind die is behoorlijk weer aan het opsteken. Heb ik af en toe het idee. Leonard Cohen met een van zijn grote hits. So Long, Marianne.

said if I had a will of my own, I would sing.

ze was zo in de studio hele mooie platen op hun naam staan. Chip Taylor en Carrie Rodriguez. Je hoorde van het album Red Dog, tracks uit het jaar 2015. Een glorious hallelujah. Dimitri Vertorend van het album Warm en Stil. Er speelt en speelt de wind en het ponypaard aan elkaar.

het alleen te zijn. Met in je hoofd een projectiescherm. Dan is je winterslaap een kermisspel. Wat afspeelt in je onderbuik. Het was augustus die mij wekte. De melancholie van de avond is thuisgekomen. Er is niets veranderd. Er is alleen een man geboren.

Quincy van Toren met en speelde Wind en Ponypaard aan elkaar. We zijn toen het laatste nummertje, een goed rijtje van Richard Hawley. Not a like a friend. Volgende week is de beurt aan, niet mijn persoonje, maar Aurelie het Jong. En ik hoop er over 14 dagen weer te zijn met een nieuwe aflevering van Starlight Souvenirs. Ik bedank u voor het luisteren en misschien wel tot de volgende keer. Mijn naam is Nick Bravenboer. Tot Starlight Souvenirs. Dag.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar en studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
3: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Je houdt van country muziek. Je kijkt er de hele week naar uit. Je leeft er naartoe. De spanning stijgt. Je kunt niet langer wachten. Beleef het dan nu maar in country style. Uw gastheer, Erik Harreman.
2: Die jullie allemaal natuurlijk weer een heel hartelijk welkom wensen in het programma van vanavond. Het leukste countryprogramma wat we hebben hier bij jouw lokale radio RTV Ridderkerk en Atos RTV. Mooie muziek hebben we voor jou allemaal. Hartstikke nieuwe muziek vanavond. Hier zijn Keith Urban en Michael McDonald en We Go Back.

Het onmiskenbare stemgeluid van Keith Urban en natuurlijk Michael McDonald was dat. Todd Cameron, die gaan we in de uitzending halen. Dit is Windshield Time.

0: The Windshield Time was dat van Todd Cameron, John Morgan en Jason Aldean. Ja, we gaan ze niet laten ontbreken vanavond. Friends
1: like that.

I got friends like that. Ja, we hebben natuurlijk allemaal wel van die vrienden die je denkt bij jezelf van dat is toch hartstikke fijn dat jij vrienden van me wil zijn. Ja, zo heb je ze allemaal en dat is natuurlijk helemaal waar. Het ligt niet aan je radio, kijk niet buiten. Het komt van het nummer van Ernest. What's a Little Rain?

0: What's a Little Rain van Ernest. Was dat leuk dat je bent afgestemd op het programma Country Style. Je weet wel, het wekelijkse countryprogramma hier bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk en RTV, Atos RTV, ik moet goed zeggen. Wat doen we allemaal? We maken natuurlijk hartstikke lekkere en leuke muziek. En heb je nou ook muziek dat je denkt van, die kan je best wel eens een keertje draaien in het programma? Nou, laat het ons gewoon even weten. info@rtvridderkerk.nl. Hunter Jordan, F1 Pretty.
1: See my little dashboard DJ

dat is tenslotte liefde niet waar. Hè? Als je de hele nacht onderweg wil zijn om bij je geliefde te zijn. Drive All Night was dat van Wyatt Flores. Country Style is een programma wordt elke vrijdagavond live uitgezonden bij de RTV Ridderkerk tussen 9 en 10 uur. Elke zondagmiddag tussen 4 en 5 uur kun je luisteren naar de herhaling van dit programma ook weer hier bij RTV Ridderkerk. En op de donderdagmiddag tussen 4 en 5 uur kun je luisteren naar Country Style bij de collega's van Atos RTV. Nou, dan ben je weer helemaal op de hoogte van waar je allemaal...

Aldus, Jason Cross en Noah Hansen. Elena Springsteen, dat is de volgende die we gaan draaien. Nee, geen familie van. Hier is I Love You Then.

Jamie Barnes was dat en de Whiskey Roll. Hier is de Marcus King Band. Ze gaan het op een oplopen zetten, hè? De Good Run.

I Had a Good Run was dat van de Marcus King Band. Ashley Ann, dat is de volgende die we gaan draaien. Die hebben we al eens meer in de uitzending gehad. Never mind.

Nevermind. Van Ashley Ann was dat. We gaan naar Gretchen Wilson. Even wat ander textueel. Hier is de Redneck Shit.

The Redneck Shit was dat van Gretchen Wilson. Ja, het klinkt dan net even iets anders, hè? Mika Edwards. En Texas Soul.

Texas Swing, maar dan een klein beetje anders was dat van Mika Edwards en Texas Soul. Landon Wall die gaan we in de uitzending halen. Het is bijna 10 voor geworden als je goed op de klok kan kijken. It is Lost This Town.

I Lost This Town to You was dat van Landon Wall. Trevon Martin, die gaan we in de uitzending houden. We kunnen nog maar een paar draaien tot het weer afgelopen is. Hier is

En zo is het maar net. I Believe in Us van Trevor Martin was dat. En de laatste plaat die staat klaar voor jullie om te gaan luisteren. Kindred Valley. And These Days.

Guns N' Buckaroos, die spelen weer de eindmelodie van dit programma. 7-11, zo heet dit nummer. Betekent wel dat het einde van het programma weer daar is. Strakjes na de klok van 10, als je luistert op vrijdagavond naar RTV Ridderkerk, is het tijd voor Jazz and Easy van collega Peter Vogel. Luister je op de zondagmiddag naar de herhaling hier tussen 4 en 5, dan is het tijd voor Trosseloos, het non-stop shanty-programma hier bij RTV Ridderkerk. En op de donderdag is het na de klok van 5 tijd voor de... na de klok van 4, ik moet goed zeggen. Tijd voor de swingende hitmiddag. Nogmaals dank en tot de volgende dag.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: Trossen los. Een gevarieerd non-stop programma met Santies en Zeemansliederen. Uitgevoerd door koren en groepen uit

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer

Welkom bij het programma Songs of Glory. Een non-stop programma met de mooiste christelijke muziek. Elke zondagavond om 6 uur, techniek en muzieksamenstelling Peter Gouweloos.

En spoedig komt u terug. Maranatha, kom Heer Jezus. Maranatha, kom Heer Jezus. Hoor uw kerk, de geest en de bruid zeggen kom.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zitten er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder Grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak en er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlinnekerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Welkom bij het programma Avondzang. Een non-stop programma met de mooiste koor- en samenzang, bekende solisten, vocalgroepen en een korte meditatie. Techniek en samenstelling Peter Gouwerloos.

lezen Markus 1, vers 16 tot 20 over de roeping van de eerste discipelen. Toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon die hun netten uitwierp in het meer. Het waren vissers. Jezus zei tegen hen, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Iets verderop zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten. En direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeus met de dagloners achter in de boot en volgden hem.

Wanneer werd jij geroepen door Jezus om hem te volgen? Wanneer kwam hij je tegemoet? Koos hij je uit? Sprak hij je aan? Wanneer was het moment dat je hem zag? Dat je ging luisteren en gehoorzamen? Is het al lang geleden? Een moment van een eerste liefde? Je hele leven stond ineens in het teken van je geloof, van Jezus en wat hij van je vroeg? Je wist het. Dit staat me te doen. Achter Jezus aan, wat het mij ook kost. Vol overgave zong je de liederen. Je las de Bijbel alsof je het voor het eerst las. Ga eens terug, vandaag, naar die eerste roeping. Herinner je je dat moment? Was het inderdaad een moment of duurde het wat langer? Was het meer een proces waarin je langzamerhand overtuigd raakte? Of ben je al een volgeling van Jezus vanaf je kindertijd? Ik weet dat er ook veel luisteraars zijn die nog wat wikken en wegen. Wil ik wel achter Jezus aan? Je bent het nog wat aan het uitzoeken. Overwegen wat het je kost. Maar misschien ook wel de vraag of het voor jou is. Of je, zeg maar, geschikt genoeg bent om een volgeling van Jezus te zijn. Jezus komt vandaag weer eens langs zij, bij jou en bij mij. Kom, volg mij, zegt hij. Wat doet het met je? En wat doe jij? Simon, Andreas, Jacobus en Johannes zijn gehoorzamen. Ze horen Jezus' stem en ze volgen hem. Maar wacht even, voordat we het hebben over hun reactie dat Jezus hen roept, is best bijzonder. Normaal gesproken vormde zich een groep volgelingen spontaan rondom een rabbi. Je koos als het ware je eigen rabbi, je eigen leermeester. Iemand die je aansprak vanwege zijn wijsheid, van wie je veel van zou kunnen leren. En als hij dan echt een leerling wilde worden, dan moest je je uiterste best doen. Alleen de beste kregen na een flinke selectie de eer om daadwerkelijk discipel te mogen zijn. Hier gebeurt het andersom. Jezus kiest zijn leerlingen zelf uit. Hij roept gewoon je naam. Het zijn maar eenvoudige vissers. Uit niets blijkt dat zij bovengemiddeld bekwaam zijn, supergelovig of gedisciplineerd. Ze doen hun dagelijkse werk en daar worden ze geroepen. Tegen hen zegt Jezus, ik maak jullie vissers van mensen. Dat kunnen ze nog helemaal niet, maar dat gaat Jezus hen leren. Wellicht heb je dit al zo vaak gehoord, maar toch, ik zeg het je vandaag nog maar eens een keer. Jezus bekwaamt wie geroepen wordt. Het is niet onze kracht, onze discipline, ons geloof die ons geschikt maken om een leerling van Jezus te zijn. Het is de roep van de meester zelf. Als hij je roept, dan kun je volgen. Als hij je vraagt voor een bepaalde bediening en taak, dan zal hij je de kracht en de gave geven om het te doen. Hij kiest. Hij roept. Wij gehoorzamen en volgen. Je hoeft dus niet eerst alles te begrijpen voordat je achter Jezus aangaat. Eerst alles op een rijtje zetten, wikken en wegen, om dan te concluderen of het waar is, of het zinnig is om Jezus centraal te zetten in je leven. Nee dus, je kunt het nooit helemaal vooraf bedenken hoe het gaan zal. Jezus volgen is wat dat betreft meer een beslissing om op weg te gaan, dan een conclusie na ellenlang afwegen. En natuurlijk, het is logisch dat je je afvraagt of de keuze om Jezus te volgen de moeite waard is. Je verstand mag helemaal meedoen. Dat heb je niet van iets gekregen. Maar ik vermoed dat als je aan die eerste leerlingen vraagt wat de reden is dat ze direct achter Jezus aangingen, dat ze dan niet veel meer zouden zeggen als: ik zag hem, ik hoorde zijn stem en ik wist, hem wil ik vertrouwen. Gaandeweg kwamen ze erachter dat Jezus hun vertrouwen waard was. Gaandeweg kwamen ze erachter dat ze alles voor hem over hadden. Volg jij Jezus? Wil jij je hele leven in dat perspectief zetten? Wil jij je laten beïnvloeden door zijn woorden, zijn visioen van het goede leven, het koninkrijk van God? Hoor dan hoe Jezus ook jouw naam noemt. Hij roept ook jou en mij, volg mij. Het is het beste wat je kunt doen.

Dank u, Heer Jezus, dat u ons roept om te volgen. Dat u ons uitkiest en dat we daarom geloven mogen dat u de kracht geeft om te doen wat u vraagt en dat u zorgt voor de vrucht. Hier ben ik, Heer. Hier is mijn hart. Hier is mijn leven, alles wat ik heb. Alles wat ik belangrijk vind. Ik geef het aan u. Ik wil u volgen wat de weg ook brengt. Amen.

Bedankt voor het luisteren naar het programma Avondzang. Tot over 2 weken met een nieuw programma met de mooiste kerkmuziek.

0: 98.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de zesde plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Goedenavond. Welkom bij het programma Religieus op uw verzoek. Uw eigen verzoekplatenprogramma op de zondagavond tussen 8 en 9 uur. Vanavond hopen we weer heel veel verzoekplaten voor u te draaien. Daar kunt u aan meewerken door een verzoekplaat aan te vragen via ons bekende telefoonnummer 0180-430-777. En dat kan voor alles zijn, hè? Voor een jubileum, voor een jarige, voor gewoon als u iemand een beetje een hart onder de riem wil steken met een lied of wil bemoedigen. Of omdat u zelf een lied heel erg mooi vindt, dat kan natuurlijk ook altijd. Om 8:15 en om 8:30 draaien we weer een stukje van onze raadplaat. Die heeft Aad weer keurig ingesproken, die stukjes. En we hebben weer een bonnetje voor een bloemetje te winnen. Een bloemenbon aangeboden door het bloemenhuis Johan van der Waal. En als u weet welke plaat we dan draaien, dan kunt u ook het bekende telefoonnummer bellen. En dan wint u misschien vanavond wel. We hebben twee mensen op de redactie. Dat zijn Agnita van Rietschoten en Joke de Jong. David, die zit achter de techniek. En mijn naam is Helma Hoognijk. We beginnen vanavond met een lied wat wordt gezongen door Tanira Storm. Zij gaat zingen Gebed om Zegen.

Ook dit keer heeft onze trouwe luisteraar uit Zuid-Afrika, Lodewijk Coetzé, weer een lied aangevraagd. Het lied is bestemd voor alle luisteraars en het wordt gezongen door Susan Boyle. Het lied heet How Great Thou Art.

Vanavond gaan we aandacht besteden aan de raadplaat in onze quiz van de week. Bij een quiz hoort een prijs. En dat is het bonnetje voor een bloemetje. Een waardebon, goed voor een hele mooie bos bloemen. Maar daar moet u iets voor doen. We laten straks een fragment horen van een lied of een psalm. En dan is het de vraag, welk lied of psalm is het? En als u het weet, kunt u uw hopelijk juiste oplossing doorbellen aan de studio van Radio Ridderkerk. Tot 9:15 vanavond. We gaan beginnen. De vraag aan u is, welk lied of psalm is dit? En tot zover voor de eerste keer vanavond het fragment Kort en Krachtig. De vraag is ook kort en krachtig. Welk lied of psalm is dit? Weet u het? Bel dan snel de oplossing door op het nummer 0800 430 777. Heeft u het fragment gemist of twijfelt u nog? Geen probleem. Over een kwartiertje volgt een herkansing.

10 mei is Joke de Jong jarig geweest. Joke is onze medewerkster op de redactie vanavond. En natuurlijk willen we haar namens het hele team van harte feliciteren en een lied voor haar draaien. We hebben uitgezocht het lied Wie maar de goede God laat zorgen. En het wordt gezongen door het christelijk jongerenkoor Yigdal Yahu.

dank u voor deze nieuwe morgen is het volgende lied. En dat wordt, dat is een koor en samenzang vanuit de Grote Kerk in Dordrecht. Dit lied is aangevraagd door Simone Witter voor alle medewerkers van Radio Ridderkerk. En ze is dankbaar dat dit programma nog bestaat.

Gisteren, 16 mei, hadden we ook een jarige redactiemedewerkster. Ook al is ze vanavond niet aanwezig in de studio. Maar toen was Lisette Oudijn jarig. En natuurlijk feliciteren we haar ook namens het hele team. Voor haar draaien we een lied van Trinity. Ik wens jou.

mogen voor de tweede keer vanavond aandacht besteden aan onze raadplaat in de quiz van de week. En de vraag is aan u, welk lied of psalm is dit?

fragment is de tweede keer altijd een stukje langer dan de eerste keer. En ik denk dat het nu wel zal gaan lukken met onze vraag. Welk lied of psalm was dit? Als u het weet of denkt te weten, bel dan snel met de studio van Radio Ridderkerk. Dat kan nog tot kwart voor negen op het nummer 0180-430-777. Misschien bent u vandaag onze winnaar van het bonnetje voor een bloemetje.

14 mei was Meta Hardam jarig en zij krijgt daarom een lied aangeboden door mevrouw de koning. Het lied is God heb ik lief en het wordt gezongen door het christelijk mannenkoor Laudate uit Barneveld.

volgende verzoekje is van onze andere trouwe luisteraar die als via de mail een verzoekje instuurt. En dat is ook weer bestemd voor alle luisteraars. Het lied heet Just a Little Talk with Jesus. En dat zou je kunnen vertalen als gewoon een klein gesprek met Jezus. Nou, het is inderdaad een klein gesprek, want het duurt maar 1 minuut. Het wordt gezongen door het Redeemed Quartet.

Kijk, zo kan je nog eens een hoop verzoekjes draaien als ze zo kort duren. We hebben nog een verzoekje. Aangevraagd door Wim Rietveld. En het is voor Margriet en Wim Rietveld. Want zij waren op 14 mei 58 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. We draaien een nummer van Gene Watson. Amazing Grace.

Mevrouw Walhout vraagt een lied aan voor mevrouw Klootwijk. En dat is De Avondzang. Het wordt gezongen door het jongerenkoor Een Nieuw Lied.

Dan hebben we nu een verzoekje van mevrouw Klootwijk. Want zij en haar man waren op 27 april... Ja, hoeveel jaar weet ik niet, dat staat er niet bij. Maar het was in ieder geval hun trouwdag. Ze vraagt aan Psalm 42, vers 1 en 5 gaan we draaien. Gezongen door het christelijk mannenkoor De Lofzang. En deze psalm is ook aangevraagd door David, Evelien en Lisette... voor hun moeder en schoonmoeder in deze moeilijke tijd.

heb net een briefje gekregen van Agnita uit de redactie met daarop de winnaar van het bonnetje voor een bloemetje van onze raadplaat. We hebben vanavond een winnares. En ik zal eerst even zeggen welk lied we zochten, voor ik dat vergeet. Het lied vanavond was Stilte over alle landen. En de eerste keer was het een heel kort stukje dat we het gedraaid hebben. En toen waren er toch heel veel mensen die het al wisten. Maar bij de tweede keer werd het helemaal duidelijk. En uiteindelijk is de winnares geworden mevrouw Klootwijk uit Barendrecht van de Vecht. Is dat mevrouw Klootwijk, van harte gefeliciteerd met uw bonnetje voor een bloemetje. De bon ligt vanaf morgenochtend klaar in de studio en kan daar opgehaald worden. De studio zit op de hoek van de Koninginnenweg en de Jonkheerdershaven in Lomanstraat. En goede dagen om de bon op te halen zijn in ieder geval de dinsdagochtend en de zaterdagochtend en de zondagavond. Want dan zijn er mensen aanwezig in de studio die de bon kunnen overhandigen. En met de bon gaat u dan naar het bloemenhuis van Johan van der Waal aan de Kerkweg nummer 58. Daar levert u de bon in en dan krijgt u een hele mooie bos bloemen ervoor in de plaats. Van harte gefeliciteerd en veel plezier met de bloemen.

We zijn dan weer aan het einde gekomen van dit programma. Maar niet getreurd, over 2 weken hopen wij weer te zijn met een nieuw verzoekplatenprogramma. Vanavond werd de redactie verzorgd door Agnita van Rietschoten en Joke de Jong. Aad sprak de stukjes van de raadplaat in, David Muisoudijn deed de techniek en mijn naam is Helma Ogenijk. Voor de volgende keer kunt u verzoekplaten aanvragen via het bekende telefoonnummer 0180-430-777. Of u kunt een mailtje sturen naar verzoek@rtvrederkerk.nl. Het is ook mogelijk om een briefje in de studio af te geven of in de brievenbus te stoppen. Na 9 uur komt het programma Orgelklanken met Wilfred Appeldoorn. Dus blijf vooral luisteren. Wij bedanken u voor het luisteren en voor het aanvragen van alle verzoekplaten. En we wensen u nog een hele fijne avond en graag tot een volgende keer. Dag!

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
3: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

luistert weer naar het tweewekelijkse programma Orgelklanken, waarin de techniek vanavond verzorgd wordt door David Muis-Oudijn, samenstelling en presentatie Wilfred Appeldoorn. Hartelijk welkom bij deze uitzending waarin we gaan luisteren naar het 250 jaar oude Hinsche orgel van de Grote Kerk in Harlingen. De grote instrumenten van Albertus Antoni Hinsche staan niet alleen in Harlingen, maar ook in Bolsward en in Kampen. En ook als restaurateur en ombouwer van de instrumenten is Hinsche zeer actief geweest. Onder andere heeft hij het terugwerk van de orgels in de Martinikerk in Groningen en in de hervormde kerk van Pijzen gebouwd. Laten we gaan luisteren naar de eerste opname. Leola Ravensbergen vertolkt het lied Als een hert dat verlangt naar water.

Leo Ravensbergen is geboren in november 1988 en van zijn eerste cd kwam dit lied Als een hert dat verlangt naar water. In Orgelklank hebben we al eerder een programma gemaakt over John Propitius en bij hem volgde hij zijn improvisatielessen. We gaan verder met het volgende lied en dat is Gold and Gold Alone. En daar kunt u dat natuurlijk ook in terughoren dat hij bij John Propitius heeft geleerd.

614 uit de bundel Opwekking is ook zo'n mooi lied wat op het Hinksorgel in Harderwijk goed tot zijn recht komt. Het refrein van dit lied is dan ook: U bewijst uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg.

andere organist is Harm Hoeve, geboren in 1964 in Rauwveen. Ook zijn orgelspel is regelmatig te horen op de radio. En hij begeleidt ook regelmatig diverse koren en solisten en heeft hij een eigen lespraktijk. Hij gaat nu voor ons spelen de Dorische Togata van Johann Sebastian Bach.

De volgende organist die we op het orgel van de Grote Kerk van Harlingen laten spelen is Hugo van der Meij. Hij is kerkorganist in de Christelijk Gereformeerde Kerk in Katwijk en daarnaast ook dirigent van een aantal koren. We gaan luisteren naar een bewerking van Psalm 108. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid.

de Grote Kerk in Harlingen luistert u naar het programma Orgelklanken. In deze uitzending laten we verschillende organisten op het Hienzorgel uit 1776 horen. We volgen deze uitzending met Psalm 35, gespeeld door Hugo van der Meij.

laatste organist die we in deze orgelklanken willen laten horen is Bart Kruithof. Deze jonge organist uit Nieuw-Lekkerland heeft ondertussen alweer wat meerdere cd's op zijn naam staan. En vanuit de Grote Kerk in Harlingen gaan we naar een bewerking luisteren van Psalm 87, vers 2.

gaan verder met Psalm 96, vers 9. Juicht al voor het aangezicht des Heren. En u hoort Bart Kruithof op het orgel van de Grote Kerk in Harlingen.

sluit af met een improvisatie over de avondzang door Bart Kruithof aan het Hienzorgel van de Grote Kerk van Harderwijk. Daarmee komen we dan ook weer aan het einde van deze orgelklanken. We hopen dat u er weer van genoten heeft. Over 2 weken hopen we weer te zijn met een nieuwe uitzending. Tot dan!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10:00.
1: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen Eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
3: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

0: Lieve zondagavond, en dat betekent veel lang de allerfijnste, allermooiste op je radio. Na 10 uur tot aan de klok van 12 uur. 2 uur lang. Bedankt aan de collega's van de religieuze uitzendingen. En op de donderdagochtend bedankt aan RTV Rijnmond en RTV Ridderke. Met een non-stop informatieve programma zijn we er weer. Love songs, love songs are back again. En doen we nog steeds. Ja, nog steeds, dat wel. Het gaat niet lang meer duren, maar we doen nog steeds uitsturen aan de Loomansstraat. En dat betekent dat we hier gewoon zitten voor u daar aan de andere kant van de radio. Ja, toch wel een beetje op een andere manier dan anders. We komen vandaag aan een doosje. We zijn opgenomen eerdere keren, want ja, er waren andere omstandigheden. Dat we er niet kunnen zijn op 17 mei, dus vandaar. En dat betekent ook dat we alleen in de studio zijn. Maar goed, dat geeft niet, hè. We zijn er met u daar aan de andere kant van de radio. Dus dat betekent gewoon dat we er met z'n allen zijn. En Wendy en Hilly zijn op afstand. En nou ja, dat doen we dan. Ik ga u vertellen dat we ja, toch wel weer prachtige platen gaan draaien. En we hebben omdenkers, we hebben loesjes en we hebben van alles en nog wat. Zo is ook, ja, hebben we ook deze meneer nog waarschijnlijk.
1: De drie van Dirk.
0: Jazeker wel. We hebben straks met onder andere Ilo. Kijk even op het lijstje van Dirk. ILO, we hebben Miss Montreal en we hebben de Traveling Wilburys. Maar dat is allemaal straks rond de klok van, zullen we zeggen, 10 over half 11. Wat hebben we gedaan in de eerste, wat is het? Zijn we langzaam bezig in de eerste, ja, ruim 10 minuten. Zijn we bezig met Nina June en een Beautiful Mesh. Ik ben niet meer bang, Haname en Bluff en Lost van Anouk. Dat betekent ook dat we uit een doosje komen dat we niet de allernieuwste platen hebben van de laatste week. Dus de Spotify-lijst, dat doen we weer een andere keer. Het zijn allemaal plaatjes, zijn ietsjes ouder, maar ach, ze zijn wel even mooi, denk ik. Ietsjes ouder. Nou ja, ietsje ouder. Julie Bessie is ietsje ouder. Maar het nummer is nog steeds een prachtige hit. Where do I begin? Love Story. By Love Songs and Back Again.

Luc komt en Nul is een 2 maanden oud. En dat is dus niet splinternieuw, maar het is wel een plaatje van recentere datum, zullen we zeggen. En dat geldt niet voor de volgende, want de volgende komt uit 1969. Hebben we het over de Rolling Stones. Ja, en dat dan toch wel gauw oud, denk ik. Maar ik vind het een prachtig mooi nummer. You can't always get what you want. Maar toch, Rolling Stones op je radio bij Love Songs. Love Songs are back again.

0: Dit is een hit van toen. En deze plaat komt uit vervlogen tijden.
1: Ja, de Rolling Stones. Always Get What You Want. Alan Langley is ook uit vorig jaar, al wel 2 jaar terug. Dus het valt mee, zullen we zeggen. Toch, Alan?

0: later met een verhaal.
1: Electric Light Orchestra met Can't Get It Out of My Head. Het nummer is geschreven door voorman Jeff Lynne. Het werd een grote hit in de Verenigde Staten, maar vreemd genoeg niet in de UK. Daar won zowel de single als het album niet op een, nou, op een goede plaats. Het album dan El Dorado. Dit album, El Dorado, was het eerste conceptalbum van deze Engelse symfonische rockgroep. De gehele verhaallijn werd door Jeff Lynne omgezet met een groot strijk orkest bij alle nummers. Het verhaal achter deze single, ja, gaat over een persoon die vlucht in het fantasy-droomwereld om aan de werkelijkheid te ontsnappen. De afbeelding op de hoes die is vanuit de film The Wizard of Oz. Dan hebben we het over het, ja, zoals gezegd, Electric Light Orchestra. Can't Get It Out of My Head. Zo'n 6 minuten lang in de 3 van Dirk.

niet zo mooie exemplaren, vond ik. Maar ja, helaas, ja, we hebben hem gedraaid. Electric Light Orchestra, Can't Get It Out of My Head. En Dirk, we zullen kijken of we in de toekomst een andere versie van dit prachtige nummer kunnen draaien. Gaan we over naar Miss Montreal. Geef me dan even. Het liedje is afkomstig van in 2024 uitgekomen Nederlandstalige studioalbum van haar. Na haar monsterhit Door de Wind met 59 miljoen streams vond ze opnieuw de vreugde en het plezier in de muziek. En 7 jaar na het uitbrengen van haar Engelstalige album kwam ze met dit album Samen 1. Inmiddels heeft ze al 6 nummers van dit album uitgebracht. Hulp daarvoor heeft ze gekregen van Glenn Faria, Kraantje Papi en Nienke Leone. Voor wat het technische gedeelte betreft. We hebben het over Miss Montreal, zoals ze zegt. Geef me dan even. In de 3 van Dirk op plaatsje nummer 2.

0: En van Miss Montreal door naar, naar de Traveling Wilburys. En dat is een, de derde in het rijtje van Dirk Bravenboer voor vandaag weer. We hebben het over de story achter dit nummer. En die ontstond omdat de Warner Brothers Records opdracht gaf aan George Harrison om de B-kant op te nemen voor de Europese uitgave van zijn uit te komen single This Is Love. En tijdens een etentje met Jeff Lynne en Roy Orbison werd er gediscussieerd over dit nummer en ontstond er een idee voor een nieuw op te richten band. Alleen de opnamestudio ontbrak en werd Bob Dylan gevraagd om zijn studio in Malibu ter beschikking te stellen voor de opname. En nadat George Harrison zijn gitaar had opgehaald bij het huis van Tom Petty, sloot ook deze zich aan en de Traveling Wilburys waren ontstaan. En dat rijmt, ja, in de drie van Dirk. Gaan we luisteren naar dit prachtige nummer.
1: De drie van Dirk.

0: Een gouden ouwe in Love Songs.
1: Ja, Van Morrison was dit met een brown-eyed girl. En we gaan er nog eentje draaien. En dat is dan het nieuws van 11 uur. Dan hebben we het over Josh Groban. Met een heel mooie, gevoelige Can't You Feel the Love Tonight. En dat is een prachtig nummer. En doet hij samen met een mooi orkest uit Los Angeles. Tot aan de klok van 11 uur. Op naar deel 2 van Love Songs. Josh Groban op je radio.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: alles op.
1: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen, bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Hans Muns. Goud, maar nog zeker niet oud. Met Love Songs.

0: Randy Cash en Raised by Wolves. By wolves, saved by the Lamb of God. Een redelijke nieuw is dat. En daarvoor hadden we Gary Rafferty en Baker Street. En die brak wat slecht af. Dus ik ga het doorgeven aan de jongens van het, ja, van het platenarchief. En zeggen, jongens, graag een nieuwe. Net zoals die ILO-plaat van het eerste uur. Ook die moet beter. We gaan even terug naar de Passion van alweer, nou, 6 weken terug. Prachtig nummer. Je hebt een vriend. En dan hebben we het over deze mensen. Bastiaan Ragers, Anouk Maas en Milan Wildenburg. Waardenburg, moet ik zeggen. Mooi nummer.
1: Als je moet.

betekent dat we overgaan naar de loesjes en naar de omdenkers. Ja, zeker wel. En we hebben het over dit loesje verhaal. Ook praten over seks werkt het makkelijkst als je jezelf blootgeeft. En nog een loesje. Vroeger was het vroeger ook al beter. Nog een derde loesje. In de schooltuin komen kinderen tot bloei. Zeker te weten. Al even omdenken. Je moet gewoon lekker jezelf zijn. Maar wat nou als ik mezelf soms gewoon niet zo leuk vind? Vijf tips voor de perfecte partner. En dat is bij love songs altijd een dingetje natuurlijk. 1. Het is belangrijk dat je je partner helpt met het huishouden en eigen werk heeft. Het is belangrijk op nummer 2 dat je partner je aan het lachen kan maken. Nummer 3. Het is belangrijk een partner te vinden op wie je kan rekenen en die niet tegen je liegt. 4. Het is belangrijk dat een partner van je houdt en je lekker verwendt. En 5. Het is belangrijk dat deze 4 mensen elkaar niet kennen. Een feit is informatie, min emotie. Een mening is informatie plus ervaring. Onwetendheid is een mening zonder informatie. En domheid is een mening die een feit negeert.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Ryan in Me. Een dame, ja, die het momenteel heel goed doet. En heel veel mooie platen maakt. En doet ze dit keer samen met Hans Zimmer. We hebben het over Ray en de Klik Klak Symphony.
1: Hans Muntz met Love Songs. Voor u, daar aan de andere kant van de radio.

Bent u hem eens, hè? Mooi plaat van Hans Timmer samen met Ray en de Click Clack Symphony. Ik kwam tegen op Spotify deze plaat. En die is al van 1974, maar hij stond er pas weer opnieuw in. Nieuw uitgebracht. Hebben we het over deze van Queen. Not for sale.

Ja, Not For Sale. Queen. En die komt uit 1974. En dan zijn we die platen waarvan je denkt van, nou ja, hoe komt die ineens weer op zo'n Spotify-lijst? En dan staat die er ineens in. En ik denk van jezelf van, nou ja, draaien dan maar. Kijk even naar de klok. We zitten rond de klok van, rond de klok van 10:30 alweer. En dat betekent dat we doorgaan, denk ik, naar hele mooie platen. Eerst nog eventjes een jingletje via het nieuwe singlepad. Want dat is ook wel weer mooi om dat te draaien.

0: van zo ben ik. En dingetje gemaakt door Bram van der Graaf. Bram, daar nog steeds bedankt voor. We gaan weer over naar The Passion. Ja, weer een nummer uit The Passion van een aantal weken terug. En een mooi nummer wat verkocht werd door Roxanne Hazes. Lichtjes branden op je radio bij dit programma. Love songs are back again.
1: Mijn zoon, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt als je alleen bent. Want het is alsof de dagen zonder jou zo hol en bijna leeg zijn. Heb jij dat ook?

even aan je hangen. Je warmte voelen, ook al is het maar heel kort. Heb jij dat ook? Gevoel van rust, dat je bekruipt als je me aankijkt. Want het is alsof de dagen samen zoveel meer en echt gemeend zijn. Heb jij dat ook? Gevoel van tijdloosheid, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens blijf ik.

0: een die je niet zo vaak meer hoort. Donny Osmond. En een Secret Emotion. Ja, ze hebben van die platen. Geldt ook voor de volgende.
1: En deze plaat komt uit vervlogen tijden.
0: Ja. Die hele mooie, gevoelige van Raccoon. En voor al die mensen die volop strijden. Don't give up the fight.

0: is Art Bekkerken met Hans Munt.
1: Dat betekent dat we weer wat gaan omdenken en wat Loesje gaan doen. En dat gaat over het volgende. Alleen wie echt om je geeft, hoort je ook als je stil bent. Ja, ja. Toch wel een... hij komt er toch wel in een beetje, zo'n plaat. Zo'n tekst. Even wat Loesjes. Geluk is een richting. Geen punt. In een goede bubbel kun je opgelucht ademhalen. Oké. En de zon schijnt. En ik zet jou erin. U daar aan de andere kant van de radio. Het is maar dat u het weet. En geweld is voor watjes. Zegt het broertje van Loesje. Goed zo. Nou even wat omdenkertjes. Als je echt haast hebt, is geduld de snelste weg. Heb je een probleem en maak je er een probleem van dat je een probleem hebt, gefeliciteerd, dan heb je er nu echt een probleem bij. En de laatste. Het beste dat ouders voor hun kinderen kunnen doen, is van elkaar houden. En daarom, wish a gentleman's excuse me, in het laatste stukje van Love Songs.

0: Easy Listening Muziek.
1: Easy Listening Muziek.
0: In Love Songs Are Back Again. Met Hans Munt.
2: Radio Ridderkerk.
3: RTV Ridderkerk. Met Love Songs Are Back Again.

Deze aflevering zit er weer op. We kwamen met een doosje vandaag, dus weinig nieuws. Nou ja, wat is nieuws? Plaatjes van een paar weken terug. Maar in ieder geval, een doosje. Jullie en Wendy thuis en ik hier in de studio. We zeggen een heel goedenavond, genacht. Wees weer toe van rare dingen. Volgende week zijn we er weer. En dacht ik ook wel weer naar een doosje. Of niet, nou ja, dat zien we wel. Volgende week wel weer. Ja, de laatste koor even niet kiezen. You've got a friend. Ja, dat ben ik voor u daar aan de andere kant van de radio. Maar wat ga je dan draaien? Die van Carole King? Of ga je draaien van James Taylor? Ja, dat is een lastige. Nou ja, dan allebei maar een beetje. En dan zullen we zien hoe het verder klinkt. Tot ziens, Gerard.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Rotterdamse Europoort zijn 15 demonstranten aangehouden voor vernieling. Ze zaten op het spoor en haalden stenen weg uit het spoor. Actievoerders die uit zichzelf weggingen zijn niet aangehouden. In totaal waren er zo'n 30 demonstranten actief. Het was al de 9e dag op rij dat er acties waren op het spoor naar de haven. Vandaag zaten ze niet op het hoofdspoor, maar op een aftakking naar een kolencentrale. De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid bevestigt dat de kansen op overleving klein zijn voor de vermiste Erik uit Dordrecht. Hij verdween woensdag na een wandeling op het Caribische eiland Saba. Erik werkt voor de ambulancedienst en was voor een andere klus op Saba. De wandeling deed hij in privé-tijd. Erik was ook actief voor reddingsdienst USAR. Zij hebben vanmorgen 11 mensen en 9 speurhonden naar Saba gestuurd om te helpen met zoeken. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten is vanmiddag een auto uitgebrand. Volgens lokale media was het een auto van mensen die onderweg waren naar Zwolle voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Er zou een brandend voorwerp de auto in zijn gegooid. De daders zouden zijn gevlucht met de telefoon van een van de inzittenden. Die zou een stuk verderop langs de snelweg zijn teruggevonden. Er is nog niemand aangehouden. En bij een supermarkt in Zoetermeer zijn bijna alle kinderwinkelwagentjes gestolen. Er staat er nog maar eentje. Extra zuur voor de winkel is dat ze de kinderwinkelwagentjes pas net hadden aangeschaft. Op Facebook roept de winkel de dader op om de wagentjes terug te brengen. Dat mag zelfs anoniem met een capuchon op, als ze maar terugkomen. Want ze kijken liever naar blije kinderen met een winkelwagentje dan naar camerabeelden om de dader te pakken. Het weer, aan zee kan de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert er weinig en is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. Het wordt net als vandaag 15 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Rotterdamse Europoort zijn 15 demonstranten aangehouden voor vernieling. Ze zaten op het spoor en haalden stenen weg uit het spoor. Actievoerders die uit zichzelf weggingen zijn niet aangehouden. In totaal waren er zo'n 30 demonstranten actief. Het was al de 9e dag op rij dat er acties waren op het spoor naar de haven. Vandaag zaten ze niet op het hoofdspoor, maar op een aftakking naar een kolencentrale. De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid bevestigt dat de kansen op overleving klein zijn voor de vermiste Erik uit Dordrecht. Hij verdween woensdag na een wandeling op het Caribische eiland Saba. Erik werkt voor de ambulancedienst en was voor een andere klus op Saba. De wandeling deed hij in privé-tijd. Erik was ook actief voor reddingsdienst USAR. Zij hebben vanmorgen 11 mensen en 9 speurhonden naar Saba gestuurd om te helpen met zoeken. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten is vanmiddag een auto uitgebrand. Volgens lokale media was het een auto van mensen die onderweg waren naar Zwolle voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Er zou een brandend voorwerp de auto in zijn gegooid. De daders zouden zijn gevlucht met de telefoon van een van de inzittenden. Die zou een stuk verderop langs de snelweg zijn teruggevonden. Er is nog niemand aangehouden. En bij een supermarkt in Zoetermeer zijn bijna alle kinderwinkelwagentjes gestolen. Er staat er nog maar eentje. Extra zuur voor de winkel is dat ze de kinderwinkelwagentjes pas net hadden aangeschaft. Op Facebook roept de winkel de dader op om de wagentjes terug te brengen. Dat mag zelfs anoniem met een capuchon op, als ze maar terugkomen. Want ze kijken liever naar blije kinderen met een winkelwagentje dan naar camerabeelden om de dader te pakken. Het weer, aan zee kan de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert er weinig en is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. Het wordt net als vandaag 15 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal